0: van tussen 6 en 7 in West komt thuis, is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West komt thuis. Alleen op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

zeker weten dat je op tijd komt? Check de verkeersinformatie uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimage, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenarondskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mooi.
1: Waarom vind je het mooi?
0: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar de delta. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Adverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: De hitte hebben we overleefd en we gaan weer koeltjes verder met West wordt wakker. En kijken zo even in de kranten. Waar is het nieuws met Bas van Anderen?
6: Goedemorgen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden. Meer regio nieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
3: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

beter dan dit kan je niet beginnen volgens mij op maandagochtend. Ik ben er helemaal vrolijk van geworden. 8 over 6, je luistert naar Westwoord Wakker. Een nieuwe week is begonnen.

0: We zitten al in onze laatste dagen van juni. De tijd gaat snel. 29 juni is het vandaag, maandagochtend. En ja, ik ben zo aan het genieten dat het wat koeler is, dat ik gewoon nog even een half uurtje langer ben blijven liggen vanmorgen. Ja, ik kon er maar niet uitkomen. Ik dacht, oh, ik lig eindelijk heerlijk.
1: Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Cool in je bed.
0: Ja, ben je ook een beetje afgekoeld meer?
1: Ik ben helemaal cool down geraakt. Ja, nee, dat is super goed gegaan. Ik ben zaterdag naar de sauna geweest.
0: Ja, je bent knettergek.
1: Dan merk je het namelijk minder. En dan heb je dat lekkere koude dom. Dompelbad om in te duiken.
0: Jij hebt daar de hele dag gezeten natuurlijk.
1: Nee, ik heb dit bad. Ja. Ga weg. Jullie mogen er niet in.
0: Het was lekker rustig, neem ik aan.
1: Nee, het was best
0: echt
1: druk.
0: Waar.
1: Ja, echt
0: wel. Nou, knettergek. Ja. Ja. En Gwen, ja, ik neem aan dat jij gewoon de Katwijkse Zee in bent gelopen.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan. En ik ben naar Drenthe geweest, want ik heb een vrij gezellig feestje gehad.
0: Oh, gezellig.
2: Ja, was heel erg leuk.
0: Ja.
2: Dus, en in Drenthe is dat nog een paar graden warmer. Dus daar heb ik wel last van gehad. Maar het is ook heel erg leuk geweest, dus het maakt niet uit.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, en zit je er nu een beetje fris bij of heb je eigenlijk een hele dikke kater?
2: Ik had ook wel een klein beetje moeite vandaag. Maar we gaan er gewoon weer iets moois van maken. Ja. Dus het komt helemaal goed.
0: Ja, vrijdag schakelde ik echt een beetje uit van de hitte. Vrijdag was echt de heetste dag natuurlijk. En ik ging een beetje terug naar de default staat van Jorinda Theeuwen, de soort van fabrieksinstellingen. Want ik was op een gegeven moment aan het bellen met iemand en die zei steeds, ja, wat zeg je nou? Herhaal dat nog eens. Blijk ik plat bergambachts te hebben gepraat.
1: Nee.
0: Ja, en ik had het zelf niet door. En dat is heel erg mompelend, praten. Een beetje boers natuurlijk. Ja, hij had geen idee. En ik heb s'avonds heb ik ook Casper 2 keer eten gegeven.
1: Oh, die was heel blij.
0: Ik was het helemaal vergeten. Ja, hij heeft het inderdaad heerlijk opgesmult. Ik merkte aan hem helemaal niks. Ja, die had natuurlijk de avond van zijn leven.

0: Something good.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, daar gaan we even in kijken. Bas van Alder is er inmiddels ook. Je bent ook lekker aan het selecteren.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Ik heb een lekker stukje gevonden, hoor.
0: Ja, oh, nou, ik ben heel erg benieuwd. Gaan we zo horen. Een lekker stukje zelfs. Ja. Ik heb de voorpagina van het AD er even bij gepakt. En daar zit toch wel een hele spectaculaire foto op de voorpagina. Wel heel triest voor de mensen die er wonen, want het huis staat in brand.
1: Ja.
0: Maar op de achtergrond zie je dan nog hoe dat komt. Dan zie je namelijk de bliksemflitsen nog letterlijk in de lucht hangen. De brandweer is er inmiddels bij. De voorkant van de woning is helemaal versierd met vlaggetjes. Dus ze zijn helemaal in de oranje stemming. Maar ja, het ziet er toch wel uit alsof daar flinke schade is bij de zonnepanelen. Daar is het denk ik ingeslagen als ik het zo zie. De enige plek natuurlijk. De stormnacht van afgelopen weekend heeft tonnen aan schade opgeleverd. Woningen die vatten vlam. Auto's raakten beschadigd door hagel. Zo groot als je handpalm. Ik zag ook inderdaad kassen die helemaal... waar het glas helemaal kapot was. In Veldhoven, dat was ook wel triest, waaide een molenkap en een wiekenkruis van een monumentale molen. En de verzekeraar die ziet meldingen van schade aan daken, overkappingen, zonneschermen, maar ook bijvoorbeeld tuinmeubelen. En huizen liepen ook flink wat waterschade op. Schade door omgevallen bomen en ook elektrische apparaten moesten door de bliksem soms ontgelden. TV's, Playstations, koffiezetapparaten die deden het soms niet meer. Tonnen dus aan schadeclaims hebben verzekeraars ontvangen na die toch heftige nacht van het weekend. Waar ik ook stiekem van afstand ook wel een beetje van genoten heb.
1: Het
0: er wel prachtig uit.
1: Het was wel spectaculair inderdaad.
0: Totdat het inslaat.
3: Ja. En het bracht verkoeling ook.
0: Ook
1: dat inderdaad. Ja. Maar ik heb er dus weinig van gemerkt. Dat het zo raar, het was echt zo plaatselijk inderdaad.
0: Ja, ik zag het s'avonds echt van... kon ik op mijn balkon gaan zitten en kon ik het aanschouwen hoe het verderop losging. Maar ook overdag is het op een gegeven moment in Den Haag natuurlijk heel erg los gegaan. Maar daar gaan we het later ook nog wel even over hebben.
1: Helemaal goed. In de Telegraaf is een verhaal over dat de pleegkinderen in de wachtrij staan. Want het aantal pleegouders in Nederland loopt drastisch terug. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Het zijn er steeds minder omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen en veel minder mensen pleegouder willen worden. De vraag naar pleegouders blijft eigenlijk onverminderd groot en de afname is dus zorgelijk. Dat stelt Nicolien van den Berg van Jeugdzorg. En het duurt namelijk steeds langer voordat er uiteindelijk een passende plek is gevonden voor een kind. En tot nu toe lukt het in crisissituaties altijd wel een tijdelijk pleeggezin te vinden. Alleen is dat pleeggezin dan maar bedoeld voor maximaal 8 weken. En nu zitten die kinderen daar steeds langer in zo'n gezin.
0: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Maar het is ook wel een opoffering ook wel om het te doen soms.
1: Ik vind het altijd heel knap dat mensen dat doen. Want je zorgt voor iemand maar tijdelijk. Je bent wel echt belangrijk, maar het is niet makkelijk om zo'n stap te nemen. Dus
0: maar wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
3: Ja, ik had iets in de Telegraaf ook iets gelezen in die krant. Maar dan ging het over voetbal. Laten we het daar weer eens over hebben.
0: Ja, het is vannacht weer.
1: Voor een kind. En tot nu toe lukt het in crisissituaties altijd wel een tijdelijk pleeggezin te vinden. Alleen is dat pleeggezin dan maar bedoeld voor maximaal 8 weken. En nu zitten die kinderen daar steeds langer in zo'n gezin.
0: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Maar het is ook wel een opoffering ook wel om het te doen soms.
1: Ik vind het altijd heel knap dat mensen dat doen. Want je zorgt voor iemand maar tijdelijk. Je bent wel echt belangrijk, maar het is niet makkelijk om zo'n stap te nemen. Dus
0: maar wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
3: Ja, ik had iets in de Telegraaf ook iets gelezen in die krant. Maar daar ging het over voetbal. Laten we het daar weer eens over hebben.

0: laten we het daar weer eens over hebben.
1: Ja, ja, het is vannacht weer zover, hè?
0: Ja, de WK-koorts loopt aardig op in de aanloop naar de wedstrijd tegen Marokko. Midden in de nacht wordt die wedstrijd afgewerkt. En die kan natuurlijk ook in de kroeg worden bekeken. Volgens Koninklijke Horeca Nederland gelden verruimde openingstijden in ongeveer de helft van Nederland. Marokkaanse Nederlanders die kijken eigenlijk eerder thuis met familie. Die gaan niet naar de kroeg. Intussen bereiden al die steden zich voor op het hectische nachtje. Ook Den Haag natuurlijk. Er wordt wat extra capaciteiten ingezet, omdat het, zo zacht gezegd, wat vaker onrustig is geweest. Bijvoorbeeld.
1: Ik ben benieuwd of dat ook om 3 uur 's nachts gaat gebeuren of 5 uur 's nachts.
0: Die onrust.
1: Ja. Want 5 uur, dan is de wedstrijd afgelopen als het goed is. Als er geen verlenging is.
0: Dan is de ontlading natuurlijk. En of er nou dit is een van de belangrijkste wedstrijden. Dat denk ik niet.
1: Okay.
0: Dus iedereen is er al klaar voor in Schilderswijk. Buurtvrijwilligers zijn ingezet. Jongerenwerkers. Straatstewards. Ik weet niet wat dat precies zijn. Maar die houden ook de boel in de gaten een beetje. Of je winkel niet wordt geplunderd, bijvoorbeeld, denk ik. En er zijn op allerlei locaties tijdelijke camera's neergezet. Er is allemaal intensief contact geweest met de ondernemers en bewoners op drukke plekken over hun rol en verantwoordelijkheden. Zo is het zo'n beetje.
1: Ja, ik hoop vooral dat heel veel mensen ervan gaan genieten vannacht. Ja, Tjeerd zal jaloers zijn op dit moment. het is natuurlijk bijna afgelopen met Soldaat van Oranje. En het AD die zet even de mensen achter de schermen in het zonnetje. Wat wel heel erg leuk is, want normaal spreken we natuurlijk alleen maar de acteurs. Die altijd op het podium staan. Maudy van Holteren is bijvoorbeeld hoofd kostuums. En ze werkt al vanaf het begin bij de voorstelling. En ze hebben ook nog Kevin... het is alleen met een T.
0: Is dat met een T? Ja, dat is verkeerd gespeeld.
1: Ja. Kevin Schoonderbeek, die hebben we hier wel eens gesproken als acteur. Maar inmiddels is hij regisseur en is ook al heel lang, sinds 2011, betrokken bij de voorstelling. En Maudy vertelt dat ze inmiddels een emotioneel wrak is. Ze moet namelijk voortdurend afscheid nemen van de soldatenfamilie, zoals ze dat dan noemt. Want zeker de mensen die niet zo'n grote rol hebben, die spelen natuurlijk niet elke dag. Hè? Dus die steeds weer een andere, moeten steeds weer opnieuw afscheid nemen. En Kevin die gaat de saamhorigheid vooral heel erg missen. En ze hebben ook wel hun zinnen gezet op iets uit het decor. Want als het toch niet meer gebruikt mag worden, dan mag je misschien wel iets meenemen.
0: Oh ja.
1: Nou, Maudy is natuurlijk van de kleding, dus die wil graag de jas van Charlotte. Die is namelijk gemaakt door een vriendin van haar schoonmoeder. Die heeft de stof helemaal handmatig opnieuw geweven. En daar hebben ze een nieuwe jas van gemaakt, omdat het origineel, na een paar jaar spelen, gewoon helemaal versleten was. En ook Kevin die wil graag iets. Namelijk het uiltje van Minerva. Ja, ook natuurlijk leuk.
2: De uil van Minerva, bekend voor
1: inderdaad. Het één probleem, ook de producent wil hem graag hebben, Fred Boot. Dus dat wordt nog even vechten. 11 juli, dan is de laatste voorstelling.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
3: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
4: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
3: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
4: Al 100 jaar.
3: Van der Geest.
4: Dat is verhuizen en meer.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het is 6:30 en dit is het nieuws met Bas van Halderen.
8: Ook goedemorgen. In de Haagse wijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest. Het was bij een huis aan de Orlandostraat en daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 6:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. En door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. Het treinverkeer is nog wel ontregeld. Vandaag en morgen rijden minder treinen op verschillende trajecten in de Randstad. En dat heeft allemaal te maken met reparaties aan treinen die tijdens de hitte uit zijn gevallen. Bewoners van Haagse wijken, zoals Laak en de Schilderswijk, houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt zo en zo een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. Gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is namelijk rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag.
7: Dan gaan we naar Huub Mizee. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jorinda.
7: Ja, er is een hoop gebeurd op weervlak.
9: Dat kun je wel stellen, ja.
7: De hitte hebben we natuurlijk gehad, maar laten we het toch vooral even over het onweer hebben. Wat was dat voor nacht, joh?
9: Ja, dat was nog extremer eigenlijk dan die week daarvoor. Meer dan 300.000 bliksemontladingen zijn er geweest in het land. Ongelooflijk veel. En nou, wij hadden in Zuid-Holland nog niet eens de allerzwaarste buien, hoewel ze voornamelijk over het oosten van Zuid-Holland trokken, en het noordoosten. Dat viel nog wel op, want bijvoorbeeld bij Schiphol is toch ruim 30 mm gevallen. En Apkoude, net buiten de regio, 96 mm. Ja, maar aan de andere kant, in het Westland, bij Hoek van Holland, daar is maar 0,3 millimeter gevallen. Ja, en hier rondom Den Haag een paar millimeter. De verschillen waren heel groot met die buien. Maar niettemin, er kwam gisteren al een klein beetje verlichting. Toen werd het toch zo'n 25 nog tot 27 graden. En ja, langzamerhand komt er nu wat minder warme lucht onze kant op. En nou, ik moet eerlijk zeggen, we krijgen eigenlijk deze week gewoon aangenaam zomerweer. Want de temperaturen, je hoeft niet, inderdaad, dikke truien is niet nodig. De temperatuur blijft op niveau. Met vandaag ook droog weer. Periode met zon. Een zwakke tot matige later noordwestenwind. En vandaag wordt het dus ongeveer 23 graden. Volgens mij een heerlijke dag. Komende nacht weinig bewolking. Het wordt dan een graad of 14. En morgen zijn er opnieuw periode met zon. Morgenmiddag komt er wel wat meer bewolking. Heel misschien valt er een enkel spatje regen. Maar dat is dan ook alles. En ja, wij kunnen hier in het westen van Zuid-Holland toch nog wel iets meer gebruiken. Het wordt morgen ook weer zo'n 23 graden. Woensdag is het niet anders. Periode met zon, kleine kans op een bui. 23, 24 graden. En wat ik eigenlijk al zei, dat blijft deze hele week zo. Inclusief het weekend. Dus periode met zon tot met het weekend temperaturen van 3, 24 graden.
7: Ja, heerlijk.
9: En volgende week zou de temperatuur weer wat hoger kunnen gaan worden. Tot boven de 25 graden. Misschien zelfs nog tot meer. Dat gaan we de komende dagen verder zien. Maar voorlopig dus aangenaam zomerweer.
7: Heerlijk, Huub. Dankjewel.
9: Ja. Ja.
7: En er staan deze ochtend ook al files. Goedemorgen, Erwin.
10: Dag, mevrouw.
7: Ah, dag, ja. Meneer.
10: Ja, een nieuwe week, een nieuwe file. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet staat alweer 10 kilometer file. Natuurlijk ook door de werkzaamheden op de A44, want die is tot 3 juli dicht. Door werkzaamheden tot aan knooppunt Burgerveen richting Amsterdam. Maar vooral ook door een ongeluk bij twee auto's. De linkerrijstrook was dicht bij knooppunt Hofvliet. Die is weer vrij, dus de vertraging neemt weer af. Is nu een kwartier. Een kwartier ook op de A20 van Rotterdam naar Gouda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer-Buitenweg en Zoeterwoude-Dorp 3 kilometer.
7: Dankjewel.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl.

0: de Freak. En daarvoor hoorde je nog The Counting Crows en Big Yellow Taxi. En die had je dit weekend ook nog in Nederland kunnen zien. Want Counting Crows stond namelijk op Concert at Sea. Ze hebben natuurlijk zo'n hitje met Bluff. Holiday in Spain heet dat volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En die speelden ze natuurlijk samen.
1: Heerlijk om te horen altijd.
0: Zeker, ja, inderdaad. En we gaan natuurlijk ook het nieuws uit onze, van buiten onze regio behandelen. En dat beginnen we in Venezuela. Want daar wordt er puin geruimd. Reddingswerkers die proberen daar nog uit alle macht mensen te redden. En dat is ook nog gelukt. Een vader en een zoon zijn levend onder het puin gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met ambulances afgevoerd. Het is een race tegen de klok om mensen te redden. Afgelopen week werd Venezuela getroffen door meerdere aardbevingen. En intussen wordt er in Curaçao hulpgoederen ingezameld.
2: Voor Venezuela?
3: Ja, zeker.
2: Wat doneert u?
4: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Uh-huh. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
5: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Ja, toch wel mooi dat dat soort dingen natuurlijk gelijk ontstaan. Zulke inzamelacties. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen worden nog vermist.
1: Ja, daar ben ik gewoon even stil van. Afgelopen dagen waren er nieuwe aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, ondanks het staakt het vuren. Volgens een Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda gaan de aanvallen over wie er nu de baas is over de straat van Hormuz.
6: Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
1: En Bouzerda vertelt dat het staakt het vuren, ondanks de aanvallen, nog steeds veel waard is. Ze onderhandelen nog steeds.
6: Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. En die goal werd pas in de 92e minuut gescoord.
7: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelberg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen.
0: Ja, op een snippertje. Ja, niks verlenging inderdaad. En het zou zomaar de volgende wedstrijd van Nederland kunnen zijn. Nederland-Canada. Want ze moeten namelijk spelen tussen de winnaar, tegen de winnaar van de wedstrijd van vannacht. Nederland of Marokko dus. En die wedstrijd wordt om 3:00 s'nachts gespeeld.
1: Hup, oranje.
0: Ja, ik heb mijn oranje sok aan.
1: Oh,
0: ja,
1: wat
0: kijk,
1: goed.
0: Ja, kijk eens. Ja,
1: met de voetbal erop.
0: Ja,
1: nou, dan komt het helemaal goed. Jongens, Jorinde heeft oranje sokken aan. We gaan scoren.
0: Ik zal even de doelpunten tellen om mijn sokken. Kijken hoeveel dat we gaan scoren.
1: Precies. Het museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk. Er staat namelijk een bijzondere plant in bloei. Het gaat om de reuze aronskelk. En die is ook wel bekend als de penisplant. En die bloeit niet zo vaak en ook heel kort. Meestal maar een paar dagen. En die penisplant heeft nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt die?
9: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van. Maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
9: Hij stinkt.
8: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
3: zo'n grote plant.
8: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
3: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt.
10: Ik vind het een heel speciaal ding.
1: Het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen die gratis dus willen ruiken. En daarom is het museum ook nog eens langer open dan normaal.
0: Je hoort gewoon aan die mensen dat ze het toch een beetje ongemakkelijk vinden om erover te praten. Ik ben wel benieuwd hoe het met onze Leidse penisplant is eigenlijk.
1: Die is over zijn hoogtepunt heen.

0: Private Dancer en Tina Turner. Ja, die had misschien ook wel een penisplant in de kamer. Die Private Dancer dan, hè, bedoel ik.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we gaan even naar onze Buitenpost. En die staat in Wateringse Veld, in de Haagse wijk daar. Want er is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Gebeurde rond 3:30 vannacht. En onze Gwen Houwehand, die staat bij dat huis. Is er veel schade, Gwen?
2: Dat er een explosie is geweest, dat is wel te zien. Want de deur aan de Orlandostraat is eigenlijk helemaal pikzwart. En je ziet ook dat er een bepaalde rookwolken naar boven zijn getrokken. Omdat het betonblok dat er boven de voordeur zit, daar zit ook allemaal zwarte roet over. En het is eigenlijk best wel een heel gek gezicht. Want buurtbewoners die elk moment aan hun werkdag kunnen starten, gaan beginnen, die lopen af en toe eventjes langs. En die nemen ook eventjes een glimp op van die deur. Het is niet de eerste keer geweest dat er hier namelijk een explosie heeft plaatsgevonden. Of die twee explosies met elkaar in verband staan, dat is niet te zeggen.
0: Nee, het heeft twee jaar tussen gezeten ook, hè? Dus dat is wel lang geleden.
2: Exact, dus dat is helemaal waar. En op beelden is ook te zien dat er iets qua bewijsmateriaal in een zakje wordt gestopt door de politie. Of dat echt het bewijsmateriaal is voor een explosie, dat is niet te zeggen. Het ziet er toch wel echt heel erg zwart uit, moet ik zeggen, Jorinda.
0: Ja, er zijn wel verhalen dat de bewoners zelf echt in actie zijn gekomen, hè, na die explosie.
2: Ja, en ik hoopte ook wel een van die bewoners misschien aan te kunnen spreken hier. Maar het is heel erg rustig hier in de Orlandostraat. Het is allemaal nog eventjes de vraag wat er allemaal heeft plaatsgevonden hier om 3:30 vannacht.
0: Ja.
2: Wel een fiets in de voortuin met een kinderziekje erop. En de ramen van de woning staan allemaal open. En waarschijnlijk om toch een beetje door te luchten. Omdat het ook wel wat stank afgeeft, uiteraard. Het is aardig zwart.
0: Ja, bewoners van het adres en omwonenden die hebben direct zelf geblust. En toen de brandweer kwam, toen was het ook al uit. Dus dat vind ik dan wel heel stoer van die bewoners. Gwen, dank je wel daar.
2: Joe.
0: Ja, en dan gaan we weer terug naar de muziek. En dan komen we bij een liedje dat ongelooflijk vaak is gecoverd. Het is gecoverd eerst, het origineel is van Bob Dylan. Daarna werd het gecoverd door Adele. Toen is het gecoverd door Paul de Leeuw. En die laatste twee hebben het zelfs nog even samen gezongen.

0: die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn.
1: Ja, ik vind het zo mooi, die twee stemmen samen.
2: Het is zo ontroerend. Ik weet nog dat ik dat zag. Ja. En ik kon niet meer van de ontroering.
1: Ze zaten er heel relaxed bij gewoon. Ja. En ja, grappig. En weet je, in de beginjaren van Adele, dat ze al wel razend populair was. Make You Feel My Love was haar versie. En dit is de versie van Paul de Leeuw. Zo puur kan liefde zijn.
0: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt.

De vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo

0: Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: In Gouda doen ze niet aan een coalitieakkoord, maar een samenlevingsakkoord. Maar wat is dat nou eigenlijk? Is het nieuws met Bas van Halderen.
6: In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand en bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is namelijk rioolwater in terechtgekomen en dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
8: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
7: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
9: Stinkt hij?
10: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
9: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
7: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Erwin de Hart, die zit bij de ANWB.
11: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file door een auto met pech, een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede, een kwartier vertraging bij de A4.
12: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
13: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
14: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
15: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
16: Statenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
24: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
25: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Een aanmoediging van het kleine orkest om er maar van te genieten zolang het duurt. Hè?
1: Precies, het vrouwelijkste liedje over de dood dat ik ken.
0: Ja, inderdaad, ja. Harry Jekker stond afgelopen weekend 3 keer in het Zuiderparktheater. Dat moet vast ook een feest zijn geweest.

0: het was dit weekend echt spectaculair. Er kwam een einde aan de hitte. Dat vond ik zelf al wel fijn. Maar in 24 uur tijd zijn er 300.000 onladingen geweest. Van het onweer natuurlijk. Heb jij er veel van gemerkt, Meer?
1: Ik heb er niet veel van gemerkt. Ik lag s'avonds op bed te slapen. Ik had mijn raam open. Het enige dat ik op een gegeven moment zo half slapend dacht was... kan de bliksem door mijn open raam inslaan in mijn bed. Dat was ongeveer alles.
0: Dat was niet heel goed afgelopen, denk ik. Want het heeft ook heel veel schade gezorgd natuurlijk. Maar ik keek s'avonds, ik ben expres op mijn balkon gaan zitten. Ja? Ik dacht, ik ga dit even aanschouwen. Het werd ook wat koeler inmiddels. En ik vond het een prachtig schouwspel eigenlijk. Zelfs Casper, die durfde op het balkon te gaan zitten. Die is doodsbang eigenlijk voor alles dat knalt. Maar dit durfde hij toch wel aan, omdat het in de verte was. Hij ging wel alleen met zijn rug er naartoe zitten. Dat was toch een soort statement, denk ik. Van, ik durf het wel, maar niet te veel. Maar 's middags, toen zat ik in de auto naar huis. En toen zag ik echt enorme flitsen boven Den Haag. Ja? Dus voor mij ook een beetje in de verte. Was jij in Den Haag afgelopen zaterdag?
1: Nee.
0: Maar ineens ging het helemaal los. Ja? Eigenlijk nog niet voorspeld, want het was natuurlijk pas 's avonds voorspeld. Ik hoorde van iemand in Loosduinen dat het daar was ingeslagen op een grasveld. En dat de klap echt oorverdovend was geweest. Dat de ramen zelfs trilden. Gewoon van de klap.
1: Bizar.
0: Ja, en op Scheveningen, daar sloeg het ook in een tram. Dat was ook al 's middags. Gelukkig geen gewonden, maar die tram die doet het voorlopig niet. Want zo klonk dat toen. En nog één. Ja.
1: Wat?
0: Dit was op Scheveningen, zaterdagmiddag.
1: En zaten er mensen in die tram?
0: Ja, volgens mij zaten er mensen inderdaad in de tram. Maar blijkbaar is dat toch, wordt daar toch op gemaakt, zeg maar, dat het niet helemaal door iedereen heen gaat, natuurlijk.
1: Nee, want je
0: ziet dat het goed geluid.
1: Ja, ik weet, met een auto zit je in een soort kooi van Faraday. Dan ben je veilig. Maar je mag de auto niet uit voordat die ontladen is.
0: Ja, je moet er geen paaltje aan rijden, zeg maar.
1: Ja, zoiets. Ja. Dus was dat ook met die tram?
0: Nou, hij deed het niet meer. Dus nee, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Maar hij deed het in ieder geval niet meer. Dus ik ben wel benieuwd, hoe heeft iedereen het onweer beleefd en genieten jullie een beetje van iets meer koelte? Laat het even weten, 070-307-8080. Misschien heb je nog wel mooie video of foto's van het schouwspel dat je ook hebt gezien.
1: Hartstikke leuk om te ontvangen.
0: Ja, en dan kunnen we het er nog even over hebben. 070-307-8080. De komende 4 jaar moet er flink gelobbyd worden in Gouda. Het nieuwe stadsbestuur heeft namelijk geen strak omlijnd coalitieakkoord, maar een zogenoemd samenlevingsakkoord. Het gevolg: voor ieder onderwerp moet er een meerderheid worden gevonden in de raad. We praten erover met John Bel. Hij is deskundige op het gebied van lokale politiek. Goedemorgen, John.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Dit is iets nieuws eigenlijk wat er nu wordt geprobeerd. Is het nou een gouden greep of ben jij toch wel een beetje cynisch als je hiernaar kijkt?
2: Nee, ik vind het wel mooi hoor dat ze het zo doen. Ik bedoel, we leven in een tijd waar, hoe zal ik het zeggen, oude structuren, je bouwt een coalitie, je timmert hem dicht en je probeert hier lang de rit uit te zitten, gewoon niet meer werken. Gemeenteraden zijn heel anders samengesteld dan pak hem bij 20 jaar geleden. Dan moet je ook op een andere manier proberen om de boel voor elkaar te krijgen. De kiezers willen dat, politici willen dat. Hoe je dat precies doet, dat is soms nog een beetje uitdokteren. En dat proberen ze in Gouda, denk ik, wel op een hele zorgvuldige manier te doen. Ja. Of het succesvol is, weet je natuurlijk pas in 2030.
0: Ja, dat weet je pas achteraf. Waarom werkt dat oude niet, hè? Zo'n coalitie smeden vooraf?
2: Nou, ik laat me even beginnen bij een voorbeeld uit de Tweede Kamer. 1977, we gaan even terug in de tijd. Drie fracties, PvdA, CDA en VVD, hadden samen 3/4 van alle kamerzetels in handen. Ja, dat was een vrij eenvoudige coalitievorming in die tijd. Ging het CDA met de PvdA of met de VVD verder. En tegenwoordig is de grootste fractie, wat is het, 26 zetels of zo? En dat is dan alleen PVV en D66. Nou, die zie ik niet snel een coalitie vormen. Met andere woorden, het is een veel ingewikkelder puzzeltje geworden om te kijken wie nou dat college van de start af gaat sturen. Dat is in haast iedere gemeente zo, dat is in Den Haag zo, dat is in Rotterdam zo. Ik bedoel, we lezen er het erg genoeg over. En in Gouda ook. En dan proberen ze het eerst een keer op een andere manier, door te kijken of je de boel wat meer open kan gooien, wat meer debat kan voeren. Dat is ook nog eens een keertje transparanter voor inwoners. Want dan weet je tenminste wat er gebeurt in plaats van dat je het in de collegekamertjes doet.
0: Ja, maar dan moet dan dus echt over elk onderwerp moet er een meerderheid bij elkaar gelobbyd worden. Veel koffie drinken.
2: Dat is altijd zo, hè? Dat is natuurlijk altijd zo. Er moet natuurlijk altijd voor ieder onderwerp een meerderheid komen. Alleen probeer je deze meerderheid eerder te bouwen op basis van inhoud dan op basis van, we hebben nu eenmaal een handtekening gezet onder het coalitieakkoord, dus we gaan er maar voor. Ja,
0: maar je ziet toch ook bij de landelijke coalitie, dat is natuurlijk ook een minderheidskabinet, dat het nog niet zo makkelijk is om dat te doen.
2: Nee. De Tweede Kamer heeft het er knap moeilijk mee. Maar dat heeft ook alles te maken met de manier waarop de Tweede Kamer de afgelopen jaren politiek is gaan bedrijven. En dat is met de ellebogen. Het lijkt er soms op alsof ze elkaar helemaal niks gunnen. Het lijkt er soms op alsof de zeker plenaire vergaderingen die we op tv zien gauw gaan of ze filmpjes of voor het internet ervan kunnen maken in plaats van een goed debat te voeren. Dus ja, je moet wel werken aan een politiek waar je elkaar wat gunt, waar je naar elkaar luistert en snapt dat iemand anders erover denkt. En dat als je eens een keer met elkaar van mening verschilt, dat je dan denkt, ja, dat hoort er ook gewoon bij, in plaats van daar moeilijk over gaan lopen doen.
0: Ja, denk dus, je dat het lokaal makkelijker is
2: dan de Tweede Kamer? Ja, veel makkelijker. Nee, ja, ik kom natuurlijk in heel veel gemeenten. En je ziet dat in gemeenteraden veel volwassener politiek wordt bedreven. Of zoals ik wel eens zeg, de Tweede Kamer, u weet wel, de slechtste gemeenteraad van Nederland.
1: Maar gaat het niet ook toch extra vragen van de raadsleden? Als ze gewoon hebben ze hun baan ook nog? En dan moeten ze telkens
2: dat
1: praten.
2: Dat zal ze gaan tegenvallen. En niet alleen vanwege de tijdsbestek. Een gemeenteraadslid is tegenwoordig gemiddeld zo'n, wat is het, 23, 24 uur per week bezig met zijn werk. Nou, ik denk dat Gouda daar wel ongeveer aan zit. Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. De met elkaar de modus vinden hoe je dat doet. Ook lekker vooruit leren plannen. Hè? Want 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, dan moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
0: Ja, nou ja, dat gaan we ook zien inderdaad. We gaan gewoon over een tijdje met ze bellen of het toch goed gaat met ze.
2: iedere maand even.
0: Ja, even checken. Redden jullie het toch? Zie je nou meer van dit soort creatieve coalities verschijnen dit jaar?
2: Absoluut. Ik was zelf formateur in Nieuwegein, ietsje verderop. Daar is wel een coalitieakkoord, maar samen ook met een raadsbrede agenda. In Velzen is er een raadsakkoord gesloten. In Veenendaal is er een raadsakkoord gesloten. Dus je ziet op meer plekken in het land dat er op een andere manier gekeken wordt naar hoe je een college vormt en hoe je politiek bedrijft. Het hoort een beetje bij deze tijd. Het is ook niet voor niks dat de Tweede Kamer nu met voor de tweede keer een experiment doet. Nou ja, het eerste is niet helemaal lekker gevallen. Dat tweede moeten we ook nog maar even afwachten. Maar we zijn wel met z'n allen aan het zoeken hoe je anno 2026 politiek bedrijft, een gemeente, dan wel een land bestuurt.
0: Ja, heb je nog één tip voor de gemeenteraadsleden en de nieuwe wethouders van Gouda?
2: Geduld is een belangrijke. En snap waarom je het doet. Dit doe je niet om even gauw een paar dingen er doorheen te jassen voor 2030. Je bent bezig met het fundament bouwen van een nieuwe gemeente of een gemeente, maar ook een nieuwe manier van besturen. Je doet het dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die er na 100 jaar ook nog zijn. Zeg maar.
0: Mooi rond. John Bell, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Ja, hallo. Het is nog niet afgelopen, jongens. Jullie moeten nog een stukje. Nee, nog even door. Kom op, schuif weer omhoog. Kom op, jongens. Ja, iets harder nog. Ja, dankjewel. Ik denk wel dat ze iets anders op hadden dan strawberries toen ze dit maakten. The Beatles en Strawberry Fields Forever. We gaan terug naar ongeveer een jaar geleden. Toen redden Kees Geukens en Wessel Anker een drenkeling uit het water van Bergambacht. En afgelopen week kregen ze daarvoor een bronzen medaille uit de handen van de burgemeester van de Krimpenerwaard, Hans Beenakker. Kees Geukens, die hebben we even aan de lijn. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
0: Ja, neem ons eens mee naar een jaar geleden. Je fietste toen op de tussenlanen in Bergambacht. En wat zag je toen?
1: Nou, ik fietste niet, maar ik liep. Maar
0: oh, je liep.
1: Dat is even terzijde.
0: Ja.
1: En nou ja, ik liep eigenlijk een route die ik normaal eigenlijk bijna nooit loop. Dus dat was eigenlijk een beetje toevallig. Maar nou ja, ik liep daar en ik zag in de verte een fiets liggen en mensen voorbij fietsen. En die keken daarna met die fiets erdoor. Dat was ook een moeilijk punt om te zien, hoor. Maar dus ik bleef eigenlijk een beetje getriggerd door de fiets. En toen was ik ter hoogte van die fiets. En ja, ik bleef er naar kijken en eerst wilde ik doorlopen. Toen dacht ik van nou, ik ga toch even kijken, want ik vertrouw het niet. Dus met dat ik de weg overstak en toen ik net over de helft was. Nou ja, toen zag ik meneer in het water liggen, halverwege de sloot.
0: Ja,
1: dus ik heb mijn telefoon uit de zak gegooid en ben ik met water ingestapt.
0: Ja, want hij lag echt met zijn gezicht ook in het water. Dus hij moest er heel snel uitkomen natuurlijk.
1: Wat zei je?
0: Hij moest er daardoor heel snel uitkomen natuurlijk.
1: Ja, ik bedacht me eigenlijk niet en ik ben het water ingestapt. Dus ik heb hem naar de kant gesleept. En meneer die woog over de 100 kilo en die is 1,92 meter of zo. Dus dat viel allemaal niet mee en het was best wel een hoge kant. Dus ik had hem eigenlijk tot aan zijn schouders op de kant. En toen dacht ik van ja, en er reden wel auto's voorbij, maar ja, die konden mij niet zien staan. En dus toen ben ik het water uit, wilde ik het water uitgaan. Maar toen dacht ik van nou ja, ja weet je, hij legt zo'n stuk op de kant. Straks sta ik boven te bellen en dan glijdt hij weer terug. Dus ik heb hem onder zijn oksels gepakt. En tot aan zijn middel het water uit kunnen krijgen. Ja, en toen ben ik het water uitgestapt. En gelijk eerst 112 gebeld. En met dat ik dat deed. En dat ik de mensen aan de lijn had, toen kwam er een bekende voorbij. En die heb ik gezegd van joh. Je moet even hier blijven, even erbij en proberen die wind met nog twee mensen of zo die man uit het water te krijgen. En met dat ik 112 aan de lijn had, toen kwam Wessel voorbij rijden.
0: Ja, en Wessel, die wist wel wat hij moest doen met die man.
1: Ja, die werkte op een ambulance auto. En die keek ernaar en die vroeg aan die mensen of die ademhaling had. Ja, zei ze, dat heeft hij wel. Maar hij voelde gelijk en toen hij ernaast zat. Hij zei gelijk van, nee, heb geen ademhaling. Toen zei ze gelijk tegen mij, oh, Kees, geef gelijk maar door dat het een reanimatie is. En hij is gelijk gaan reanimeren.
0: Ja, dat is een held.
1: Dus ik was daar wel blij mee. Want ik stond eigenlijk net op het punt om toch weer terug te gaan. Om zelf te reanimeren. En dus ik was blij dat hij er was. En de ambulance die was inmiddels, de politie was er al vrij rap. En de ambulance die kwam er eigenlijk vlak achteraan. Ja, want die zitten bij ons in de post op het dorp. Dus die waren daar ook met een minuut of vier of zo. Vijf waren die op de plaats. Dus
0: ja, toen hebben ze natuurlijk overgenomen van Wessel. Maar uiteindelijk, ja, dan rijdt hij waarschijnlijk weg in de ambulance. Weet je niet hoe het afloopt. Maar hij heeft het overleefd. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hoe was dat voor jou om dat te horen? Dat het eigenlijk wel weer goed met hem ging?
1: Daar was ik heel blij mee. Want ja, over het algemeen maak je dat niet zoveel mee. Maar nee, op het moment dat ze me meenamen, toen was er in ieder geval weer leven in de brouwerij. En dus dat vond ik al heel fijn dat ik het zo snel.

0: geweest. Maar goed, dan weet je voor de rest nog niet hoe het verder gaat natuurlijk. Want dus een paar dagen later belde zijn vrouw op. Tenminste een paar, twee jaar. En die zei dat het voor de rest vrij stabiel was. Maar hij lag nog wel steeds in coma. Dus ja.
1: Ja, maar afgelopen...
0: Dus dat was wel heel fijn.
1: Ja, en afgelopen weekend stond hij gewoon naast jullie. Tussen jullie in, tussen jou en Wessel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus dat is goed afgelopen. Dat is toch wel heel erg bijzonder. En je hebt daar ook een beloning voor gekregen. Hoe was dat met de burgemeester?
0: Nou, dat was hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk. Dus en ik vond het ook een leuk gebaar van de familie dat ze dat aangevraagd hadden voor ons.
1: Ja.
0: En de burgemeester die... ik ben jarenlang bode geweest bij de gemeente. Dus ik kon de burgemeester al wel...
1: Ja,
0: dus,
1: je kende de weg al daar.
0: Was het niet zo bijzonder, maar ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, ja, bijzonder inderdaad.
0: Ja, dat is toch een stukje, heel groot stukje waardering wat je dan uiteindelijk toch krijgt.
1: Ja, wat zei de burgemeester tegen je?
0: Hij was gewoon trots op ons, eigenlijk. Dus niet iedereen die reageert zo snel daarop. Ik bedoel, sommige mensen die blijven gewoon staan kijken en
2: En jij
0: dus
2: wel.
0: Ik was blij dat we heel alert waren, ja.
2: Ja, jij bent dus echt een held inderdaad, dat je dat hebt gedaan. Echt waanzinnig knap, Kees.
1: Vind je jezelf ook een held eigenlijk, Kees?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: dat is de echte held,
1: ja, dat is
2: het niet.
1: Dat is de nuchterheid van burgemeester.
0: Nee, ik heb ook... ik speel misschien een beetje mee dat ik... ik heb ook 24 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten. Dus daar maak je ook het een en ander mee. Maar nee, ik vind het eigenlijk gewoon... een normale reactie van iemand.
1: Ja.
0: En dan ben je alleen maar blij dat het achteraf niet voor niks is geweest allemaal.
1: Ja, zo is het inderdaad. Nou, volgens mij is meneer Blanke de goede mensen tegengekomen daar toen hij hulp nodig had.
0: Ja.
1: Kees, heel erg bedankt voor je verhaal en geniet nog even van je bronzen medaille.
0: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel.
1: En een fijne dag, hè.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: 8:04 is het inmiddels. Dit is het nieuws met Bas van Halderen.
11: Goedemorgen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand en dat is goed te zien, vertelt onze verslaggever.
12: De deur aan de Orlandostraat is eigenlijk helemaal pikzwart. En je ziet ook dat er een bepaalde rookwolken naar boven zijn getrokken, omdat het betonblok dat er boven de voordeur zit, daar zit ook allemaal zwart roet over.
11: En bewoners en buren die hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elke onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Er wordt namelijk niet gewerkt met een strakke omlijnd coalitieakkoord, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell die denkt niet dat het er echt simpeler op wordt.
13: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
11: Dat betekent dus veel overleg en veel koffie drinken dus. Gelukkig zijn vooraf ook afspraken gemaakt over een aantal plannen. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. Het treinverkeer is nog wel ontregeld. Vandaag en morgen rijden minder treinen op verschillende trajecten in onze regio. En dat heeft te maken met reparaties aan treinen die tijdens de hitte uit zijn gevallen. En bewoners van Haagse wijken, zoals Laak en de Schilderswijk, houden hard vast voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. Gemeente Den Haag en de politie hebben veel voorzorgsmaatregelen wel genomen. Op verschillende plekken bijvoorbeeld zijn camera's neergezet. Nou, je leest er meer over in een artikel op onze website.
10: Ja, Huub.
14: Ja.
10: Er komt er zelfs nog eentje. Daar komt-ie. Zo klonk het afgelopen weekend in Den Haag. Dit was toen er bij die tram werd een inslag was. Op Scheveningen.
14: Ja.
10: Oorverdovend.
14: Ja, nee, het klopt. Het was echt onvoorstelbaar wat er dit weekend aan noodweer voorbij trok. Zaterdag overdag langs de kust inderdaad met name al, maar ook vooral in de nacht van zaterdag op zondag weer over het midden en oosten van Zuid-Holland. Zware onweersbuien, ook de NS werd erdoor geraakt. Dat hebben we net zojuist kunnen horen met bijna een dag treinuitval. In het noordwestelijk deel van Gouda 60 mm neerslag gevallen in een paar uur tijd. Heel veel neerslag dus. Schade ook door rukwinden die er zijn geweest. Bomen die zijn omgewaaid, takken die zijn afgebroken. Het was echt inderdaad een noodweer. Maar goed, gisteren overdag werd het hier bij ons alweer langzamerhand beter. En ja, vandaag is het eigenlijk gewoon heerlijk aangenaam zomerweer. We krijgen weer een uitloper van een hoge drukgebied met droog weer, zonnige periode, een zwakke tot matige westenwind. Er is wat minder warme lucht naar ons toegestroomd. En dat betekent dat het vandaag ongeveer 23 graden wordt. Geen 25 meer. Dat betekent ook dat er een einde komt aan de hittegolf die op donderdag, even kijken, dat was 18 juni begon. Die is dus ten einde gekomen, vrijwel zeker. Komende nacht weinig of geen bewolking. Het wordt dan 14 graden. Morgen is er in de ochtend zon. Morgenmiddag komt er wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook dan ongeveer 23 graden. Woensdag is de zon er weer bij, met ook dan een kleine kans op een bui. Temperaturen blijven rond de 24 graden. En de rest van de week en het komend weekend verandert er weinig aan. Dus een prima week volgens mij.
10: En dan gaan we ook nog naar Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
15: Goedemorgen, yep. Hier de ANWB, Erwin de Hart.
10: Ja, je bent ook blij dat het erop zit, hè? De hitte. Maar vooral vanwege de airco.
15: De airconditioning, ja. Er zijn sommige mensen hier op het werk die zetten dan meteen als een idioot alle airco's aan. En,
11: kun je ook namen noemen?
10: Ja,
15: kan ik wel. Ja. Maar dan moeten mensen geld overmaken. En dan
10: Okay. Maar de files.
15: Ik ben heel blij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 15 kilometer file door die vermaledijde werkzaamheden op de A44. 40 minuten is de vertraging op de A12. Daarna richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug. 17 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's. Er zijn daarom 2 rijstroken dicht. De vertraging is echt groot, een uur zowat. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En op de N11 Leiden-Bodegraven vanwege die file op de A12 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N208 Sassenheimen richting Haarlem tussen de Keukenhof en de N207 2 kilometer file, een kwartier vertraging.
10: Hoeveel zou het kosten, Dina?
15: Toch wel veel.
10: Veel, ja?
15: Ja.
10: Of met de pettenhond zo?
15: Ja.
10: Ik ben wel benieuwd.
11: Ja. Kijk, €5 heb ik voor.
15: Ik ga het niet op de radio noemen in ieder geval.
10: Oké. Nou, laat hem maar zitten. Dag.
11: Hoi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: Vanessa Paradis en een van haar Engelstalige nummers, Be My Baby.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, we zitten nog steeds in het WK en dus ook in ons eigen WK, wat natuurlijk stiekem nog gewoon veel leuker is dan het echte WK in Noord-Amerika, toch meer?
2: Het is veel leuker, veel spannender, veel belangrijker.
0: Moet je eens kijken hoe spannend het vorige week was.
3: 3, 2, 1.
4: Je doet het op je slippers, weet je het zeker?
3: Elias is begonnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Je bent eigenlijk geen voetballer, maar meer een danser, hè?
5: Ja, dat klopt ook, ja. Ik doe de quickstep, de passen, dobbel, alles doe ik.
3: 7 en hij ligt in de plantenbak.
6: Zo, in de plantenbak. Maar ja, het was gezellig.
4: Ik heb jou die bal net gegeven en je bent alleen maar aan het trucken en aan het doen. Welke trucjes kan je allemaal?
7: Koppen. Omhaal, hoog houden, schieten.
6: En met voetbal is het net als andere dingen in het leven. Je moet ook een beetje goed opstaan en een goede dag hebben.
8: 4, 5, 6, 7, 8.
9: Ja! Oh! Bijna.
10: Je mist er 2 of 3 eigenlijk. Jeetje, 78. Wat goed gedaan, Jackie.
6: Ga die bal even uit de plant halen. Het is wel een mooie bal.
0: Ja.
6: Tenminste nog wat aan.
0: Ja, die mag die houden, Elias. En ja, je hoorde het, 78 is er gehaald vorige week. En dus geen 80.
2: Dus net niet?
0: Nee,
2: net niet. Wat was dat
0: de
2: spannend?
0: Topscorer,
2: en
0: ja.
2: Jax is dus nu nog steeds topscorer. Jax van 13 staat bovenaan met die 80 keer hoog houden. Dus, maar misschien is er een ander die wel zoveel gaat halen en dus kans maakt op die mooie bokaal.
0: Ja, Gwen, je hebt een nieuwe kandidaat naast je. Ja, dat is aardig wat. 80. Denk je dat deze persoon dat misschien wel kan gaan halen?
11: Nou, wellicht eigenlijk staan alle pijlen de goede kant op. Want het zonnetje schijnt heerlijk in deze tuin. En ja, dat er hier voetballiefhebbers wonen, dat is ook wel overduidelijk te zien. Want ik zie allemaal oranje vlaggetjes hier in de tuin hangen. En Jorik, jij hebt ook een oranje pak aan. Jij bent best wel een voetballiefhebber, hè?
12: Ja, eigenlijk wel.
11: Je zit zelf ook op voetbal?
12: Ja.
11: En bij welk team zit je?
12: Ik zit nu op Kwik en ik ga naar de L4.
11: Oké. Okay.
12: Mm-hmm.
11: En hoe hebben jullie dat gedaan dit seizoen?
12: Best goed. We hebben wel wat verloren, maar ja, best goed.
11: Nou, meedoen is belangrijker dan winnen, hè?
12: Ja.
11: En dat is bij dit ook het geval, want in principe hoef je maar 1 keer hoog te houden en dan mag je die prachtige bal houden. Komt die van pas, denk je?
12: Ja, denk het wel.
11: Want wat ga je er dan mee doen als je hem mag hebben?
12: Ik ga er weer mee hoog houden.
11: En het is echt voetballiefhebbers hier in huis, want tot nu toe heb jij iedere wedstrijd gezien. Wat was je lievelingswedstrijd tot nu toe?
12: Ik denk niet tegen Zweden.
11: En waarom?
12: Omdat het was 5-1 geworden.
11: Ja, er gebeurde veel, hè, in die wedstrijd.
12: Ja. Dat is niet normaal.
11: Je hebt ook een beetje geoefend en tot nu toe ook al een eigen record gehaald met hooghouden. Wat is tot nu toe jouw eigen record?
12: 7. En dat is iets minder dan 80.
11: Iets minder dan 80, maar goed, het maakt helemaal niet uit. We gaan het gewoon proberen. Wellicht dat je nu ineens wel de 81 haalt, hè?
12: Misschien wel.
11: Ik zou zeggen, ga je klaarmaken? En dan ga ik eventjes aftellen van 3 naar 0. En dan mag je beginnen. Ben je er klaar voor?
12: Ja.
11: 3, 2, 1 en go!
12: 1.
11: Oh, nou, even opnieuw. 1. Oh, nog eventjes opnieuw.
0: Ja, rustig aan.
11: 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oeh, wel je eigen record.
12: Ja, het ging best goed, maar niet helemaal.
11: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Die bal die mag jij hebben. Ben je er blij mee?
12: Ja.
11: Heel goed. En vannacht, ga je nog kijken naar Marokko?
12: Denk het wel.
11: Heel veel plezier ermee, hè?
12: Dat is mooi.
11: Als het mag van mama. Kijk nu eventjes vragen aan.
0: Ja. Nou, mama weet het nog niet zeker, volgens mij.
11: Nou, mama die houdt zelf ook wel van voetbal kijken. Dus dat komt wel goed, denk ik.
0: Jorik, 7 keer hartstikke goed gedaan. Maar geen topscorer natuurlijk. Maar zij mag wel de bal houden natuurlijk.
2: En dat is het voordeel van hoog houden. Je mag die bal houden als je meedoet. En hoe doe je mee? Je geeft je op via onze app 070-307-8080. Of je mailt naar omroepwestwordwakker@omroepwest.nl. En geef jezelf op, geef je kind op, geef je kleinkind op. Want Jorik, die was bijvoorbeeld opgegeven door oma Gineke. Dus dat kan jij ook doen. Geef gewoon iemand anders op. En dan neem ik contact met je op en komen wij langs met die supermooie bal die jij dan mag houden.
0: En misschien ga je er ook nog wel vandoor met de bokaal natuurlijk, als het wel lukt om die minimaal 81 te houden. Geef je op 070-307-8080 via WhatsApp of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: is echt prachtig.
1: Sommige mensen hebben met elk nummer altijd een schot in de roos. Ja. En dit is er weer één van. Geweldig.
0: Ja, zullen we morgen draaien?
1: Ja.
0: Ja, gaan we doen.
1: Ja.
0: Leuk. We hebben het net al even over het voetbal gehad. Natuurlijk het hooghouden. Dat ging hartstikke goed. Geen topscorer, maar toch. Ja, als dan zo'n klein jochie gewoon 7 keer kan hooghouden. Ik vind dat heel stoer.
1: Hij had lekker het weekend zitten oefenen. En dan zijn eigen score van 7 halen. Ik vind het fantastisch. Ja.
0: Geef je op natuurlijk 070 307 8080. Of je zoon of je kleindochter. Of nou ja,
1: de buurman.
0: Maar er wordt natuurlijk vanavond ook gewoon gevoetbald. Vannacht om 3 uur. Ben je van plan eigenlijk om je wekker wat eerder te zetten?
1: Ik zit te twijfelen. Want het is toch wel. Het begint er nu echt toe te doen. Dus dan is het wel fijn om het mee te maken. En nou ja, om 16:30 wakker of om 3 uur wakker. Wat is het verschil?
0: Op dat tijdstip is dat toch nog wel een groot verschil misschien. Maar ik ga het toch wel doen, denk ik. Ja? Dat ik hem wat eerder zet.
1: Zitten we hier met vrolijke humeurtjes ochtends.
0: Precies, ja. Nou, ik weet niet of ik het einde van de uitzending haal. Dat is het een beetje. Dat laatste uur.
1: Gaan we gewoon voor zorgen. Sterke koffie en baklava. Nee, komt helemaal
0: lekker.
1: Goed. Ja. Oh nee, baklava is natuurlijk niet Marokkaans.
0: Dat is Turks, denk ik meer. Hè? Ja. Je kan natuurlijk ook meedingen. Ook om die prachtige bal, als je raadt wat het gaat worden vannacht.
1: Ja, en de afgelopen 3 wedstrijden, is niet goed gegaan. Er zijn altijd hele mooie voorspellingen binnengekomen, maar geen één goede. Dus doe ons nou de lol en doe de goede voorspelling. Nou, bijvoorbeeld Kees, die zegt, ik ga niet kijken, maar mijn voorspelling voor Nederland-Marokko is 3-2. En hij zegt ook, Jorinda, die voetbalsokken, die moet je gewoon aanhouden vannacht.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik ga ermee slapen, denk ik. Ja.
1: Nou, en Annette de Vries zegt 3-1. Ze heeft alle vertrouwen in Brobby. En Marokko is echt sterk in zal scoren. Maar ik denk dat onze voorhoede beter is en meer scoort. En John, die denkt gewoon 3-2. En dat is zijn voorspelling. En als laatste, Romeo, 2-1. Dus we geloven er allemaal wel in, hoor. Ja. Wat denk jij, Jorin?
0: Nou, ik heb ook 2-1. Ik heb een poeltje, dat doe ik ook met Westen, een poeltje via zo'n app. En daar heb ik 2-1 ingevuld.
1: Okay.
0: Voor Nederland dan uiteraard.
1: Netjes.
0: Ik denk niet dat het een enorme score gaat worden. Marokko is gewoon echt een goede ploeg, natuurlijk.
1: Ja?
0: Maar ik denk toch dat Nederland wel moet kunnen winnen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, nou ja, geef het door 070-307-8080. Wat denk jij dat het vannacht gaat worden? Je kan ook mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. En misschien ga je er dan wel vandoor met die prachtige bal.
1: Die mooie ronde bal.
2: Luister naar West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en Meer Wolfsbergen.
0: Ja, dan toch ook even wat serieus. Vaste luisteraars, die kennen hem vast wel. Jan Keizer, onze geliefde luisteraar in Zuid-Afrika. We bellen hem ook nog wel eens ondertussen in voor al het Zuid-Afrikaanse nieuws. Maar nu is het triest nieuws daar. Zijn vrouw Henneke is namelijk afgelopen week overleden. We wensen hem natuurlijk heel veel sterkte. En dat doen we op zijn verzoek ook met Cliff Richard en Somewhere Over the Rainbow.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Vandaag gaan we eindelijk bekendmaken waar die zomerreis nou naartoe gaat. Bas van Alderen gaat niet mee.
10: Nee, ik mag niet mee.
9: Nee, ik mag niet mee. Maar je hebt wel het nieuws. Goedemorgen, Bas.
10: Goedemorgen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand. Bewoners en buren hebben de brand zelf kunnen blussen. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. En bewoners van Haagse wijk als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. Meer regio nieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
12: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
11: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan gaan we nog even naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart.
13: Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht, een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
24: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: maakt zich op voor de WK-wedstrijd. De eerste die er echt toe doet tegen Marokko. Het is winnen of verliezen en dan liggen we er ook gelijk uit natuurlijk. Maar ja, laten we er vooral voor gaan strijden dat we gaan winnen. En ja, het is deze keer in Mexico. Dan is het vannacht natuurlijk voor ons, maar daar natuurlijk gewoon 's avonds. En dan is daar eerst die fanwalk. En dat ziet er zo ontzettend geweldig uit. Ik ben benieuwd of er ook wat Mexicanen mee gaan doen. Want dat was in Amerika natuurlijk wel zo, dat heel Amerika ook voor ons was.
1: Ze gingen gewoon met oranje meedoen. To the left, to the right, to the left, to the right.
0: Ja, ik denk dat de club nu misschien ietsjes kleiner zal zijn. Dat het vooral de Hollanders zijn die daar van links naar rechts gaan. Maar ook die oranje bus, die moest natuurlijk die kant op. Die ziet er sowieso al fantastisch uit. Het was een tocht van 1800 kilometer. En het was ook een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
2: Je weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Ja, dat is toch wel een bijzondere ervaring. En dan moet die fanwalk ook nog gaan komen natuurlijk. Even afkoelen nu. Over een paar uur gaat het daar gebeuren met dat Oranje Legioen. Dat ze langzaamaan alweer kunnen gaan opwarmen. We krijgen veel voorspellingen binnen.
1: We krijgen veel voorspellingen binnen. Wat de mensen denken dat het gaat worden. En de meeste zijn positief. Maar Marcel Blokland die zegt, nou, ik hoop uiteraard dat ik ernaast zit. Maar ik denk het wordt 1-3, Nederland 1 en Marokko 3.
0: Oh.
1: Marcel, ik snap het wel, maar...
0: Ik snap er helemaal niks van, Marcel.
1: We willen dit niet horen, nee. We willen dit niet weten. Maar Marianne, hadden we die al gehad?
0: Nee, die hebben we nog niet gehad.
1: Nee, Marianne die is heel positief. Die zegt namelijk 2 voor Marokko en 3 voor Nederland.
0: Kijk, helemaal goed. Dankjewel, Marianne. Meerdere aardbevingen, een dodental van bijna 1500 en nog meer mensen die gewond zijn geraakt. Dat is sinds vorige week de situatie in Venezuela. Zaterdag kwam het Nederlandse USAR-team aan land om te helpen met het zoeken naar overlevenden. Het gaat om 64 mensen en 8 honden. En ook regiogenoot Martin Evers is daar aan het werk. Hij is commandant van het USAR-team. En we kunnen hem even bellen. Goedemorgen, Martin.
3: Goedemorgen, Zuid-Holland.
0: Ja, het is bij jou inmiddels nacht, want het is 6 uur vroeger. Dus sowieso fijn dat je even aan de telefoon wil komen. Hoe is de situatie daar in Venezuela op dit moment?
3: Nou, het is inderdaad in het holst van de nacht hier. En de situatie is eigenlijk met het uur erger aan het worden, uiteraard. Want met het uur zakken de kansen dat wij hier nog overleven onder het puin vandaan gaan halen. Er zijn net 2 reddingsgroepen van ons terug uit het veld. Wij werken hier 24 uur per etmaal door. Met alles wat we hebben. Dat is helaas voor ons tot nu toe niet succesvol in de zin dat wij mensen gered hebben. Maar met alle andere internationale teams zijn er iedere dag nog reddingen. Ze houden de hoop leven. En dat merken wij buiten ook aan de dankbaarheid van de bevolking dat ze er zijn. En we worden zelfs bedankt als we een slecht nieuwsgesprek moeten brengen. Een gesprek waarin we moeten zeggen dat onder de puin door ons niets meer gevonden is. Onze honden ook niet hebben aangeslagen op levende mensen. Ja, dat is natuurlijk heel zwaar. Maar dan is het ook wel heel troostrijk om te zien dat de bevolking ons dan bedankt voor het bieden van die helderheid.
0: Ja, in de eerste 24 uur is er wel geprobeerd om iemand onder het puin te redden, maar dat is toen niet gelukt. Waarom lukte dat niet?
3: Ja, dat is een van de raadselen van ons beroep. Wij scoren dan een treffer, zoals dat heet, op een gebouw. Wij horen klopsignalen, of we horen geluiden, we horen mensen praten. En of onze honden slaan aan, dan gaan wij aan het werk. Maar er staat natuurlijk niet een soort handleiding. Hier moet je naar binnen en dan rechtsaf, rechtdoor. Het zijn over het algemeen, waar we nu nog mensen aantreffen, heel grote gebouwen. Het is de kuststrook hier met grote hotels, 10, 12 etages hoog, waarvan vaak de onderste 2, 3 ingestort zijn en de rest van het gebouw staat daar dan scheef op. Dan moet je dan beginnen en waar eindig je? En het is voor heel veel slachtoffers ook best bijzonder dat we die dan na zoveel dagen nog horen. Het is hier tropisch warm, erg vochtig, dus de overlevingskansen zijn echt aan het afnemen.
0: Ja, hoe maak je dan de keuze om te stoppen als het dan niet lukt om uiteindelijk iemand te vinden?
3: Nou ja, als je op een gegeven moment het contact met het slachtoffer verliest, niets meer hoort, ook een tweede of eventueel een derde hondenzoekslag niets meer oplevert, ja, dan kunnen wij niet anders doen, hoe triest dat ook is, dan ervan uitgaan dat de betreffende persoon tijdens het zoeken toch overleden is.
0: Ja, is dat ook voor jullie als team heel moeilijk om dat moment te kiezen?
3: Ja, natuurlijk is dat moeilijk, want je hebt ergens het besef, of althans het gevoel dat je gaat over leven en dood. Ja, daar zijn als mensen natuurlijk slecht voor gemaakt, zeg maar. Wij kunnen daar heel goed mee omgaan. We hebben dit in 2023 in Turkije ook regelmatig moeten doen. Leuk is anders. Wij hopen dat we de komende dagen nog mensen gaan redden. Dat zou heel goed zijn, want dat is waarom we hier zijn uiteraard.
0: Ja, de afgelopen tijd zijn er nog ook wel mensen wel levend uit panden gehaald. Bijvoorbeeld een vader en een zoon hoorden we eerder vanmorgen. Er is dus nog wel een kans dat mensen nog levend gevonden kunnen worden.
3: Ja, zeker. Die kans is er. Die kans neemt echt met het uur af. En de mensen die we eventueel nog levend redden zitten in zogenaamde holle ruimtes. En die hebben daar wel of niet nog de beschikking over. Vocht. Vocht is hier het belangrijkste. Wij drinken zelf 5-6 liter water per dag, omdat het zo heet en inspannend is. Ja, je kunt je voorstellen dat als je onder het puin ligt, is op zich stil. Maar de warmte en de vochtigheid zijn gewoon op zich al uitputtend.
0: Ja, we horen ook dat er tekorten zouden zijn aan zwaar materieel om het zoeken te vergemakkelijken. Om puin weg te halen bijvoorbeeld. Maar is dat ook iets wat jij merkt?
3: Daar is ons helemaal niets van gebleken hier in de buurt. Er wordt door lokale brandweerkorpsen en lokale mensen met enorme graafmachines gezocht. Ook op grote gebouwen en gewerkt om alvast maar puin af te voeren. Dus daar hebben wij hier geen beeld bij dat zo zou zijn.
0: Nee, hoe lang gaan jullie nog door daar in Venezuela?
3: Ja, ik denk dat je dan moet denken aan een dag of 2-3 ongeveer. Dan bereiken we op een gegeven moment het punt waarop we moeten zeggen, ja, wij zijn hier voor het redden van mensen. We zijn nu in een bepaalde periode op al die teams, meer dan 50 teams hier, meer dan 1900 reddingswerkers, zo'n 200 reddingshonden. We zijn nu 24 tot 36 uur geen mensen meer gered. Dan moet je er een keer, hoe moeilijk ook dat is, moet je er een keer een punt achter zetten en dan keren we terug naar Nederland.
0: Martin Evers van het Nederlandse USAR-team. Heel veel succes daar met jullie goede werk in Venezuela.
3: Dank jullie wel en succes met jullie uitzending. Wij gaan hier onverwoord door.
0: Dank je wel.

0: Rosanne van Nick en Simon. Ja, en dit is toch wel een bijzonder moment. Want we gaan natuurlijk elk jaar op zomerreis met Westwoord Wakker. En ook dit jaar gaat dat natuurlijk gebeuren. Het is een traditie inmiddels om de zomer in te luiden op locatie. Om 9:30 bellen we altijd met regiogenoten die naar het buitenland zijn verhuisd. En ja, die hebben we de afgelopen jaren opgezocht. Dat begon bij Roy Betten in Duitsland. 2 jaar geleden gingen we naar Michael Barnard in Florence. En Marjorie Koerts in Chalala. Oftewel Le Chalard in Frankrijk. En vorig jaar gingen we naar Brussel met onze Niels Schreuder. Ja, en waar zouden we dan dit jaar naartoe gaan meer?
1: Oeh, spannend.
0: Ja, spannend, hè?
1: Spannend.
0: Ja, ik ben alvast een beetje op onderzoek uit geweest. Sterker nog, ik ben op voorverkenning geweest naar de locatie waar wij naartoe gaan. Op 17 juli komt daar de uitzending vandaan.
1: Had je je paspoort bij je?
0: Ik had mijn paspoort bij me. Ik was helemaal voorbereid. Ik had mijn inentingen. Alles helemaal in me. En toen ging ik op pad. Luister maar mee. Ik loop op de plek waar we die uitzending gaan maken, 17 juli. En ik ga een beetje door de bosjes heen. Het lijkt wel een oerwoud hier. Even kijken wie er achter die bosjes staan. Nou ja. Hey, spannend, hè?
1: Spannend.
0: Ja, ik ben alvast een beetje op onderzoek uit geweest. Sterker nog, ik ben op voorverkenning geweest naar de locatie waar wij naartoe gaan. Op 17 juli komt daar de uitzending vandaan.
1: Had je je paspoort bij je?
0: Ik had mijn paspoort bij me. Ik was helemaal voorbereid. Ik had mijn inentingen. Alles helemaal in me. En toen ging ik op pad. Luister maar mee. Ik loop op de plek waar we die uitzending gaan maken, 17 juli. En ik ga een beetje door de bosjes heen. Het lijkt wel een oerwoud hier. Even kijken wie er achter die bosjes staan. Nou ja,

0: Nou ja. Hey.
1: Hey Jorin.
0: Angelique, wat doe jij hier?
1: Ja, ik woon hier.
0: Hè, maar hè, we gaan hier toch uitzenden, 17 juli?
1: Ja, dat schijnt, hè?
0: Dan zijn we gewoon in jouw stadspark.
1: Ja, ik weet niet wie dat idee had. Maar ik kreeg een soort van open uitnodiging kreeg ik gestuurd of ik hier wilde zijn op deze datum. Dus ja, ik denk, ik doe het maar.
0: Ja, ja, wat gezellig. We blijven dus in de eigen regio. Ja, dat is toch ook wel bijzonder. Nou, ja, waar zijn we allemaal geweest eigenlijk?
1: Ja, we zijn geweest in Duitsland. Daar zijn we ooit begonnen. En toen zijn we naar Frankrijk gegaan. En afgelopen jaar in België. En dit jaar vakantie in eigen land. Hoe leuk is dat?
0: Weet je wel wat je op je hals haalt? Met al die mensen die hier komen logeren?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar ja, weet je, kijk, op mijn leeftijd, hè, durf je gewoon dit soort uitdagingen durf je gewoon aan.
0: Oh ja.
1: En ik ken jullie, dus ik weet gewoon, jullie zijn beschaafd, jullie gedragen je, jullie ruimen alles op.
0: Laat me niet lachen.
1: Dus nee, ik heb er alle vertrouwen in. Dat komt helemaal goed.
0: Hoe is het met de slaapplekken?
1: Ja, dat is een beetje inschikken. Lepeltje, lepeltje. Maar ja, gewoon moet kunnen toch? Onder elkaar.
0: Het is niet anders.
1: Nee, het is niet anders. Een beetje kamperen ook. Hè?
0: Heb je verder nog eisen eigenlijk? Een soort wederdienst dat we hier zijn?
1: Nou ja, je ziet het. Het is één grote jungle.
0: Nou, ik wilde het niet zeggen. Ja, ik heb het wel gezegd, maar het is echt een zootje, Angelique.
1: Ja, het is zomer, hè. En dan groeit alles. De goede dingen, maar ook de minder goede dingen. Ja, tegenwoordig mag je niet meer zeggen onkruid. Het is gewoon kruid. Maar soms denk ik wel eens, daar is geen kruid tegen gewassen. Dus een paar extra handen zouden zo welkom zijn.
0: Ja, dat gaat vast wel lukken. We gaan wel wat mensen aan het werk zetten daar in die tuin.
2: Lekker
0: ja,
2: schoffelen.
0: Het is dus West wordt wakker, blijft thuis deze zomer. Ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken met dat Sjeerd er niet is. Want we konden natuurlijk niet over ons hart verkrijgen dat wij een prachtige reis gaan maken. En dan zonder Sjeerd.
2: Nee, ja, zonder de master, de main man, die hoort daarbij te zijn.
0: Maar we gaan dus wel gewoon in eigen huis vertoeven. We blijven er ook slapen. We gaan tentjes in dat stadspark gaan we neerzetten. En dan gaan we met het hele team daarheen. Jij bent er zelf niet bij, want je bent op vakantie.
2: Ik ben zelf aan het kamperen ergens, ook in Nederland, in Drenthe. Dus ik zal aan jullie denken.
0: Heel goed, ja. De komende dagen dan stellen we natuurlijk het team aan je voor die wel meegaan. Naar deze barre voettocht naar Leidschendam. En ik sleep daar dan ook op die voettocht mee de platenkoffer die elk jaar natuurlijk meegaat.
2: Dat hoort erbij.
0: Die is nog helemaal leeg.
2: Helemaal leeg. Nou ja, daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, liedjes uit de regio.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk, toch?
2: Oh, dat is leuk. Regionale muziek.
0: Ja, het kan van alles zijn. Is het een grote hit geweest? Een lekker zomersliedje? Of misschien wel iets wat we helemaal niet zo goed kennen? Een nieuw talent? Mag ook. Geef het door via 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Welke muziek moeten we meenemen in die prachtige platenkoffer? En zo gaan we samen een beetje op vakantie in onze eigen regio. Ik heb alvast een suggestie. Ja, sommige mag er wel in van mij. Dit is It's Only Love. Ben je het met me eens of juist helemaal niet? Laat het even weten.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: 1:30, Bas van Halderen met het nieuws.
13: Goedemorgen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand, die raakte zwart geblakerd. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Er wordt namelijk niet gewerkt met een strak omlijnd coalitieakkoord, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell denkt niet dat het er echt simpeler op gaat worden.
14: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
13: En dat betekent dus veel overleg en veel koffiedrinken dus. Gelukkig zijn vooraf ook wel wat afspraken gemaakt over een aantal plannen. In Venezuela zoeken Nederlanders met speurhonden naar overlevenden van de aardbevingen van afgelopen week. Het USAR-team kwam vrijdag aan en ging daar meteen aan de slag, vertelt commandant Martin Evers.
15: We zijn net 2 reddingsgroepen van ons terug uit het veld. Wij werken hier 24 uur per etmaal door. Dat is helaas voor ons tot nu toe niet succesvol in de zin dat wij mensen gered hebben. Maar met alle andere internationale teams zijn er iedere dag nog reddingen.
13: En tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden slinkt met de dag. Er zijn al 1500 doden. En bewoners van Haagse wijk als Laak en de Schilderswijk houden hard vast voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. En op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet.
12: Dan gaan we naar het Huub Museum. Goedemorgen, Huub.
16: Goedemorgen, Jorinda.
12: Ja, dus, het onweer dat houdt de mensen nog wel een beetje bezig. Want we kregen nog een filmpje van Marcel. Daar zie je dat aan de ene kant het nog helemaal blauw is. En dan ietsjes verder worden de wolken wat donkerder. En dan zie je ook gelijk al van alles flitsen. En hij schrijft erbij, ik dacht dat onweer altijd wat verder weg in een bui zat. Wat meer in het midden. Maar dit was echt aan het randje.
16: Ja, dat kan ook, inderdaad. Het was allemaal spectaculair te noemen. Het begon zaterdag al, met name langs de kust. Spectaculaire wolkgebieden. Er kwamen behoorlijk wat ontladingen bij voor. Niet eens zo heel veel neerslag nog zaterdag. Dat kwam vooral in de nacht van zaterdag op zondag. Het KNMI heeft over heel Nederland meer dan 300.000 ontladingen, bliksemontladingen, geteld. Dat is echt extreem veel. Ook veel neerslag, bijvoorbeeld bij Gouda. Daar is inderdaad zo'n 60 mm neerslag gevallen. Dat was ook in de nacht dus van zaterdag op zondag. Even buiten de regio in Apkoude 96. En op andere plaatsen is maar een paar tienden gevallen. Dus die verschillen kunnen toch heel groot zijn. Maar bij onweersbuien kun je dus van alles verwachten aan de rand. Soms kan je nog niet eens onder een onweerswolk staan en dat de bliksem dan wel ergens inslaat. Je moet altijd wel goed uitkijken. Maar al die extremiteiten zijn we nu een beetje kwijt. Waarschijnlijk is ook vandaag de hittegolf ten einde, want we hebben nu vanaf donderdag een week geleden alleen maar dagen gehad met 25 graden of meer en sommige 30 graden of meer. Maar vandaag zullen we die 25 graden waarschijnlijk niet meer halen. Wel droog, periode met zon, een zwakke tot matige westenwind die later noordwestelijk wordt, zo rond de 23 graden. Een heerlijke dag. Met de komende nacht ook weinig of geen bewolking. Het wordt dan een graad of 14. Morgen ook periode met zon. In de middag weer wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen ook weer zo rond de 23 graden. Woensdag een zwakke storing boven ons land met een kleine kans op een bui, maar ook zonnige periode. En ook dan 23 graden. Ja, en hoe wil je het hebben? Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, verandert er eigenlijk weinig. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon die komt er regelmatig bij, een graadje of 23. En volgende week, vanaf maandag, dinsdag, zou de temperatuur wel weer eens wat hoger kunnen worden. Dat gaan we de komende dagen natuurlijk eens goed in de gaten houden. Dus de zomer is nog lang niet ten einde.
12: Hey, we zijn nog maar net begonnen.
16: Zo is het.
12: Erwin de Harts bij de ANWB, hoe is het op de weg?
17: Ja, we zijn al even bezig met de ochtendspits. En dat zie je op de A4 Rotterdam-Amsterdam met 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Staat het mooi vast. En dat komt natuurlijk door de werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Tot ochtends 3 juli is die weg helemaal dicht. En daarom deze bittere pil voor een goed doel. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat het ook helemaal stil tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. Over 12 kilometer file, heel veel vertraging. De weg is net weer vrijgegeven. Dat is een goed teken natuurlijk. Ook voor de mensen op de A20 vanuit Hoek van Holland, vanuit Rotterdam. Dus Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen, 9 kilometer file. En op de N11 Leiden, Bodegraven, 3 kilometer stilstaan bij die A12. Verder nog een file op de N206 Zoetermeer Heemstede. Bij de aansluiting met de A4 door de werkzaamheden weer een half uur vertraging in 4 kilometer file.
12: Dankjewel.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nou, we hebben het gedaan hoor. Play that funky music, Wild Cherry.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Dag Herman.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je er een beetje zin in?
2: Zo, wordt wel een topdagje vandaag, hè?
0: Ja, absoluut. Er zijn wel meer mensen die er zin in hebben. Bijna iedereen heeft er ook vertrouwen in, moet ik zeggen, van wat wij binnenkrijgen qua scores. Bijvoorbeeld nog van Kees. Kees Lettinga, dus niet jouw Kees, Herman. Yeah. Nederland-Marokko 4-2, denkt hij.
2: Zo.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja.
2: Gedurfd.
0: Ja.
2: Ik denk zelf 1-0, maar dat is meer... Ik heb dat ingevuld in mijn poeltje, maar dat is meer uit hoop dan uit vertrouwen. Want ik schat Marokko toch al hoog in, hoor.
0: Ja, als ik het op sociale media zie, dan heb ik het idee dat Nederland toch wel heel erg denkt van nou, we moeten het allemaal nog wel zien. Maar dat Nederlandse Marokkanen denken van nou, maar we pakken die Hollanders even.
2: Juist, en daar gaat het mis.
0: Oeh, ja.
2: Weet je, zelfvertrouwen grenst aan overmoed. En daar gaat het mis. Nee, joh, ik weet niet. Joh, ik verzin ook maar wat. Maar het wordt echt wel een hele spannende wedstrijd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zeker, ja. Toch, dit weekend kwamen wij even trieste nieuws ook, hè, van Cody Gakpo. Ja. En zijn vriendin Noah, die een kindje hebben verloren tijdens de zwangerschap. Heel verdrietig natuurlijk. Denk je dat heel erg effecten nog heeft op dat hele team?
2: Nou, het kan twee kanten op gaan. Want ik krijg de indruk, als ik alle verhalen lees in de diverse media... dat het wel zorgt voor een enorme saamhorigheid. Iedereen roept, we zijn er met z'n allen voor Cody. En dit soort momenten kan voor verbinding zorgen... kan voor een extra teamspirit zorgen. Ik hoor ook al de geluiden. We moeten door voor Cody. En zeker vannacht winnen voor Cody... er is nu een soort hoger doel geplakt op deze wedstrijd. Terwijl het doel al best wel hoog is. Maar als het gaat om dit trieste nieuws, dan is dat natuurlijk een hoger doel. En iedereen is er om Cody Gakpo te steunen. En hoe kunnen ze hem beter steunen dan een fantastische wedstrijd neerleggen op de mat vannacht en Marokko te verslaan. Aan de andere kant, we hebben ook een keer een EK gehad waarbij hetzelfde gebeurde met Khalid Boularus. Ja, en dat pakte dan weer net even de andere kant uit. Want Boularus die speelde ook de volgende wedstrijd nadat zijn vrouw een miskraam had gehad. En Nederland speelde toen vlak, was er niet bij... En werd eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd toen tegen Rusland. Dus ja, weet je, het kan twee kanten op. Maar ik heb het idee dat aan de samenhorigheid en de teamspirit... zal het niet liggen vannacht. En als je iets nodig hebt om de Marokkanen te verslaan... ja, dan is dat het wel. En moet je niet als 11 individualisten op het veld staan. Dus ja, wie weet, het kan vriezen en het kan dooien. En het is allemaal van mijn kant in ieder geval... psychologie van de koude grond. Dus ik heb er eigenlijk geen idee.
0: We gaan het gewoon zien.
2: Maar het klonk goed, toch?
0: Ja, het klonk wel goed. Ik heb er extra vertrouwen in gekregen nu.
2: Goed zo.
0: Ja, de eerste 8e finalist is al bekend.
2: Ja, Canada heeft zich als eerste land geplaatst inderdaad voor die 8e finales. De 16e finale ging tegen Zuid-Afrika. Nou, ik kan niet zeggen dat ik de hele avond op het puntje van mijn stoel heb gezeten. Sterker nog, ik heb ondertussen nog even een Netflixje meegepakt. Ja, ook dat moet gebeuren. Weet je, dat soort dingen gaat ook gewoon door. Hè?
0: Ja, mevrouw Nanninga wil ook dingen zien natuurlijk.
2: Mevrouw Nanninga die wil ook een soort nog quality time hebben. Terwijl ik wel op mijn horloge zit te kijken van... laten we snel weer naar het voetbal gaan. Maar goed, we hebben het gered. Net op tijd om terug te keren in die wedstrijd in minuut 92. En toen gebeurde het.
3: Opnieuw naar die rechterkant. Daar is hij weer. Scheffelberg gaat voorgeven. Doet dat op de 5 meter. Weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio. Daar is hij. Eustachio schiet hem erin. En dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
0: Ja, op het nippertje, Herman.
2: Ja, echt op het nippertje inderdaad. In de extra tijd wint Canada. Natuurlijk hartstikke mooi voor die Canadezen. Die zijn nog nooit zo ver gekomen. En voor ons, ja, weet je, als je toch even kijkt vanuit Nederlands perspectief. Stel dat Nederland wint van Marokko. Dan is in die 8e finales is Canada de tegenstander. Dus dan zeg ik, dan zijn we eigenlijk al geplaatst voor de kwartfinale.
0: Ja.
2: Dat durf ik te zeggen.
0: Ja, nou, zeker ja. Ja, dat is...
4: Die noteren we, die voorspelling.
0: Net zoals natuurlijk de Marokkanen die dat de Nederlanders wel even makkelijk
2: kunnen
0: pakken.
2: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Toch ook vanavond nog even kort twee andere wedstrijden waar we naar kunnen kijken.
2: Ja, Smullen, 7 uur, Brazilië, Japan. Ik ben heel benieuwd hoe Brazilië omgaat met die stugge Japanners. Brazilië, nou, nog niet de fonkelende indruk gemaakt op mij althans. Waarvan ik het, waar ik eigenlijk op hoopte. Wordt een interessant potje. Duitsland tegen Paraguay, ook een interessante wedstrijd. Dat is om 22:30. Ja, dan gaan we even snel naar bed. En dan om 3 uur natuurlijk Nederland-Marokko. Het wordt een heerlijke avond.
0: Ja, Max, tweede geworden. En daar zijn we ontzettend blij mee dit jaar. Dat is ook bijzonder eigenlijk.
2: Ja, mooi is dat, ja. Hij staat eindelijk op het podium voor het eerst dit seizoen. De auto had een aardige update gehad. En dat heeft kennelijk uitgewerkt. Hij kon zich mengen in het gevecht. Alleen George Russell was gewoon te sterk. Maar goed, een podiumplaats. Max was redelijk blij. Want hij was nog niet helemaal tevreden over de auto. Maar een podiumplaats moet hem toch ongetwijfeld heel erg goed doen. Het is niet zo dat hij nu meteen weer kans heeft op de wereldtitel, maar ja, gewoon meedoen om de punten en af en toe een podiumplekje. En wie weet straks nog een keer een overwinning in een Grand Prix. Nou, dat is al hartstikke goed nieuws, want het seizoen leek voor hem in ieder geval als een nachtkaars uit te gaan. Nu flakkert het vlammetje weer een beetje naar Oostenrijk.
0: Ja, de Olympische Spelen, Herman, dit zou zomaar een stukje naar Nederland kunnen komen.
2: Ja, het is toch wel 2030. Ja. Wordt het gehouden in de Franse Alpen. Daar is geen ijsbaan, dus wordt er gezegd, we moeten uitwijken naar een ander land. Tialf in Heerenveen staat hoog op het lijstje om het Olympisch schaatstoernooi te huisvesten.
0: Het is nog maar de enige kandidaat, toch?
2: Het is de enige kandidaat. Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, is al akkoord. Ja, nu hangt dat af van het organisatiecomité in Frankrijk. Willen zij gaan schaatsen in Tialf? Volgens mij zijn de kaarten zo goed als geschud. Er moet alleen nog een klap met de hamer opgegeven worden. En dat zou vandaag gaan gebeuren. Dus ja, in 2030 Olympische Spelen in Nederland. Ja. Onder een Franse paraplu.
0: Ja, maar dat vergeten we. We draaien gewoon dat, die vlaggenstukken om. En het is gewoon de Nederlandse.
2: Het leven kan zo simpel zijn.
0: Ja, ik doe er niet zo moeilijk over, hoor. Nee. Dank

0: This is not America, David Bowie. Maar we gaan het wel even over Amerika hebben. Hoewel, we gaan nu gewoon in Mexico spelen natuurlijk.
1: We gaan dus wel in Amerika, maar niet de Verenigde Staten van Amerika. Klein stukje naar beneden.
0: Wel Noord-Amerika.
1: Over de grens. En dan zijn we in Mexico.
0: Ja, en er komen heel veel voorspellingen binnen. Mensen hebben er wel vertrouwen in Nederland.
1: Mensen hebben er heel erg veel vertrouwen in. Marielle stuurt net op 2-1 voor Nederland. Onze eigen Martin Bruin. Die appt mij het woord 3-0.
0: Oh, zo. Oh, dat is wat anders dan Herman die 1-0 met 1-0 kan plaatsen.
1: En Herman zijn vrij. Nog 2-0, dus die is zelfs gezakt. Die is zelfs... Ik had het genoteerd, Herman.
0: Ja, hij vergeet het zelf. En we hebben ook nog een mailtje van Tilly. Goedemorgen, dames. Ook al heb ik zelf weinig met voetbal voor Mats, mijn kleinzoon van bijna 11, 4 juli, die fanatiek is, doe ik toch een voorzet voor de uitslag van de komende wedstrijd. Ik denk 4-3 voor Oranje. Slaap niet door de wekker heen, Jorinda, want dat zou jammer zijn. Ja, ik zet mijn wekker om 3 uur vannacht. Ja. Normaal gaat hij om 4 uur en dan snoes ik nog even. En dan moet ik er om 4:30 moet ik eruit. En ik dacht, ja, dat ene uurtje, dat moet ik dan
1: dat wel. Dat moet toch wel lukken.
0: Ja. Leuke uitzending nog en goede wedstrijd vannacht. En iedereen de groeten, ook aan Tjeerd als jullie hem spreken. PS, ik geniet heel erg van de gesprekken met Martin. Maar ik mis toch wel Tjeerd daarin. Ja, Martin en ik schelden elkaar niet uit.
1: Nee, jullie zijn lief voor elkaar.
0: Dat is toch ook wel eens fijn?
1: Ja, dat ben ik met je eens. Maar we willen best onaardig tegen hem zijn, hoor, Tilly. Als jij dat vraagt.
0: Ik scheld hem morgen helemaal verrot.
1: Ja. Ah, gossie. Martin, als je dit hoort, dit is niet waar.
0: Nou, dan moet je hem afwachten. Wil je ook een voorspelling doen? Geef het door, hè. 070-307-8080. Of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl. En als je het goed hebt, dan wil je misschien wel die prachtige bal. Als het meerdere zijn, dan verloten we. Maar misschien ben je wel de enige met een bepaalde score. En dan is die echt voor jou.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hij gaat de stroom weer vandoor, hoor.
9: De Radio West tijdmachine.
6: Ergens naar het verleden met mooie prijzen. Het nieuws met Bas van Halteren.
10: In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. En zwemmen in open water, dat wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is namelijk rioolwater in terechtgekomen. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Meer regio nieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
11: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
13: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
11: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is druk op de weg. Erwin de Hart bij de ANWB.
14: Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug. Tussen Bleiswijk en Reewijk 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouwe 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer Oost in Hazerswoude Dorp.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
22: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
23: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
24: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
25: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Er is ook een hele toffe versie hiervan van Miley Cyrus die hem doet. Dan wordt het echt nog harder en nog meer rock. Echt geweldig.
1: Oh, dat kan ik me helemaal voorstellen.
0: Ja, moet ik maar even opzoeken. West

0: Hij staat op het punt te vertrekken. Hij staat te trappelen op zijn pootjes.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Heb je er zin in, tijdmachine?
0: Ja, hè? Ja, hij heeft er echt zin in.
2: Om, hij zit te kwispelen.
0: Ja, een mooi jaartal naartoe te gaan. En we hebben ook mooie prijzen mee. Vorige week was de hoofdprijs nog een prachtig horloge voor mannen.
2: Voor mannen. En toen kregen we telefoontjes, appjes van hallo. Wij vrouwen willen ook een horloge. Nou, daar zorgen wij dus voor. En het is weer zo'n WK oranje horloge. Dus het bandje is oranje. Het is van Kibo. Het is een Haagse merk wat mooie, bijzondere horloges maakt. En jij kan dat horloge met een gepolijst zilveren kast... kan jij dus winnen. Als jij 3 vragen goed hebt, dan ga je op vrijdag mee... in de grote tombola van winnaars. En dan kan jij bij Bas dus dat horloge winnen. Maar als jij 1 vraag goed hebt, en die vind ik ontzettend leuk... krijg jij het spel... Onderbroeken lol. Het is een hilarisch familiespel waarin je zo snel mogelijk voorwerpen in huis zoekt die passen bij grappige opdrachten en die vervolgens moet je ze in je grote broek stoppen. Nou, dat wordt heerlijk.
0: Heel grappig.
2: Een leuk spel voor de zomer. Dus met 1 vraag goed heb je al gewoon een leuke prijs te pakken.
0: Ja, misschien wel voor op de camping straks.
2: Ik zie hem helemaal voor me.
0: Met het hele veld doe je dan een potje onderbroekenlol. En misschien ga je er wel vandoor met dat prachtige horloge. Ik zou bellen hoor. 070-390-5454. 070-390-5454. En dan ga je er misschien wel vandoor met al die mooie prijzen.

0: Ja, Cher die droomt ervan om de tijd even terug te draaien, maar ja, wij kunnen dat gewoon.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, daarin gaan we terug in de tijd en dat gaan we vandaag doen met Carla Boersen. Goedemorgen, Carla.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zit in de auto en dat zit je nog wel even, denk ik.
2: Ja, kan ja. Niet anders.
0: Nee, je zit in de file. Ja, het is inmiddels een beetje een beruchte file op de A4. Vanwege allemaal afsluitingen en wegwerkzaamheden staat het daar elke dag helemaal vast. Ja, wat zie je eigenlijk als je om je heen kijkt?
2: Ja, alleen maar auto's.
0: Ja, waar ben je nou onderweg?
2: Ik ben weg naar Voorhout, naar mijn werk.
0: Ja, dus het is wel belangrijk dat je er ook aankomt.
2: Ja.
0: Kom je nu veel te laat?
2: Nee, ik denk misschien 10 minuten of zo.
0: Oh, valt wel mee. Je had er wel rekening mee gehouden.
2: Nou, eigenlijk niet. Oh. Maar ik heb ruim van tevoren altijd al tijd mee. Maar normaal doe ik het 25 minuten over. Nu meer dan een uur.
0: Ja, dat is wel even balen. Maar goed, je gaat wel lekker mee ondertussen in de tijdmachine. Dus wat dat betreft ben je wel de tijd goed aan het doden.
2: Ja.
0: Daar gaat hij dan. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, kom op.
0: Dan gaan we vertrekken.
1: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Negen. Twee. Deuren gaan open.
0: Ja, dan sta je ineens in de file in 1992, Carla. Heb je daar nog bijzondere herinneringen aan dat jaar?
2: Toen zat ik in Oostenrijk.
0: Oh, wat deed je daar?
2: Ja, ik deed daar werken als fysiotherapeut. En daar woonde ik ook.
0: Oh, wat leuk zeg. En kwam je dan veel skiers tegen bij je op de tafel?
2: Ja. Van alles.
0: Ja, dat...
2: Gewone mensen, alles.
0: Ja, dat snap ik, ja. En heb je daar lang gewoond?
2: Had ik 7 jaar.
0: Ja, wat leuk. Hoe kom je ineens daar terecht?
2: Ja, via familiebanden kwam ik... ik was op zoek naar werk. Er was toen 1990 geen werkgelegenheid in Nederland. Er waren veel fysio's. En nu, dus kwam ik daar terecht.
0: Ja, bijzonder. Dat lijkt me een mooi avontuur. Ineens in zo'n ander land, ja. Kijken of je nog iets weet van wat er allemaal in Nederland gebeurde. Of nou ja, we kijken ook wel heel erg internationaal, zie ik aan de vragen. Ik ga je 3 vragen stellen. Ik hoop dat je ze allemaal goed hebt voor de hoofdprijs. Maar bij 1 vraag heb je ook al een prijs. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, kom maar.
0: In juni 1992 wordt het START 2-verdrag ondertekend. 2 landen maken daarin afspraken over de vermindering van kernwapens. Noem 1 van de landen die een handtekening onder dat verdrag heeft gezet.
2: Ja, Verenigde Staten.
0: Welk internationaal sportevenement wordt in de zomer van 92 gehouden in de Spaanse stad Barcelona?
2: Olympische Spelen.
0: Het veelbesproken boek Sex in 1992 ligt dan in de winkels. Welke Amerikaanse zangeres deelt daarin haar stoute fantasieën en pikante foto's van zichzelf?
2: Jemig.
0: Ja?
2: Marilyn Monroe.
0: Marilyn Monroe. Even kijken of dat goed is.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, die laatste die klopt niet. Zij was al 30 jaar dood, denk ik. In 1992, Marilyn Monroe. Ik had het wel over Madonna.
2: Oh, ja.
0: Ja. Dus daar was het boek van in 1992 genaamd Sex. En dat stond er ook vol mee. Geen hoofdprijs, Carla. Maar je wint wel dat hartstikke leuke spelletje Onderbroekenlol. Dat is een leuk tijdverdrijf voor in de zomer, denk ik.
2: Oké, hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee en successen in de file en ook op je werk zo.
2: Oké.
0: En we blijven nog even in 1992 met Michael Jackson en Remember the Time.

0: Nou, ik kan me het niet meer herinneren hoor, 1992. Ik was er al wel net gelukkig. 1 jaar was ik.
1: Ja, wat schattig.
0: Ik zat nog heel lief schattig in de wieg.
1: Luier baby.
0: Ja, precies. Ja. En ook een luie baby.
1: Toch weer die basisstand van jou.
0: Ja, ja, precies, ja. Daar ging ik net terug. Ja, dat begon na 6 begon ik daarover. Dat ik gewoon een beetje uitschakelde door de hitte. Dat ik aan het bellen was met een vriend. Die kon mij op een gegeven moment gewoon niet meer verstaan. Ik zeg, wat zeg je nou? En ik denk, nou ja, ik praat gewoon Nederlands. Maar ik praat dus plat Bergambachts.
1: En dat is dus echt een taaltje.
0: Dat is echt, ja, dat is wel echt een taaltje. Het is
1: maar
0: vooral,
1: hoe klinkt dat dan, ja, Jorinda?
0: Dat is grappig. Dat moet ik dus heel erg moe verhit voor zijn om dat überhaupt nog te kunnen, denk ik. Dan zit het ergens in mijn achterhoofd, in mijn oer, Jorinda. En hoe klinkt dat dan? Vooral een beetje binnensmonds. Ja, Bergambacht, Bergambacht.
1: Bergambacht.
0: Bergambacht. Je maakt nooit echt een zin helemaal af.
1: Af.
0: Ja. Nou ja, ik weet het ook. Ik zou, als je me nu vraagt, praat eens even wat in Bergambacht, dan zou ik het niet kunnen.
1: Nee, dan laten we dat. Praat maar gewoon lekker Nederlands, Jorinda. Dat vinden we veel te gezellig. Ja.
0: En ik heb ook Casper 2 keer eten gegeven. Maar dat vond hij ook niet erg. Ja, ook helemaal in een moment van verstandsverbijstering. Brrr, zegt Marielle. Kippenvel weer. Na vorige week. En zij stuurde vorige week een foto. Toen hield ze ons goed op de hoogte van hoe warm het bij haar thuis was. 32 graden was het op een gegeven moment. En nu stuurt ze een foto 22.
1: Nou, dat is de snelle rekenaar. Net als ik. 10 graden minder. Dat is lekker cool dan.
0: Ja. En ze denkt dat het 2-1 gaat worden voor Nederland. Die schrijven we natuurlijk bij. En ze heeft ook een zomerhit tip. Want we hebben een uurtje geleden bekendgemaakt dat we gewoon lekker in de regio blijven. We gaan naar het stadspark van Angelique. Daar gaan we ook lekker kamperen. En we zoeken dus hits die we mee kunnen nemen in onze platenkoffer. Uit onze regio. Ja, en deze komt zeker uit de regio. De mooiste meisjes uit Den Haag van de Reigers. Zo volgens mij is alles weer beantwoord en gezegd, zegt ze. Wensen jullie een hele fijne dag. En goed te horen dat jullie het allemaal hebben overleefd. Ja, de Reigers die gaan natuurlijk mee in de platenkoffer.

0: meisjes uit de Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze: wil jij zo'n chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: Dan nog zo kan je, tja, het was nodig geen Haagse met. En aan het eind van dit festijn zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn,
1: ja, zingen.
0: De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
1: Zingen, zeg, kom op.
0: Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
2: Wat moet er volgens jou mee in de platenkoffer? Laat het weten. 070 307 8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Het is 9:50. Dit is het regionale nieuws met Bas van Halderen.
14: Goedemorgen. In de Haagswijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand. Die raakte zwart geblakerd. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar... voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Er wordt namelijk niet gewerkt met een strak omlijnd coalitieakkoord, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell denkt niet dat het er echt simpeler op wordt.
15: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden. Dat
14: betekent dus veel overleg en veel koffiedrinken. Gelukkig zijn vooraf ook afspraken gemaakt over een aantal plannen. In Venezuela zoeken Nederlanders met speurhonden naar overlevenden van de aardbevingen van afgelopen week. Het USAR-team kwam vrijdag aan en ging meteen aan de slag, vertelt commandant Martin Evers.
16: We zijn net 2 reddingsgroepen van ons terug uit het veld. Wij werken hier 24 uur per etmaal door. Dat is helaas voor ons tot nu toe niet succesvol in de zin dat wij mensen gered hebben. Maar met alle andere internationale teams zijn er iedere dag nog reddingen.
14: Tienduizenden mensen worden vermist. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden slinkt met de dag. Er zijn al 1500 doden. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is namelijk rioolwater in terechtgekomen. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag.
2: Dan gaan we naar Huub Museum met het weer.
17: Vandaag blijft het droog en er zijn perioden met zon. Er is een zwakke tot matige westenwind en het wordt noordwestenwind, terwijl het vanmiddag ongeveer 23 graden wordt. Komende nacht droog en weinig of geen bewolking. De noordwestenwind is dan matig, maar zal verder afnemen en de temperatuur daalt tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en zonnige periode. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Aanvankelijk is er morgen weinig wind. Later komt er een zwakke tot matige westenwind en ook dan wordt het zo'n 23 graden. De rest van de week wordt het ook 's middags zo'n graad of 3 of 24. Er is soms een enkele bui, zoals op woensdag, maar voor de rest zijn er ook zonnige perioden. Kortom, aangenaam zomerweer dus.
2: En Erwin, we hadden net een slachtoffer van de file op de A4 aan de lijn. Die doet er normaal gesproken 20 minuten over om in voorhoud te komen. En nu meer dan een uur.
5: Ja.
2: Ja.
5: En hoe was die eronder?
2: Nou, toch wel luchtig. Maar ze ging ook mee met de tijdmachine. Dus dat was natuurlijk leuk.
5: Oh, dat is leuk. Kijk, dat zijn allemaal oplossingen die het leven wat beter maken.
2: Je moet wat met de tijd, hè?
5: Je moet wat. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de slingers op te hangen. Dan wel niet. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb ik het natuurlijk over. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaan nu. Inderdaad, een uur vertraging. Of inderdaad wel meer misschien. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen is het gewoon dubbel zo druk op die weg de afgelopen week. Tot 3 juli is dat het geval. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 12 kilometer file, 20 minuten erbij. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door die drukte op de A12 na een eerder ongeluk tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwe. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook op de N11 is het nog steeds druk daardoor bij de A12. 3 kilometer file en 206 Zoetermeer Heemstede bij de A4 4 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Hazerswoude-Dorp.
2: Dankjewel.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Pretenders en Back on the Chain Gang. We krijgen nog een appje van Leo. Dat gaat over dat Bergambachtse accent. Hij schrijft, vroeger kwam er een transportbedrijf uit Bergambacht, namelijk Arie de Lange. Die kwam bij de zaak waar ik werkte. En ik moest dan altijd lachen als hij ging praten. Want Bergambacht is dan Bergambacht. En de Lange is dan ook de Lenge. De A's die kennen we niet zo goed in Bergambacht. Het is een mooi dialect, zegt Leo. En groetjes. Nou, bij deze de groetjes terug. En ik ben blij dat jij het wel mooi vindt. Ik ben toch blij dat ik er een beetje vanaf ben eigenlijk na al die jaren. Door al het voetbalgeweld van het WK zou je bijna vergeten dat er ook andere grote sportevenementen zijn. En zo begint vandaag in Londen namelijk het oudste tennistoernooi ter wereld, Wimbledon. We hebben er in het verleden best wat Nederlands succes gehad. Ken je bijvoorbeeld Tom Okker nog? Hij stond meerdere keren in de halve finale, bijvoorbeeld in 1964 in de gemengde dubbelspel.
1: Vrijdag, de 11e dag van de internationale Wimbledon-kampioenschappen, was een hoogtijdag voor het Nederlandse tennis. Want toen traden Trudy Groenman en Tom Okker in de halve finale gemengd dubbel aan tegen het als nummer 2 geplaatste Australische paar Fred Stonley en Leslie Turner. Nederlandse persvertegenwoordigers wisten niet wat ze zagen toen Trudy en Tom het ene punt na het andere scoorden. Maar toen Stonley eenmaal zijn vest had uitgetrokken, schakelde hij met de nu ook goed spelende Leslie Turner het Nederlandse koppel met 6-3 uit. Maar Trudy Groenman en Tom Okker behoeven zich niet te schamen. Zij hebben het Nederlandse tennis internationaal weer een gezicht gegeven.
0: In 1964 in de gemengde dubbelspel.
1: Vrijdag, de 11e dag van de internationale Wimbledon-kampioenschappen, was een hoogtijdag voor het Nederlandse tennis. Want toen traden Trudy Groenman en Tom Okker in de halve finale gemengd dubbel aan tegen het als nummer 2 geplaatste Australische paar Fred Stonley en Leslie Turner. Nederlandse persvertegenwoordigers wisten niet wat ze zagen toen Trudy en Tom het ene punt na het andere scoorden. Maar toen Stonley eenmaal zijn vest had uitgetrokken, schakelde hij met de nu ook goed spelende Leslie Turner het Nederlandse koppel met 6-3 uit. Maar Trudy Groenman en Tom Okker behoeven zich niet te schamen. Zij hebben het Nederlandse tennis internationaal weer een gezicht gegeven.
0: In 1978 stond Tom Okker ook nog solo in de halve finale. Ja, het is dus een echte tennislegende. En die tennislegende staat nu naast onze buitenpost Gwen Ouwehand op de tennisbaan in Hazerswoude. Ja, Gwen, die baan daar in Hazerswoude, ligt die er net zo mooi bij als in Londen, denk je?
2: Of die er net zo goed bij ligt als in Londen, dat is een goede vraag. Dat kan ik beter aan iemand vragen die daar veel meer verstand van heeft. Hoe ligt deze baan erbij?
3: Ja, de baan ligt er in principe netjes bij. Het is natuurlijk wel wat anders dan in Londen en op Wimbledon. De kleur is ten eerste heel anders. Dit is rood-bruin en op Wimbledon is alles groen.
2: En dit is Tom Okker, die je hoort. Een tennislegende eigenlijk, als ik het zo mag noemen, hè?
3: Ja, ik heb vroeger dus veel gespeeld en meegedaan aan alle grote toernooien. De wereldtop bereikt. En dat waren mooie tijden. Maar dan praten we over eind 60 en 70.

0: 90e jaren.
1: En nu zit dan Wimbledon is klaar om te beginnen vandaag. U gaat er ook heen, hè?
0: Ik ga vrijdag ga ik naar Wimbledon voor 3 dagen. Dat doe ik meestal, dat ik een paar dagen heen ga. En het is altijd leuk om de wedstrijden te zien, oude bekenden te zien. En hopelijk ook nog dan Nederlandse tennissers aan te moedigen en te zien winnen.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen voor iemand die dan zo lang getennist heeft in zijn leven en ook zo die wereldtop heeft bereikt, dat je handen dan ook wel een beetje beginnen te kriebelen als je op zo'n toernooi bent.
0: Nou, dat is niet echt het geval. Ik heb genoeg gespeeld en ik heb dan niet zin om echt te spelen. Maar het is wel leuk om dat weer mee te maken. En nieuwe spelers te zien. En spelers die je volgt of die je goed kent. Om die aan het werk te zien en aan te moedigen. Dat is leuk.
1: Vragen ze nog wel eens tips aan u?
0: Nee, dat niet meer. Nee, het is een heel ander spelletje geworden. Alles is bijna anders. De rackets, de slagen, de manier waarop ze spelen. Er is veel meer topspin. Ze houden het racket heel anders vast dan vroeger. Dus er zijn enorme verschillen.
1: En neem me eens mee. De eerste keer dat u op Wimbledon stond, wat weet u daar nog van?
0: Ja, dat is heel lang geleden. Het was in 1961, geloof ik. Dat is, toen was ik 17. Ik had nog nooit op gras gespeeld. En voordat ik de wedstrijd ging spelen, heb ik geloof ik 3 kwartier tot 1 uur kunnen oefenen op gras. Dus dat was heel anders dan op gravel, waar ik was opgegroeid. En moest ik de eerste ronde van jeugdwimbledon was dat. Dan speelde ik jeugdwimbledon tegen Stanley Matthews. En die was kampioen van Engeland. Die was dus op gras opgegroeid. En dus ik werd dik verslagen met grote cijfers.
1: Oeh. Nou ja, toch heeft dat niet een deuk in uw ego doen oplopen, want het is daarna gewoon een paar keer gelukt.
0: Ja, daarna heb ik heel vaak gespeeld op Wimbledon. Zeg maar, dat was de eerste keer. Tot ik 60 was, dat is nu alweer 22 jaar geleden. Want dan speelde ik nog in senioren Wimbledon. Dus ik heb bij elkaar dus ruim bijna meer dan 40 jaar op Wimbledon gespeeld.
1: Heel bijzonder. En daar spelen ze dus nog steeds op gras of dat nu niet meer?
0: Op Wimbledon? Ja, dat is het gastoernooi belangrijk. Het grootste toernooi ter wereld. En ik denk het belangrijkste toernooi ter wereld.
1: Ja. En hier op dit veld, hier in Hazenswoude-Dorp, is het gewoon nog gravel. En ik heb hier een tennisbal en een tennisracket in de hand. Dus ik sla hem eventjes weg. En dan zeg ik terug naar de studio.
2: Ja, en dan komt hij hier, hoppa, ja, gevangen. Dankjewel, Gwen, bij de tennislegende Tom Okker. Leuk ook om hem te horen. En hij is ook trouw luisteraar trouwens van Radio West.

0: QB and the Blizzards. Op Radio West. Ja, en dan gaan we toch naar de vrouw, ja, die nog niet helemaal weet wat haar te wachten staat op 17 juli. De vrouw waar wij gewoon gaan logeren met het hele team. Angelique, goedemorgen.
1: Ik weet niet of het nou goedemorgen is hoor. Bonjour, tout le monde.
0: Bonjour. Ja, de spanning stijgt wel een beetje natuurlijk. Heb je er al spijt van dat je ja hebt gezegd?
1: Ontzettend. Ja.
2: Ik vind je stoer.
0: Maar ik kan niet meer terug, hè? Nee, het is geregeld. Ja.
1: Ja. Wat zei je meer?
2: Ik vind jou stoer, Angelique, dat je die dolle bende gaat ontvangen in je stadstuin.
1: Ja, maar ja, probeer maar eens nee tegen Jorinda te zeggen. Heb je dat al geprobeerd deze afgelopen dagen?
2: Nee, onmogelijk.
0: Kijk, heb je er gewoon niet geluisterd.
1: Ja. Ze heeft een beetje dat karakter van Casper. Dat is gewoon een beetje ja, doorblijven. Ja, dat is een slang. Het is een pincher, maar het is het soort van terrier toch wel. Ze bijt zich erin vast en ze laat niet meer los.
0: Ja, nou, fijn. Ik weet niet of ik nou nog wil komen eigenlijk. Maar... We krijgen inmiddels ook al heel veel verzoekjes uit de regio natuurlijk. We gaan zoveel mogelijk muziek uit de regio draaien die 17 juli. En die mogen je nog door laten komen. Heb jij al een plaatje eigenlijk die je wil horen?
1: Jazeker, jazeker. Ik was aan het twijfelen, dat weet je. Maar uiteindelijk heeft het toch wel doorslag gegeven. Is dat, ja, er is gewoon een groot talent. En die wordt alleen maar hoe langer, hoe bekender. En dat is Twan Scholten. En dat is mijn overbuurjongen.
0: Oh,
1: ja, nu niet meer inmiddels. Maar dat vind ik zo'n geweldige artiest. En die heb ik echt een beetje gevolgd. En hij treedt nu op met Candy Dulfer. Dus het is echt geen kleine jongen meer. Hij is bekend. Ja. En hij heeft een aardig oeuvre. Dus ik ga eens even kijken van welke ik de leukste vind. En dan zoek ik die uit.
0: Ja, wat hartstikke leuk. Een beetje nieuwe muziek. Want zo, we hebben het wel eens gedraaid, Twan. Maar niet zo heel vaak. Dus dat is leuk, Angelique. Gaan we kennis meemaken.
1: Mooi.
0: En we gaan er natuurlijk ook vandoor vandaag. Waar gaan we heen?
1: We gaan naar een superleuk klein theatertje in de Haagse binnenstad, in de Maliestraat. En dat is Theater Branoel. Dat is echt zo'n verborgen plekje, maar waarvan ik vind dat je daar ooit een keertje geweest moet zijn. En ze hebben zulke leuke voorstellingen, hebben ze. En er zijn ook voorstellingen die komen elk jaar weer terug. En eentje daarvan, dat is de literaire gaarkeuken. En het idee is in feite, je komt daar, 's avonds kom je daar binnen. En je krijgt een heerlijke maaltijd. Eenvoudig, doch voedzaam. Maar met liefde voorbereid, zoals ze zeggen. En tijdens het diner worden de gasten tussen de gangen door meegenomen in wereldliteratuur. En dan worden er zorgvuldig geselecteerde verhalen en fragmenten die worden voorgelezen. En die sluiten dan aan bij het thema van de avond. En vanavond doen ze Anton Koolhaas. En waarom ik die eruit gehaald heb, is omdat het theatertje wat Branoel heet. En ik heb me altijd afgevraagd, waar komt die naam vandaan? Maar de naam Branoel, dat is een olifant in een verhaal van Anton Koolhaas. Het is het mannetje in de kop en de vis. En het verhaal is dat die olifant, die is 18 jaar oud en staat op het rand van volwassenheid. En hij leert van zijn moeder dat iedere olifant een mannetje in zijn kop heeft dat hem de weg wijst. Ik vond dat zo'n ontzettend leuk verhaal. En ik weet zeker dat dat vanavond ook voorgelezen gaat worden. Ik denk dat het echt een heerlijke ervaring is om daar vanavond gewoon te zitten, te luisteren, te eten en je een beetje mee te laten nemen door de verhalen van Anton Koolhaas. Je kan boeken op de website van Theater Branoel. Dat is gewoon www.branoel. En dat schrijf je BRANOUL.nl. En de kosten zijn maar €10. Dus je hebt een avond met verhalen en een lekkere maaltijd.
0: Nou,
1: hoe goed is dat?
0: Dat klinkt goed inderdaad. En fijn dat het ook met eten is.
2: Altijd lekker.
0: Angelique, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En straks gaan we natuurlijk aan de bak. Is hij nou weer weg?
3: Ja, hij is weer weg.
0: Heeft hij nou vakantie of is hij weer aan het leren hoe het moet?
3: Nee, volgens mij is hij nou even lekker een weekje eruit.
0: Oké.
3: Ja. We hebben het over Patrick voor de luisteraars.
0: Patrick, ja, dat is toch ongelooflijk.
3: Maar zat je mij nou net uit te lachen?
0: Ja, ik hoorde jou rommelen. Kijk, Dat is de microfoon, hè? Die staat aan.
3: Ik deed heel voorzichtig, want dat label van Best, dat zat niet goed, weet je wel.
0: Oh ja. Sowieso werk jij op dit moment voor Radio Mest. Want hij staat op zijn kop.
3: Hij staat inderdaad, nou, het zegt ja. Dat heb ik nog niet eens door, ja. Hoe kan dat nou weer? Ja, dat is bij jou ook trouwens.
0: Dat is bij mij ook al. Ja. Nou, de hele ochtend is het al Radio Mest. Wat ga je doen, Bernard?
3: Nou, ik hoop niet dat het zo ruikt of klinkt, want dan wordt het toch wat minder.
2: Er doen we geen uitspraak over.
3: Nee. Aan de bak, morgen. Of morgen zeg ik straks, tussen 10 en 12. En daarin gaan we natuurlijk weer naar de archiefbak. We gaan naar twee andere jaren in de jaren 70 en 60. Die lichten we eruit met wat nieuws. We hebben natuurlijk, de tijdmachine. Hoe heet het, hoor je mij zeggen. En de plaat voor 12, trouwens.
0: Ja, wat ga je doen?
3: Ja, alles is een beetje het weer gericht. Ik heb het vanmorgen ook al gezien. En voor vandaag ook. We gaan het vandaag over de sun hebben. Dus de gemene deler in de plaat is de sun. Ja, daar kan je natuurlijk heel veel voor noemen.
0: Heel veel, inderdaad.
3: Ja, nou, je hoort het straks.
0: Het is te veel.
2: Don't let the sun go down on
0: me. Die is wel leuk.
3: Het zou kunnen, maar die zit er niet in.
0: Nee.
3: Maar ik ga het ook nog niet zeggen. Ik hou het even spannend.
0: Oh, zo. Nou, wat een streng, joh.
3: Ja.
0: Nou, straks lekker aan de bak met Bernard de Horst. En we kregen een klacht van Debbie dat we te weinig oranje hits draaiden voor het WK. En om onze jongens daar in Mexico aan te moedigen. Nou, we maken het helemaal goed met Wij Houden van Oranje, André Hazes.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: En het is 10:00, je luistert naar Aan de Bak. Dit is Radio West met straks natuurlijk heel veel vaste items, waaronder de tijdmachine. Maar eerst het nieuws met Bas van Halderen.
8: In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna is de voordeur in brand gevlogen. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de sein en wissels lange tijd niet worden bediend. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is namelijk rioolwater in terechtgekomen en dat kan tot gezondheidsklachten leiden. Meer regio nieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
10: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom. Een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 12 uur aan de bak.

Girls and You Never Find Another Love. Ja, zo heette dit nummer. De stem van hem is natuurlijk uit duizenden herkenbaar. Goedemorgen, het is bijna 13 minuten over 10. Je luistert naar Radio West. Dit is aan de bak deze week met ondergetekende Bernard de Horst. Patrick is er even tussenuit. En ja, volgende week is hij natuurlijk gewoon weer terug. De komende 2 uur besteden we natuurlijk aandacht aan de items die altijd weer voorbij komen in de aan de bak. We gaan sowieso de archiefbak 2 keer openen. We gaan naar de jaren 60, jaren 70. We spelen de tijdmachine. En natuurlijk hebben we weer een kandidaat aan de lijn die een plaat gaat nomineren voor eeuwige roem. De verjaardagskalender, ook daar besteden we aandacht aan. Mits je natuurlijk een verjaardag van een vriend, vriendin, kennis, jezelf, familie, man, vrouw. Maakt allemaal niet uit. Je kunt het nu gaan mailen, ook al is het niet voor vandaag, maar is het voor morgen of overmorgen. Je kan altijd de verjaardag aan ons doorgeven. Dat kun je doen via e-mail aan debak@omroepwest.nl. Aan debak@omroepwest.nl. En dan tegen 12, dan wordt diegene natuurlijk gewoon genoemd op de radio. Dus ja, wat wil je nog meer? Nou, muziek natuurlijk. Ja, want we draaien ook heel veel muziek hier bij Radio West. Straks bijvoorbeeld Venus van Shocking Blue. En deze man was ooit leadzanger van de Doobie Brothers. Had daarna solo ook behoorlijk veel succes. En dit was een van zijn hits. Ik heb het over Michael McDonald. Hier is Sweet Freedom.

0: Shocking Blue en Venus, wie kent het niet? Het was voor het eerst dat een Nederlandse band de nummer 1 hit had in Amerika. Dat was deze dus, Shocking Blue.
1: De plaat voor 12.
0: De plaat voor 12, ja. Iedere dag in Aan de Bak kun jij als luisteraar kiezen welke plaat je vlak voor 12 wil horen. En je kunt vandaag kiezen uit deze twee platen.
1: Nummer 1.

0: Ja, welke zal het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, de keuze is aan jou. Het is, even kijken hoor, Xavier en Xavier Rudd heet die met Falling the Sun. Of Will and the People met Lion in the Morning Sun. Nou, een van die twee Sun-plaatjes gaan we gewoon draaien straks voor 12. En jij kunt stemmen via Facebook, dat is het makkelijkst. Geef je stem daar aan, daar staat een bericht op. Kun je gewoon je stem doorgeven. Of via WhatsApp, 070-307-8080. 070-307-8080. En nu, Shakira.

Het was de officiële song voor het WK in 2010 in Zuid-Afrika. We're all Africa. Hij is eindeloos gedraaid. Waka waka, this time for Africa. Shakira was dat. Ja, ik ben benieuwd. Ga je morgenochtend vroeg opstaan? Midden in de nacht eigenlijk. Dan speelt Nederland tegen Marokko. Ja, gaan we dat winnen of niet? Het is allemaal maar afwachten. Het kan zomaar voorbij zijn. Maar goed, laten we positief blijven. We kunnen ook gewoon lekker door. Laten we daarvan uitgaan. Aan de bak, Radio West. Straks deel 2 van het eerste uur, waarin we natuurlijk de archiefbak gaan openen. En we spelen een rondje tijdmachine. Dat straks.

0: het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Het is 10:30, je luistert naar Radio West, het regionieuws met Bas van Halteren. Goedemorgen Bas.
14: Goedemorgen. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de Raad een meerderheid zien te vinden. Er wordt namelijk niet gewerkt met een strak omlijnd coalitieakkoord, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell die denkt niet dat het er echt simpeler op gaat worden.
15: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
14: Dat betekent dus veel overleg en veel koffie. Gelukkig zijn vooraf ook afspraken gemaakt over een aantal plannen. In Venezuela zoeken Nederlanders met speurhonden naar overlevenden van de aardbevingen van afgelopen week. Het USAR-team kwam vrijdag aan en ging meteen aan de slag, vertelt commandant Martin Everkoort, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell die denkt niet dat het er echt simpeler op gaat worden.
15: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
14: Dat betekent dus veel overleg en veel koffie. Gelukkig zijn vooraf ook afspraken gemaakt over een aantal plannen. In Venezuela zoeken Nederlanders met speurhonden naar overlevenden van de aardbevingen van afgelopen week. Het USAR-team kwam vrijdag aan en ging meteen aan de slag, vertelt commandant Martin Evers.
16: We zijn met 2 reddingsgroepen van ons terug uit het veld. Wij werken hier 24 uur per etmaal door. Dat is helaas voor ons tot nu toe niet succesvol in de zin dat wij mensen gered hebben. Maar met alle andere internationale teams zijn er iedere dag nog reddingen.
14: Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden slinkt met de dag. Er zijn al 1500 doden. In de Haagse wijk

0: Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. En daarna vloog de voordeur in brand. Die raakte zwart geblakerd. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop nog sterk afgeraden. Er zit namelijk rioolwater in en dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag.
1: Ga jij daar wel zwemmen in, binnenwater en zo?
0: Ik doe dat eigenlijk niet. Ik vertrouw het nooit zo op de een of andere manier.
1: Nee, het trekt mij ook niet. Maar goed, dat terzijde. Hoe is het weer, Huub?
2: Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komt er vanuit het westen wat meer bewolking met een kleine kans op wat regen. De wind is noordoostelijk, matig aan de kust eerst nog vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan verder afnemen. En vannacht wordt het 15 of 16 graden. Morgen is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige noordoostelijke, later oostelijke wind wordt het in de middag ongeveer 29 graden. Aan zee kan het iets koeler worden door wind van zee. Woensdag en donderdag is er veel zon. Woensdag wordt het ongeveer 31 graden en donderdag ongeveer 32.
1: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Turn back the clock. Dat was Johnny H. Jazz.
1: De archiefbak.
0: Inderdaad, en in de archiefbak gaan we naar
2: 1971.
0: De krant New York Times die start op 13 juni 1971... met een serie artikelen over het Amerikaanse Vietnambeleid. De informatie is gebaseerd op de Pentagon Papers... die politiek activist Daniel Ellsberg de krant toespeelde. En de documenten zijn een tot dan toe geheim onderzoek van het ministerie van Defensie over de beslissingen die leiden tot de Vietnamoorlog. Alle publiciteit zorgt voor een fikse politieke controverse. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 6 EEG-landen en Groot-Brittannië worden het op 23 juni 1971 eens over de Britse aansluiting bij de Europese markt met ingang van 1973. En dan de BBC. Die begint in 1971 met een serie die een klassieker zou worden. Dat is de Oneiden Line. De reeks begint in 1860 in Liverpool en vertelt het verhaal van een nieuwe lijnvaartdienst. De Oneiden Line. Vernoemd naar de eigenaar James Oneiden. En natuurlijk komt het ook wel ND van zijn familie aan bod. In Nederland zendt de VARA alle afleveringen uit. In totaal worden er 8 seizoenen en 91 afleveringen van gemaakt. En dat klinkt ongeveer zo.

0: What is life? George Harrison op Radio West. En het is weer bijna zover.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Als je mee wil spelen, dan kun je even bellen naar 070-390-5454. Want ook vandaag gaat er weer een dagprijs uit en een hoofdprijs aanstaande vrijdag. Dus wil je meedoen aan de tijdmachine straks na het volgende nummer, dan zou jij wel een kandidaat kunnen zijn als je gaat bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. Dire Straits, hier is Calling Elvis.
2: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Calling Elvis was dat. Dire Straits om precies te zijn.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En het is weer zover. We gaan weer met de tijdmachine aan de gang. En deze week is de hoofdprijs een WK dameshorloge. Ja, vorige week dachten we aan de heren en deze week aan de dames van Haast Fabrikaat. Het is een Kibo dameshorloge, 43 mm met licht in het display, lichtgevende wijzers. En in het kader van het WK met een oranje bandje en een oranje rand om de wijzerplaat. En het is ook nog een gepolijst zilveren kast en is waterdicht tot 100 meter diep. Dus nou, het is best een leuk horloge, denk ik zo. Ja, dan moet je natuurlijk wel 3 vragen goed hebben. Maar als je er 1 of 2 goed hebt, dan heb je al de dagprijs gewonnen. Aan de telefoon, Kees de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Oh ja, sorry. Dat moet je wel aanzetten. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, Kees de Jong.
0: Ja. Nou, je bent er doorheen gekomen, Kees. En je gaat meespelen met de tijdmachine. Je weet hoe het gaat, hè? We gaan samen in die tijdmachine stappen. En dan kijken we eens in welk jaar we terechtkomen. Dan ga ik jou 3 vragen stellen. Heb je ze alle 3 goed, dan win je nog mee. Of doe je nog mee voor de hoofdprijs. En anders heb je de dagprijs gewonnen, Kees. Maar ja, eerst even afwachten natuurlijk. Want je moet wel minimaal 1 vraag goed hebben.
2: Nou, dat moet toch lukken. Hè?
0: Ja, laten we het positief benaderen. Nou, we stappen samen in de machine. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Deuren gaan dicht.
0: Oh. Maar Kees, doe je riem even vast, want hij schudt een beetje.
1: 1, 9, 8, 4. Deuren gaan open.
0: Ja, Kees, heb je het gehoord?
2: 1984. Ja.
0: Ja, inderdaad. We zijn in 1984. En wat deed jij in 1984? Weet je dat nog?
2: Ja, toen woonde ik zelfstandig en werd door de gemeente op straat gezet.
0: Wat zeg je nou? Wat ben je?
2: Op straat gezet door de gemeente, ja.
0: Oh, dat zijn geen leuke herinneringen.
2: Ja, ze gaven mij een Spartaanse opvoeding, ja. Maar goed, toen woonde ik in de binnenstad en... Ja.
0: Ja, het was niet de leukste tijd, zo te horen, of niet?
2: Nou, het was een wenteling. Het was het leven anders bekijken.
0: Ja, oké. Okay. Maar als ik het zo hoor, kijken die niet echt met plezier op terug?
2: Nou ja, kijk, ik heb ook een scheurkalender en daarop staat van... De jaren van worsteling zijn het mooiste als je terugkijkt.
0: Ja. Nou, dat is dan wel weer waar, ja. Nou ja, laten we eens even kijken of je wat meer weet als dit over het jaar 1984. In mei 1984 mag Winnie Mandela na 22 jaar voor het eerst haar man Nelson bezoeken in de gevangenis op Robben-eiland. In welk land zit Nelson Mandela vast op politieke gronden? Welk land was dat?
2: Dat was Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende vraag. De inmiddels overleden Haagse presentatrice Viola Holt staat met kerst 1984 in een tijdschrift dat het jaar erg goed verkoopt. Het is geen roddelblad. Wat is er bijzonder aan de foto's van Viola?
2: Dat ze in bikini optreedt of zo. Ik weet het niet van Viola.
0: Bikini, oké. Okay. Nou, dan de laatste vraag. Hoe heet het programma dat Rititulaar vanaf 1984 bij de TROS presenteert? En dat gaat over de nieuwste technische snufjes. Hoe heette dat programma?
2: Ja, dat was een goede. Dat is een hersenbreker. Als ik het hoor, dan weet ik het weer.
0: Ja, dat is meestal, hè? Ja, dat is wel eens wonderlijk. Dan weet je het ineens weer, hè? Ja, maar...
2: Ja.
0: Ja. Geen idee, Kees? Of wel?
2: Nee, ja.
0: Gok wat?
2: Tijd en ruimte.
0: Tijd en ruimte, oké. Okay. Nou, we gaan eens even kijken en de machine vragen hoeveel vragen jij goed hebt. Kijken wat de machine zegt, vind je niet? Let op, hoor. Ja.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Oh. Nou, in ieder geval 1, Kees. Ja. Nou, dat is best goed, hoor. Kijk, De eerste vraag, die had je goed. Dat was Zuid-Afrika inderdaad. In dat land zat Nelson Mandela vast. De tweede zat je wel heel dichtbij, want het ging namelijk om het blad Playboy. En daar stond ze dus niet in bikini in, maar gewoon volledig naakt.
2: Oh, dat is ook mooi om te zien.
0: Ja. ja, dat geloof ik. En je zat er volgens mij ook dichtbij. Maar dat programma van Riet Titulaar, dat heette Wonderenwereld.
2: Wonderenwereld.
0: Wonderenwereld, ja. Zo heette dat, ja.
2: Ja, nou ja. Die was erg technisch vooruitgaand en ja. Zo, ja.
0: Nou ja, in ieder geval, zeker voor die tijd, hè. Ja, absoluut. Ja. Nou Kees, in ieder geval hartelijk dank voor het meedoen. Ik heb al je gegevens staan. De prijs van vandaag komt naar je toe, want die heb je wel. Want je hebt één vraag goed. Dat is een spel, Raad het geluid. Dus nou, dat is ook wel leuk, toch?
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Ik vond het fijn om nog een keer astronaut te mogen zijn.
0: ja, toch? Ja. Nou, we stappen weer terug in de tijd van het heden. Hè? Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel, Kees. Fijne dag nog, hè?
2: Ja, groetjes aan
0: tot ziens.
2: Iedereen.
0: Ik zal het doen.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Ja.

0: Fraction, Too Much Friction. Dat was Tim Finn en dat was een nummer uit 1984. En dat was het jaar waarin we teruggingen met de tijdmachine. Straks meer.
1: Ik moet niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
2: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
3: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
4: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
2: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: En het is 11 uur. Je luistert naar Radio West straks in Aan de Bak. De archief en natuurlijk de Eeuwige Roem. We gaan weer een Eeuwige Roem doen. Daar straks meer over. Eerst Bas van Halderen met het nieuws, de headlines uit het nieuws.
16: In Waddinxveen zijn meerdere woningen en een bedrijfspand ontruimd vanwege een gaslek. Dat is ontstaan op de kruising van de Kanaalstraat en Stationstraat. Het gaat om een lek in een grote leiding en de omgeving is afgezet. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. En de problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Alleen worden nu wel minder treinen ingezet om materieel dat uitviel tijdens de extreme hitte nu wordt gerepareerd. Meer regio nieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
7: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
18: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustig wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
26: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
28: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
29: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
28: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
29: Al 100 jaar.
28: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
30: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
31: Tot 12 uur aan de bak.

0: Een prachtig, maar een beetje triest nummer eigenlijk. Hè? Bright Eyes was dat van Art Garfunkel.
1: Eeuwige roem.
0: En dat brengt ons inderdaad bij de eeuwige roem. We gaan weer een plaat laten domineren. En dat doen we vandaag met Ton van Ravensberg. Goedemorgen, Ton.
2: Goedemorgen.
0: Alles eerder wat gedomineerd bij ons? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Wat zeg ik nou, gedomineerd?
2: Dat is een tijdje geleden, maar...
0: Ja? Ja, is lang geleden. Ja. Oké. Okay. Hoe lang dan?
2: Ja, maar dat moet kunnen.
0: Ja, zeker. Ja. En dat betekent ook dat er altijd eentje uitgaat. Tuurlijk. Nou, we gaan eerst even luisteren welke drie platen op dit moment genomineerd zijn om eventueel de eeuwige roem te bereiken. Daar komt-ie.
3: Eeuwige roem.

0: boys run. Devils in the house of the rising sun. Ja, dat waren ze, alle drie. Suzanne Vega met Luca. Die staat er inmiddels 4 dagen in. Dus die heeft nog 3 dagen te gaan, wil ze eeuwige roem bereiken. Rob de Nijs, een beetje meer, sinds vorige week. 3 dagen. En 1 dag voor de Charlie Daniels Band met The Devil Went Down to Georgia. Die staat er pas 1 dag in. En nou is natuurlijk de vraag aan jou, Ton. Welke ga jij eruit doen?
1: Ik wil graag de nummer 3 eruit.
0: Dat is te
1: laat. Pijn aan mijn oren.
0: Oh ja, vind je het heel erg? Oké. Okay. Ja, ja, je houdt niet van viool of zo? Nee. Of,
1: Nee, maar het is alleen maar herrie die plaat. Het is echt heel jammer.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Hij heeft er maar 1 dag in gestaan. Dat is weinig.
1: Ja, dat is...
0: Nou, weg is hij. Helemaal weg.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat is...
1: Gelukkig maar.
0: Ik denk niet dat iedereen het met je eens is, maar zo werkt het spelletje.
1: Nee. Miljoenen mensen zijn het met me oneens.
0: Ja,
1: Maar ik zit nou aan de telefoon.
0: Ja, precies. Nou, je hebt helemaal gelijk. En we hebben eigenlijk nog weinig over je gesproken. Wat doe je tegenwoordig in het dagelijks leven?
1: Ik zit van mijn pensioen te genieten.
0: Oké. Nou, dat is wel fijn, toch?
1: Ja, bijzonder fijn. Behalve als het zo heet is.
0: Ja, precies. Nou, het valt nu mee, toch?
1: Ja, heerlijk. Nu tenminste lekker weer.
0: Juist. En wat doe je dan? Heb je hobby's of zo? Of,
1: Nou, de hobby's die zijn een beetje beperkt. Verder dan een beetje achter het scherm zitten en alles te lezen wat ze in Den Haag weer verzinnen.
0: Juist. En zit je dan achter een computer? Of?
1: Ja, gewoon zo'n klein computertje.
0: Ja, en dan zit je alleen nieuws te lezen? Of doe je ook spelletjes op een computer of zo? Of?
1: Ja, ook spelletjes, natuurlijk. Ah. Ik ben een blijven gek. Dus altijd spelletjes spellen.
0: En wat voor spelletjes doe je dan op de computer?
1: Die ken je wel. Dat is van de... Vicel en dat soort dingen.
0: Ja, ik zit er helemaal niet in dat spel. Maar ik geloof je gelijk. Maar het is een leuk spelletje dus.
1: Ja.
0: En ik zie hier ook staan trouwens dat jij interesse hebt in allerlei belastingzaken.
1: Ja, dat is het. Dat is wat ik net al zei. Want, ja. Ik moet op de hoogte blijven wat ze al in Den Haag bedenken.
0: Ja. Nou ja.
1: Om het de burger een beetje moeilijk te maken.
0: Ja, zo is het tegenwoordig. Ja. Maar goed, we houden het gezellig. Jij gaat een nieuwe plaat nomineren. En mijn vraag is natuurlijk, welke wil jij graag genomineerd zien?
1: Nou, ik wil een oudje uit 1974 van Albert Hammond, I'm a Train.
0: Juist. En die komt terug op 2 dagen, want hij is eerder genomineerd door... Angela van Duinen uit Den Haag. Op 20 november. Kijk, of althans november 2019.
1: Kijk, die vrouw die mag ik graag.
0: Ja. Nou, we gaan hem gelijk voor je draaien. Dankjewel.
1: Dankjewel.

When the Lady Smiles, dat was de Golden Earring. Het is 11:55. Je luistert naar Aan de Bak. De laatste voor 11:30 is van Nederlandse bodem. Hier is Bluff en Horizon.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Het is bijna 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Voor het regennieuws zit hier... Bas van Halden. Ik zei mijn naam verkeerd. Bas, goedemiddag.
11: Hij gaat voor de laatste keer aan de bak. Ja. Goedemorgen. In Waddinxveen zijn er meerdere woningen in een bedrijfspand ontruimd vanwege een gaslek. En dat is ontstaan op de kruising van de Kanaalstraat en de Stationstraat. Het gaat om een lek in een grote leiding die toevoer krijgt van meerdere kanten. De omgeving is afgezet en er is ook gas te ruiken. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Er wordt namelijk niet gewerkt met een strak omlijnd coalitieakkoord, maar met een zogenoemd samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bell denkt niet dat het er echt simpeler op wordt.
12: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
11: Betekent veel overleg en veel koffie drinken dus. Gelukkig zijn vooraf ook afspraken gemaakt over een aantal plannen. In Venezuela zoeken Nederlanders met speurhonden naar overlevenden van de aardbevingen van afgelopen week. Het USAR-team kwam vrijdag aan en ging meteen aan de slag, vertelt commandant Martin Evers.
13: We zijn met 2 reddingsgroepen van ons terug uit het veld. Wij werken hier 24 uur per etmaal door. Dat is helaas voor ons tot nu toe niet succesvol in de zin dat wij mensen gered hebben. Maar met alle andere internationale teams zijn er iedere dag nog reddingen.
11: 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden slinkt met de dag. Er zijn al 1500 doden. En het treinverkeer is het extreme weer van de afgelopen dagen nog niet te boven. Op meerdere trajecten van en naar Den Haag rijden vandaag en morgen minder treinen. Kapot materieel wordt namelijk gerepareerd. En ook is er nu sprake van een stroomstoring. Daardoor rijden tussen Den Haag en Dordrecht geen treinen.
10: Dankjewel. Huub, hoe is het met het weer?
14: Vandaag blijft het droog en er zijn perioden met zon. Er is een zwakke tot matige westenwind en het wordt noordwestenwind, terwijl het vanmiddag ongeveer 23 graden wordt. Komende nacht droog en weinig of geen bewolking. De noordwestenwind is dan matig, maar zal verder afnemen en de temperatuur daalt tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en zonnige periode. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Aanvankelijk is er morgen weinig wind. Later komt er een zwakke tot matige westenwind. En ook dan wordt het zo'n 23 graden. De rest van de week wordt het ook 's middags zo'n graad of 3 of 24. Er is soms een enkele bui, zoals op woensdag. Maar voor de rest zijn er ook zonnige perioden. Kortom, aangenaam zomerweer dus.
10: En van het weer gaan we naar het verkeer bij de ANWB.
3: Hier op de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging in 6 kilometer file.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Flow. Madonna op Radio West aan de bak. We hebben nog een kleine 20 minuten aan de bak. En daarvan gaan we onder andere naar de archiefbak.
1: De archiefbak.
0: Dat zeg ik naar het jaar
2: 1964.
0: In 1964 startte er een nieuwe televisiezender, TV Noordzee. De omroep werd geëxplodeerd door de NV Reclame Exploitatiemaatschappij. Beter bekend als de waarschijnlijk REM of REM, wat je wil zeggen. TV Noordzee zendt uit vanaf een olieplatform buiten de territoriale wateren. Dat is een lekker woord dit. Territoriale wateren, dat is een leuk spreukje, ja. En dan de Piraat zou de voorloper zijn van de Tros. Dat was in 1964. En op 19 juni 1964 wordt de profvoetbalclub Cambuur Leeuwarden opgericht. En plastic wordt onthaald als dé oplossing voor alle verpakkingsproblemen in 1964. Dat blijkt tijdens de Macropak van dat jaar. Dat is een verpakkingsbeurs in de Rai in Amsterdam, waar de nieuwste snufjes getoond worden op het gebied van verpakken. Ja, ja, met het afvalprobleem en de plastic soep waren we toen duidelijk nog niet bezig.
3: Kleuren vragen aandacht. Ook kroonkurken zijn daar langzamerhand achter. Gelukkig heeft plastic het glas nog niet overal verdrongen. Men heeft nu flessen die met eenzelfde inhoud de helft wegen van hun voorgangers en die veel handiger zijn doordat men ze in de meeste gevallen na één keer gebruik kan wegwerpen. Veel emballageproblemen en het statiegeld verdwijnen daarmee uit de wereld. In grote steden moppert men geweldig over het lawaai dat ijzeren kratten voor melkflessen maken. Hier heeft plastic nu weer uitkomst gebracht.
2: 1964.

0: Speed of Light. Dat was Chef Special. En naast mij staat Menno.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen?
1: Oh, ja. Ja, ja. Ik denk, ja, waarom sta ik hier? Ja, tuurlijk. We gaan zo meteen tussen 12 en 2 er weer tegenaan met Menno in de middag. En natuurlijk gaan we vooruitblikken op die wedstrijd van vannacht. Ga je kijken?
0: Ja, nou, ik denk dat ik zelf een paar uur later ga kijken. Maar wel vlak voordat ik hierheen kom natuurlijk.
1: Ja, nou goed, die wedstrijd is om 3 uur vannacht.
0: Ja,
1: en we hebben zo meteen, ga ik bellen met een slaapcoach. Om me toch eens even te vragen wat we nou eigenlijk moeten doen. Moeten we vroeg naar bed? Of moeten we juist doorhalen de nacht? Of kunnen we na de wedstrijd nog even slapen voordat we naar het werk gaan of naar school gaan? Kortom. Zometeen een slaapcoach met haar adviezen. En we bellen, ja, zoals altijd zo vlak voor de wedstrijd, met Aad de Mos natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat zijn visie is op Nederland, Marokko. Gwen, die gaat erop uit voor op de kaart. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze weer ergens naar een oranje straat of zo gaat. Om lekker een beetje de boel op te warmen voor die ongelooflijk belangrijke wedstrijd van vannacht.
0: Zo is het. Ja, nou, het wordt in ieder geval een hele feestelijke uitzending. Dat hoor ik al.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Menno. Dat straks over feestelijk gesproken.
3: Jaren, er is er een jaar.
0: We feliciteren op dit moment ook altijd wat luisteraars. En er zijn wat aanvragen binnengekomen inderdaad. Dan wordt hier gevraagd door Bonnie Groen. Hoi Bernard, vandaag is mijn vriendin uit Maastricht jarig, Françoise Lubin. Lubin. Nou, ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Françoise, jij wordt gefeliciteerd door Bonnie Groen. En dan, Diana van Tongeren is jarig vandaag. En die wordt gefeliciteerd namens de Beestengang. Linda, Trea, Corrie en Anthony. En dan voor vandaag heeft ook nog iemand, en dat is Anthony Krama. Die heeft zijn broer op de kalender staan, want Raymond de Koning is jarig. Hij mag vandaag 57 kaarsjes uitblazen. En namens de hele familie willen wij, zegt hij, Raymond van harte feliciteren met de verjaardag. Nou, allemaal een hele feestelijke dag, zou ik zeggen. Ik steek er even een toeter vooraf. En dan draaien we Queen. En straks komt het recht aan, hè?

0: Bicycle Race, dat was Queen.
1: Voor 12.
0: Ja, daar is het weer. Welke plaat zou het zijn geworden? We konden kiezen tussen Xavier Rudd met Follow the Sun en Will and the People met Lying in the Morning Sun. Nou, er zijn aardig wat stemmen binnengekomen. En het ging ook hele lange tijd ging het gelijk op. Ik denk, ja, dat wordt nog wat. Maar uiteindelijk is dit nummer het geworden met 59%. Xavier Rudd en Follow the Sun. Ik wens je nog een fijne dag. Tot morgen.

0: als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
7: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
8: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
9: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
10: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
11: We zijn er zo met een nieuwe Menno in de Middag tot 2 uur. Het is 11:50, Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Ja, goedemiddag. In Waddinxveen moesten vanmorgen meerdere mensen hun huis uit. Had te maken met een gaslek. Het lek is inmiddels weer gedicht. Treinreizigers moeten er nog steeds rekening mee houden dat er minder treinen rijden. Het gaat om de nasleep van het warme weer, waardoor de NS te kampen had met meerdere storingen. En de historische veilingklok uit Maasland dreigt alsnog verloren te gaan. 3 jaar geleden werd de klok gered uit het voormalige park. Het centrum De Veiling, maar het is nog steeds niet gerestaureerd. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB, Erwin de Hart.
14: Hier op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
15: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
18: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
19: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
18: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
20: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
18: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Statenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
25: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
26: Dus het maken van staal wordt schoner.
27: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
28: Moet dat dan in Nederland?
29: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
27: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
30: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.

0: Jackie Wilson. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. En ja, de eerste van de week, deze maandag, staat natuurlijk in het teken tussen nu en 2 uur van Oranje. Want ja, vannacht is het zover. Nederland, Marokko om 3 uur. En ja, ga je die kijken? En hoe zit dat dan met je slaap? Nou, daar gaan we je een beetje bij helpen. In het volgende uur hebben we een slaapcoach eventjes aan de lijn hier. En die gaat ons vertellen wat we nou het beste kunnen doen. Moeten we vanavond vroeg naar bed gaan? En hoe doe je dat dan? Want ja, als je om 7 uur in bed stapt, ja, val je dan wel in slaap. Wat moet je wel of niet eten of drinken? Kun je na de wedstrijd ook nog even gaan slapen? Kortom, en hoe komen we morgen de dag door als je echt bent doorgegaan vannacht? Die vragen worden allemaal beantwoord. En we krijgen tips zometeen in het volgende uur. En over een paar minuten gaan we al bellen met Aad de Mos natuurlijk. De voormalig topcoach. Die schijnt zijn licht over de wedstrijd van vannacht Nederland-Marokko. Benieuwd wat zijn voorspelling is voor die wedstrijd. Ik ben heel benieuwd naar wat Aten weer allemaal te melden heeft. Verder hebben we natuurlijk de tijdmachine. Een nieuwe ronde van jouw plaat met een nieuw thema.
1: Op de kaart.
0: Ja, Gwen is er vandaag. Hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Gwen Ouwehand, vanmorgen ook al in actie tijdens West wordt wakker. Hey, toen ben je bij een toch echt een hele grote sporter uit de Nederlandse sporthistorie geweest, hè?
2: Klopt, ja, en ik heb hem nog laten wachten ook. Want ik stond in de file en we hebben het over Tom Okker.
0: Ja.
2: Een tennislegende.
0: Zeker.
2: En dat heb ik ontdekt vandaag. Maar ik stond helaas in de file, dus hij heeft eventjes op mij moeten wachten helaas.
0: Ja, nou goed, dat kan gebeuren. Maar heb jij nog een balletje met hem geslagen eigenlijk? Want dat was je wel een plan.
2: Nou, hij is wel 82 en eigenlijk tennist hij ook helemaal niet meer. Ik heb ook aan hem gevraagd, beginnen je handen dan niet te jeuken? Want hij gaat ook naar het tennistoernooi in Londen toe dat vandaag begint.
0: Ja.
2: Maar hij heeft dat niet meer zo. Hij heeft zoiets van, nou, ik heb mijn hele leven lang getennist. Ik vind het wel even mooi geweest.
0: Ja, zo is het. Ja, het is echt een legende. Hij heeft grote wedstrijden gespeeld. Grote wedstrijden en toernooien gewonnen. En tegenwoordig, hij woont in Hazerswoude in onze regio. Leuk dat je even bij me langs was. Hey, over onze regio gesproken, die kaart hangt hier te glimmen. Ik ga die pijl er eens even opgooien. Dan gaan we eens kijken waar je naartoe gaat. Want ik kan me zo maar voorstellen, Gwen, dat jij natuurlijk ook de boel een beetje op gaat warmen voor Nederland-Marokko. Hè? Dat
2: zullen we gaan doen. Ik ga op jacht naar de mooiste straten natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Nou, de Marktweg zijn we natuurlijk al vaak geweest in Den Haag.
2: Ja.
0: We gaan niet naar Den Haag, zie ik. De pijl is gevallen op Alfa aan de Rijn.
2: Oké,
0: okay. Ja, nou,
2: ik ben daar niet zo bekend, maar we gaan het zien.
0: Vraag me even rond daar en ze zullen ongetwijfeld ook daar wat oranje versiersel hebben hangen. Dus we horen je zo over een half uurtje.
2: Tot zo!

0: De Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. En daarvoor natuurlijk Bluff. Ja, mooie wedstrijden staan er vandaag op het programma. Om 7 uur vanavond op het WK. 16e finale. Brazilië, Japan. Duitsland speelt om 11 vanavond tegen Paraguay. Ja, en om 3 uur vannacht, daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. Nederland, Marokko. En zoals altijd gaan we vooruitblikken op die wedstrijd met Atemos. Hallo Aad, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jij ze alle drie gaat kijken, toch?
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Vanaf nu begint het, hè?
0: Ja.
1: Knock-out-wedstrijden volg ik allemaal.
0: Ja, maar hoe ga je dat doen, Aad? Ga je vandaag overdag even slapen of wat?
1: Nee, ik blijf gewoon kijken en dan na afloop van die tweede wedstrijd, ja, dan blijf ik lekker op bankje liggen met mijn wekker aan.
0: Ja.
1: En kwart voor drie zet ik 2:45 moet die afgaan.
0: Ja.
1: En dan moet ik wakker worden.
0: Ja.
1: En dan kunnen we door. Morgen maar inhalen een beetje.
0: Ja, zo is het. Morgen dan slaap je wat langer door. Even niet naar de sportschool morgenochtend dan.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Toch, ja, een vastigheidje. Even 10 uur toch even yoga. En dan daarna pakken we dan nu het extra.
0: Ja, maar dat doe je nog elke dag, hè? Dat sporten en yoga en dergelijke.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dan blijf je ook fit.
0: Ja, nou ja, dat...
1: Goed voor je spiertjes en voor je botten, voor het hele lichaam is dat goed.
0: Ja, nou ja, dat is zo. Je bent ook hartstikke fit. Dus nou goed, dan ga je het ook volhouden. Ja. Dan ga je die 3 uur wedstrijd natuurlijk fris bekijken vannacht. Maar even de belangrijke vraag. Wat denk je ervan, Nederland tegen Marokko? Maken we kans? Ik hoor mensen zeggen nou dat Marokko veel beter is. Anderen zeggen weer een beetje 50-50 wedstrijd. Wat denk jij?
1: Nou ja, ik denk dat de vorm van de spelers die het verschil moeten maken... dat die zijn bepalend. Ik bedoel, Bono is gewoon een goede keeper voor Brugge ook. Maar ja, een foutje of de penaltyreeks, dat kan bepalend zijn. Ik denk dat het gelijk, allebei aanvallen, allebei willen ze die wedstrijd winnen. Ik heb een voorspelling neergelegd, her en der. Dat is gelijk spelletje en Nederland wint met strafschoppen.
0: Oh, goed, krijgen we weer strafschoppen. Hè? Dan wordt het helemaal 6 uur morgenochtend natuurlijk voordat we klaar zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, maar eventjes, want als we even het team van Marokko erbij pakken. Wat zijn dan spelers waar Oranje echt rekening mee moet houden?
1: Nou ja, Sabari, dat weten.
0: Ja,
1: dat
0: de
1: is
0: spits.
1: Natuurlijk een jongen die in bloedvorm is.
0: Ja.
1: En dan is het die Ibrahim van Real Madrid, die natuurlijk bepalend is. Die nieuwe jongen die opvallend goed speelt, die van Lille, die Boadi, dat is een openbaring. En dan de twee opkomende backs natuurlijk, die kennen we ook allemaal. Ja, Kimi met Masroui.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk in die wedstrijden die Marokko speelt, die Argentinië speelt, Brazilië. Die spelen toch met hun hart en met voor een land meer als wij dat gewend zijn. Ja, dan moet ze overleven en dan moeten er dingen gebeuren die normaal niet plaatsvinden. Intimidatie, scheidsrechter, kaarten.
0: Ja.
1: Die niet laten verleiden tot een rode kaart. Dus het gaat een gevecht worden, ongelooflijk.
0: Vandaar
1: ook dat die wedstrijd mag je niet missen.
0: Nee, ja, ik hoor je echt. Ik krijg er helemaal zin in nu ik je hoor. Want jij denkt inderdaad dat het, Marokko speelt heel gepassioneerd, dat het wel eens een hele pittige wedstrijd kan worden. Ook qua kaarten dus en overtredingen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, niemand wil... Het is een vroege knock-out wedstrijd die eigenlijk later gespeeld zou moeten worden op basis van ranking, op basis van kwaliteiten.
0: Ja.
1: Met alle respect voor landen die niet ook die wedstrijden moeten spelen. Dat denk ik aan gisteravond. Dat komt niet in de buurt van deze wedstrijd.
0: Nee, zeker niet. Nee, het is echt een topwedstrijd, dit. Als we en het Nederland zelf dan ook kijken. Want jij zegt van ja, ze hebben opkomende backs. Ja, die heeft Nederland ook. Gaat Nederland dat spel spelen dat we de laatste twee wedstrijden hebben gezien?
1: Nou, ik denk dat Nederland ver boven zichzelf moet uitstijgen.
0: Mm-hmm.
1: Om die wedstrijd sowieso tot aan een verlenging of een overwinning. Via 90 minuten, maar... Ik denk dat het zo'n Brazilië-Marokko-wedstrijd gaat worden.
0: Mm-hmm.
1: Met twee verschillende gezichten. De eerste helft Marokko misschien heel sterk. En dan moeten wennen aan de manier van spelen. En dan misschien de tweede helft dat wij sterker zijn.
0: Ja.
1: En daardoor zie ik dat evenwicht.
0: Ja, ja. En wat betreft de opstelling, verwacht je nog wijzigingen? Dat Koeman toch nog wat andere spelers erin gaat zitten?
1: Nee, ik denk dat iedereen nu van media tot aan de niet-kenners dat we weten... hoe de opstelling is van Avendi, die komt dan weer terug in de basis voor AK.
0: Ja.
1: En Malen verdwijnt uit de basis omdat hij Sommerviel gaat starten. De rest is allemaal hetzelfde.
0: Ja, wat vind je daarvan trouwens? Ja, want daar is ook nog een discussie over. Ja, Sommerviel zou juist een goede speler zijn om later in de wedstrijd in te brengen. Als wisselspeler dus. Of vind je van, nee, die moet gewoon gelijk starten?
1: Ja, gelijk starten. Ja. Je kan ook te laat zijn, weet je.
0: Ja.
1: Dat de wedstrijd al beslist is of dat... Ik denk dat hij een goede probleemspeler kan worden voor Mosseri.
0: Ja. Ja.
1: Dat hij wegblijft omdat hij natuurlijk levensgevaarlijk is met de snelheid. En datzelfde gaat natuurlijk gebeuren met Hakimi. Hakimi zal, als hij doet wat hij normaal doet, dan worden ze ook kwetsbaar. Dan weten we dat we met die crossballetjes van links op rechts.
0: Ja, wat vind je daarvan trouwens? Ja, want daar is ook nog een discussie over. Ja, Sommerviel zou juist een goede speler zijn om later in de wedstrijd in te brengen, als wisselspeler dus. Of vind je van, nee, die moet gewoon gelijk starten?
1: Ja, gelijk starten. Ja. Je kan ook te laat zijn, weet je.
0: Ja.
1: Dat de wedstrijd al beslist is of dat... Ik denk dat hij een goede probleemspeler kan worden voor Mosseri.
0: Ja. Ja.
1: Dat hij wegblijft omdat hij natuurlijk levensgevaarlijk is met de snelheid. En datzelfde gaat natuurlijk gebeuren met Hakimi. Hakimi zal, als hij doet wat hij normaal doet, dan worden ze ook kwetsbaar. Dan weten we dat we met die crossballetjes...

0: weten we dat we met die crossballetjes van links op rechts en zeker in de hoek waar een gat gaat komen, daar moeten we van gebruik maken. Ja. En dat is ook een van de zwaktes van Marokko gelijk. Als de backs heel ver weg zijn, een van de twee, ja, dan komen er mogelijkheden voor de snelheid van Kakpo.
1: Ja. Ja, dan ligt er heel veel ruimte in één keer. Ja.
0: Dan moet je snel die diepte zoeken. Vooral de middenvelders moeten daar snel en vaardig mee omgaan.
1: Ja, het wordt een hete nacht. 3 uur vannacht. En dan is het zover. Dan, jij zet je wekker om 3:15. Heb je dan een oranje shirtje aan voor de tv?
0: Nee, dan dus hier in Eindhoven is het bloedheet.
1: Oh, ja.
0: ik noem het nog ouderwets mijn voetbalbroekje aan. En dan... En de rest lig ik lekker op bankie. Ja. Met de schuifpuien open.
1: Oh, heerlijk.
0: En de deur open. Ook dat nog.
1: Nou, dan kunnen ze je horen juichen.
0: Lekker laten doorluchten nog van de laatste 3 dagen van het weekend.
1: Nou, zo is het. Nou, doe dat. Geniet van die wedstrijd. En ja, laten we hopen dat we je eind deze week weer spreken. Want dat zou betekenen dat Nederland door is. Want dan spelen ze zaterdag weer. Dus dan bellen we je tegen die tijd weer uiteraard. Ik wens je een hele mooie wedstrijd, Aad.
0: Jullie ook.
1: Oké. Okay.
0: Fijne wedstrijd.
1: Joe.
0: Doei.
1: Atemos was dat. 2-2, hè, zegt hij. En hij verwacht een pittige wedstrijd. Nou, iets om naar uit te kijken. Vannacht om 3 uur, Nederland, Marokko. Gerard Joling.

0: Ja, Gerard Joling en rood-wit-blauw. En zometeen gaan we natuurlijk in het volgende half uur eens even kijken of de oranje stemming in Alfa aan de Rijn al een beetje opgepookt is voor die wedstrijd. Want dat is de bestemming van Op de Kaart. Quinn Ouwehand is daar voor ons naartoe naar Alfa en we horen haar zometeen. En natuurlijk hebben we zometeen ook de tijdmachine met mooie prijzen. Een mooie hoofdprijs deze week ook. Ga ik straks meer over vertellen. Ja, en het nieuwe thema, want het is maandag zometeen, voor jouw plaat.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je

0: voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Het is precies 12:30, Radio West, Menno in de middag. En Jolanda Baaiens is hier voor het nieuws uit de regio.
8: Ja, goedemiddag. De mensen die vanochtend hun woning uit moesten in verband met een gaslek in Waddinxveen zijn inmiddels weer thuis. Het lek is gedicht. Dus ook de medewerkers van een bedrijfspand dat werd ontruimd zijn weer aan het werk. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden op de kruising van de Kanaalstraat en Stationstraat. Het ging om een grote leiding en er hing ook een gaslucht in de omgeving. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Dit komt omdat er niet wordt gewerkt met een strak omlijnd coalitieakkoord, maar met een samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bijl denkt niet dat het er echt simpeler op gaat worden.
9: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken, moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
8: Dat betekent veel overleg. Gelukkig zijn vooraf afspraken gemaakt over een aantal belangrijke plannen. Nou, we gaan het zien.
7: Ja.
8: De kans bestaat dat de historische veilingklok uit Maasland vernietigd wordt. 3 jaar geleden werd de klok gered uit partycentrum De Veiling, maar is ondertussen nog steeds niet gerestaureerd. De eigenaar heeft er afstand van gedaan en nu ligt het monumentale ding in stukken in een werkplaats. De restaurateurs hopen dat een particulier, stichting of andere geïnteresseerden uit de regio de klok wil overnemen en dat er dan natuurlijk ook nog geld komt om de veilingklok te restaureren. Anders is de kans groot dat die wordt weggegooid. Ja, Menno, even iets heel anders. Hoe zit het met jouw groene vingers?
7: Nou ja, ik heb groene vingers.
8: Ja?
7: Ja.
8: Maar qua kleur of
7: nee,
8: moet je
7: nee,
8: gewoon je handen wassen?
7: Nee, gewoon. Je bedoelt ook in de tuin kan werken. Ja, hoor.
8: Je bent een liefhebber van een plantje zo hier en daar. Ja? Ja, ja. Nou ja, waar ik het eigenlijk over wil hebben, dat is de penisplant.
7: Ach, bloeit hij weer?
8: Daar hebben we hem weer. Ja. In 2022 bloeide deze reuze aronskelk, zo heet hij eigenlijk, in de Hortus in Leiden. En nu is die van de Universiteit van Gent aan de beurt. Niet naast de deur, maar toch gaan er een hoop Nederlanders een kijkje nemen. Want die penisplant bloeit dus niet zo vaak en ook nog eens heel kort. En hij heeft een opvallend kenmerk.
10: Stinkt hij?
11: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
10: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
11: Hij stinkt.
10: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
11: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt.
10: Ik vind het een heel speciaal ding.
7: Ja. Ik weet wel, in Leiden inderdaad, wat jij net noemde, stond ook echt rijen.
8: Ja, rijen dik. Ja, hier nu ook. Maar ja, dat ding dat buiten dat hij zo enorm stinkt, ja, hij bloeit ook maar eens in de zoveel jaar.
7: Ja,
8: dus ja.
7: Het is zeldzaam. Ja.

0: Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Nou, regenen deed het, zeg. Jongen, ik heb die zaterdagavond, er is zo ongelooflijk veel water gevallen.
1: Ja.
0: Dat was echt niet normaal. En al die bliksemontladingen.
1: Ja,
0: Het was heel heftig. Maar het luidde het einde van de hele hete periode in, hè?
1: Ja, min of meer wel. Dat is vandaag staan we weer gewoon met beide benen op de grond. Maar er viel bij Gouda bijvoorbeeld, in het noordwesten van Gouda, in een paar uur tijd 60 millimeter. Ja. Dus meer dan er normaal in een maand valt. En iets verder nog vandaan, net buiten de regio, Apkoude, 96 millimeter. Anderhalve maand hoeveelheid in een paar uur tijd. En er waren meer dan 300.000 bliksemontladingen die nacht. Het is dubbel. Het was natuurlijk heel veel schade. Er waren hele forse windstoten. Ik heb het zelf ook gezien. Bomen die over een weg lagen. Takken die afgebroken waren. We hebben gezien blikseminslagen. De trein lag stil tussen Gouda en Den Haag een hele dag. Ja, dat was inderdaad een behoorlijk noodweer.
0: Ja.
1: Tot en met gisteren hadden we nog wel te maken met de hittegolf. De temperatuur kwam gisteren nog boven de 25 graden. Dat wil zeggen dat we 11 dagen lang die hittegolf hebben gehad. En niet eerder in het seizoen was die zo vroeg al aanwezig. Dus dat is ook allemaal wel bijzonder. Ja, en er zijn nog heel veel meer records gebroken. Dat komt allemaal nog in een maand overzicht. Dus vandaag en de komende dagen, ik kan het in één adem noemen, hebben we gewoon aangenaam zomerweer. Vandaag dus ook. Het is droog. Er zijn perioden met zon. Zullen wat stapelwolken ontstaan. Een matige noordwestenwind. 23, plaatselijk 24 graden. Hoe heerlijk is het? Vanavond opklaringen. Later vannacht wat meer bewolking. De noordwestenwind zal afnemen tot zwak en veranderlijk. En vannacht wordt het 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later op de dag weer wat opklaringen. Aanvankelijk weinig wind, later een zwakke tot matige westenwind. En morgen 22, hier en daar 23 graden. Woensdag is er wel weer eerst kans op een bui. Misschien zelfs met onweer, maar niet zo uitgebreid als afgelopen weekend hoor. 'S middags woensdag weer wat zonnige periode, 21, 22 graden. Donderdag in de ochtend bewolking, plaatselijk een beetje regen. 'S middags weer opklaringen, 22, 23 graden. Ja, en zo gaan we tot en met het weekend eigenlijk feitelijk nog wel door. Dus het blijft gewoon heerlijk zomerweer.
0: Nou, lekker, dat is mooi nieuws. Blijf even bij ons, hè?
1: Ja.
0: We hebben nog verkeersinformatie. Ja, van de ANWB.
2: Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten.
3: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Het is maandag, zo rond 12:30. We maken het nieuwe thema voor jouw plaat bekend. Jouw plaat is zo eentje die jij dus mag uitkiezen. En die hoef je alleen maar even door te mailen naar menno@omroepwest.nl. Om 13:55 sluiten we altijd af met jouw plaat. En beste Huub, beste Jolanda, het thema voor deze hele week.
3: Nou,
0: ja, het moest er weer eens een keertje van komen. Want lang geleden dat we deze gedaan hebben, maar hij blijft leuk. Guilty pleasures.
3: Oh jee.
0: Dus,
1: oh ja.
0: Ja, nou, dan weet je het wel.
1: Ja hoor.
0: Dus Jolanda, die van jou horen we over een uurtje.
3: Ja, zeker.
0: Huub, jij bent morgen natuurlijk aan de beurt. En jullie mogen allemaal nu mailen. Dus naar menno@omroepwest.nl. Jouw guilty pleasures. Stuur ze alsjeblieft door. Mail ze. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal uitkiezen. En om 13:55 gaan we hem draaien.

0: Miley Cyrus. Een goede plaat blijft dit toch, hè? End of the world. Zometeen starten we de tijdmachine.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst gaan we naar Gwenna, want die is voor Op de Kaart in Alphen aan de Rijn. Zijn ze er daar een beetje klaar voor, Gwen, voor de wedstrijd?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik in de afgelopen weken een beetje een alarmbel heb gecreëerd in mezelf voor alles wat oranje is.
0: Ja.
2: Dus nou ja, nu loop ik door een straat heen waarvan mensen zeiden dat hier wel het een en ander te zien zou zijn. Ja. Maar ik moet zeggen dat het alarmbelletje niet echt gaat rinkelen. Oh. Het is een beetje karig hier.
0: Ze moeten nog even aan de slag dus daar in Alphen.
2: Ja, ja. Op een paar huizen na. Dus hier voor mij zie ik dus wel een huis met dus oranje vlaggetjes. Alleen niet alleen maar oranje vlaggetjes, want ik zie er ook vlaggetjes van de Duitse vlag tussendoor.
0: Wat zeg je nou?
2: Dus ik ga toch eventjes kijken, ja, of er hier misschien iemand thuis is. Loop ik eventjes naar de deur toe. Het is een ringdoorbel, dus ik sta ook gelijk op camera. Ja, ik heb aangebeld en dan is het eventjes afwachten, want ik ben toch wel heel erg benieuwd. Duitsland moet vanavond ook,
0: ja,
2: spelen.
0: Goed, een taak moet je zeggen, als ze open doen natuurlijk.
2: Ja, ja, precies, ja, ja. En er is ooit een hele spannende finale geweest, weet ik toevallig, tussen Nederland en Duitsland.
0: Ja.
2: En dat was toen
0: 1974.
2: Weet jij daar nog wat van, Menno?
0: 1974, ja, zeker. En dat was de WK-finale. In 1988 heeft Nederland, toen nog West-Duitsland, verslagen op het Europees kampioenschap voetbal. En werd uiteindelijk Europees kampioen.
2: Hallo. Oh. Hi. Mag ik u wat vragen?
3: Dat ligt eraan.
2: Ik ben live in de uitzending. En het viel mij op dat hier oranje vlaggetjes hangen en Duitse vlaggetjes.
3: Dat klopt. Omdat we een Duits-Nederlands huishouden zijn.
0: Ah,
2: ja,
0: mooi.
2: Ja. En dan gaan jullie een goede avond tegemoet, hè?
3: Ja, dat is te hopen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ik ben toch een beetje benieuwd, want nou ja, de presentator en ik hadden het er net eventjes over. Er is ooit een hele spannende finale geweest tussen Nederland en Duitsland. Wat nou als één van deze teams in de finale komt te staan of tegen elkaar? Voor wie moeten we dan juichen?
3: Nou, ik zal een keer voor Nederland juichen terwijl ik Duits ben. Ze mogen een keer winnen. Maar ja, voor mij maakt het niet uit wie wint in principe. Mogen beide. En tegen elkaar is ook prima.
0: Kijk.
2: En komen daar dan nog een beetje gezellige reacties op? Dat er dan allemaal vlagjes door elkaar heen hangen hier?
3: Ja, maar ze zijn het al gewend hier, hoor. We wonen hier al een aantal jaren, dus dat is niet de eerste keer.
2: Nee, nee. Nou, wat leuk. Dus ja, jullie gaan vanavond de hele nacht klaarzitten?
3: Als het ons lukt. Ja, ja, dat
0: want,
3: proberen we wel.
0: Want Quinn,
3: ja,
0: je hebt om 22:30 vanavond Duitsland tegen Paraguay. Ja. En daarna om 3:00 natuurlijk het Nederlands elftal. Dus dat wordt een lange avond voor...
2: Ja, de presentator zegt dat het een hele lange avond wordt voor jullie.
3: Klopt, ik denk ook niet dat ik het helemaal volhoud. Maar ja, dan zien we het morgenochtend wel.
0: Zo is het.
2: Ja, precies. Nou, geniet ervan en veel kijkplezier.
3: Ja, ja, dankjewel.
0: Nou, wat leuk. Wat leuk, Gwen. Ja, en even spontaan aangebeld. Dat is toch leuk. Nou, zo hoor je het. Dan weten we er ook weer het mysterie van de Duitse vlaggetjes. Daartussen al die oranje vlaggen in Alphen aan de Rijn is hiermee opgelost. Hey, ja, komen we zo weer bij je terug, hè? Zo even na ene, daar in Alphen.
2: Yes, tot zo.
0: Oké, tot zo.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, je mag bellen naar 070-390-5454. En we hebben weer een mooie hoofdprijs. Ja, eigenlijk ben je hetzelfde als vorige week. Toen hadden we een herenhorloge van Kibu. En nu hebben we de dameseditie. En dat is echt een mooi horloge. Kost bijna €260. Kun je zomaar winnen in de finale vrijdag. Het is de WK-editie. Dus ja, een mooie oranje bandje zit er aan. Een ja, mooi oranje schermpje. Het is echt een collectors item. Kibu, een mooi dameshorloge. Wil je die winnen, gewoon even bellen. 070-390-5454. Ik heb ook nog een mooie prijs als je maar één of twee vragen goed hebt. Het heeft alles met voetbal te maken. Goed, ga ik je zo meteen meer over vertellen. 070-390-5454.

0: Ja, lekker plaatje voor de zomer. Bert Hering.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Den Haag, naar Monica Tuinman. Hallo Monica.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag inmiddels al. Ja, ik weet niet of ben je later uit bed? Ben je later uit bed vandaag?
2: Nee, nooit hoor. Nee. Altijd vroeg op.
0: Ja? Ja, maar ja, hoe ga je dat morgen doen dan? Want vannacht zeg maar. Of ga je de wedstrijd niet kijken?
2: Nou, heel misschien ga ik kijken, maar dan moet ik gewoon even wakker worden. Maar ik volg eigenlijk nooit zoveel van voetbal. Maar als Oranje speelt, dan wil ik eigenlijk altijd wel graag steunen.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Dat is ook echt leuk, ja. Hè? Dat is met z'n allen, dat gevoel dat met z'n allen achter die ploeg staat, hè, zo'n heel land.
2: Ja, een beetje het Nederland-gevoel, hè? Krijg je dan naar boven.
0: Ja, nou, heerlijk. En daar zijn we af en toe wel eens even aan toe, vind je niet?
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Hé, hey, en wat verwacht je ervan dan vannacht? Wat denk je, Nederland-Marokko?
2: Ja? Ja, winnen. Oh, ja. Het is niet anders, maar ik denk winnen.
0: Ja, we hadden net Aten Mos hier nog in de uitzending en die zei 2-2 en dan gaat Nederland met strafschoppen winnen. Dus nou ja, goed, dat is allemaal positief. Laten we het hopen.
2: Ja, maar daar zijn we meestal niet zo goed in. Nee. Dat is een probleem.
0: Dat heb je heel goed. Dat heb je heel goed.
2: Ja, daar zijn we vaker op voor gaas gegaan, zeg maar.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Je moet morgenochtend dus wel weer gewoon op tijd eruit dus voor je werk, denk ik, of...
2: Nee hoor, ik ben gepensioneerd, dus ik mag eruit. Maar ik heb hondjes en katten en die moeten wel naar buiten natuurlijk. Dus hou je rekening mee.
0: Die kunnen niet wachten, nee, tuurlijk. Nee. Monica, we gaan eens even die tijdmachine in. En we zijn aangekomen in 1983. Ik heb drie vragen voor je uit dat jaar.
2: Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Daar gaan we. 1983. Ja. Een Amerikaanse tv-serie die zich afspeelt op een cruiseschip... gooit nog steeds hoge ogen bij de VARA op televisie in 83. Ja, het is een hele bekende serie met veel bekende gastacteurs... en allemaal passagiers aan boord en liefdesverwikkelingen. Hoe heet die serie?
2: Loveboat.
0: Ja, tuurlijk. En de Nederlandse mannenploeg wordt in het Wagenerstadion in Amstelveen... voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen. Dat was in augustus 83. De bondscoach is Wim van Heumen. Topscorer is Hagenaar Ties Kruijzen. Over welke sport gaat dit?
2: Dat is hockey.
0: Ja, tuurlijk. En de laatste vraag gaat hierover. Oh, mooi is dit, hè? Hoor eens even. Ja. Schitterend. Nou ja, het was niet de vraag of je mee wilde zingen, maar ik vind het wel mooi.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, ze werd geboren in Wales. Welke zangeres scoort in 83 met deze plaat Total Eclipse of the Heart? Hoe heet zij?
2: Ik heb geen idee.
0: Echt niet? Ja, je kon hem wel mooi meezingen, maar ja.
2: Ik ga voor Ellen Foley. Ik gok wat.
0: Ja, dat had... Ja, snap ik wel dat je dat zegt, ja.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, Ellen Foley is wel een beetje zo'nzelfde type zangeres, inderdaad. Maar het is niet goed. Je had de Loveboat wel goed, hockey had je goed. Maar Total Eclipse of the Heart is van Bonnie Tyler.
2: Oh ja, die ken ik ook. Maar goed, vergeten.
0: Joh, wat maakt het uit. Je hebt, je maakt helaas geen kans meer op dat horloge. Maar wat ik wel voor je heb, en die zijn hartstikke nieuw. Ze gaan de Eredivisie in. Ik weet niet of je er zelf blij van wordt, anders moet je maar iemand blij meemaken. Maar we hebben hier een origineel ADO-shirt. Een wit ADO-shirt. En dat krijg jij.
2: Oh ja, leuk.
0: Van ADO
2: Den Haag. Ja? Ja, ja. Nou. Mijn zoon is fan van ADO, dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, dan komt het zeker goed. Hey, ik wens je een fijne dag nog en een mooie nacht, hè, met Nederland-Marokko.
2: Ja. Ja, allemaal heel veel succes en scoren.
0: Zo is het. Dag Monica.
2: Ja, oké.

0: is Menno in de Middag.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Zometeen 2 uur, Menno in de Middag met onder andere een slaapcoach die gaat vertellen of we moeten voorslapen voor de wedstrijd van Oranje. En natuurlijk ook nog Gwen vanuit de Alfa aan de Rijn. Het is 1-1 Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag. De eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ook moeten ze een boete van €500.000 betalen. In Waddinxveen moesten vanmorgen meerdere mensen hun huis uit vanwege een gaslek. Het ging om een lek in een grote leiding die inmiddels is gedicht. Treinreizigers moeten er nog steeds rekening mee houden dat er minder treinen rijden. Het gaat om de nasleep van het warme weer. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen, DJI, dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en 2 banen op 1 kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie, we gaan naar de ANWB.
0: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
11: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
16: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
17: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
18: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
20: Ja, ja.
21: Dag Benno.

0: en Parijs. En we begonnen dit twee uur Menno in de middag op deze maandag met Ilse de Lange. Next to me. Zometeen gaan we praten met een slaapcoach. En dat allemaal omdat we vannacht om 3 uur ja, die wedstrijd hebben. Nederland-Marokko. Maar hoe doe je dat dan? Moet je voorslapen? En zo ja, hoe doe je dat? Want ja, als je om 7 uur in bed gaat liggen, ja, wie zegt dan dat je slaapt? Wat doen we vooral ook na die tijd, na de wedstrijd? Kunnen we dan nog weer terug het bed in? Of moet je dat juist niet doen? Kortom, zometeen de tips. En we hebben jouw plaat, hè, sinds, wat is het? Nou, een klein uur is het nieuwe thema bekend. En dat zijn de Guilty Pleasures. Dus heb je zo'n plaat waarvan je zegt van ja, dat vind ik echt zo'n leuke plaat, maar die hoor je eigenlijk bijna nooit. Of eigenlijk kan die ook helemaal niet. Een beetje fout misschien wel. Nou, je mag alles doorgeven naar menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. En wie weet hoor je jouw plaat zo rond 2:05. En Gwen Ouwehand, die is voor ons vandaag als verslaggever op pad voor op de kaart. En dan kom je uit in Alphen aan de Rijn, Gwen. En ja, ik hoor vlaggetjes, denk ik, wapperen. Of niet?
1: Ja, ja, maar ik moet iets toegeven, Menno.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje verpest, heb ik het idee. Dat komt echt door de Marktweg, waar ik al een paar keer heb mogen zijn.
0: Ja, dat is de Oranjestraat van Nederland in Den Haag.
1: Het is niet normaal. En alles is daar oranje. En dat maakt dus ook dat ik op het moment dat ik naar een Oranjestraat toe ga, ik ook heel veel verwacht.
0: Ja,
1: maar als ik zo door de straten van Alphen heen loop, dan denk ik, nou, kom op Alphen. Dat kan een stukje beter.
0: Oh,
1: maar goed, hier hangen dus wel wat vlaggetjes. Dat hoorde je goed. En misschien moet ik ook gewoon even iets eerder de pit op gaan zoeken. Want hier in deze straat, de Brede Rode Straat, daar loop ik nu in Alphen aan de Rijn. Heel veel mensen zijn nog binnen, heb ik het idee. Of naar werk, het is een beetje stilletjes.
0: Ja.
1: Of ze zijn allemaal aan het voorslapen natuurlijk, voor de wedstrijd van vannacht.
0: Ja, nu al voorslapen, ja, dat kan ook.
1: Ja.
0: Ja. Yep. Nou goed, ja, dan, ja, net heb je spontaan aangebeld bij een mevrouw die en voor Duitsland en voor Nederland was. Dus we hebben de Duitse vlaggetjes. Misschien moet je zo meteen over een half uur nog maar weer even spontaan ergens aanbellen.
1: Ik denk dat dat een beetje de missie wordt van vandaag.
0: Ja, ja, ja, goed. En heb je tips voor Gwen? Als je zegt van ja, wacht eens even, maar ik ben een grote Oranje supporter en ik zit in Alphen. Kom even bij mij langs, laat het even weten. Mag je ook mailen naar het bekende mailadres menno@omroepwest.nl. Over een half uurtje keren we bij je terug daar in Alphen, Gwen.
1: Yes, tot zo.
0: Cliff Richard.

0: Dit blijft toch geweldig, hè, deze plaat. Uit 1963, maar onverwoestbaar. En heerlijk met dit weer, hè. Cliff Richard, Summer Holiday. Het is 1:15 geweest op de dag. Ja, voor de nacht kun je wel zeggen. De nacht dat Nederland gaat spelen tegen Marokko om 3:00 vannacht. Het WK-voetbal vanuit Mexico dan, die wedstrijd. En ja, wat doe je dan, hè, als vannacht om 3:00 die wedstrijd begint? Ja, kan je voldoende nachtrust meepakken? Als je die wedstrijd wil kijken, hoe doe je dat? Moet je voorslapen? En wat doe je na de wedstrijd? Moet je dan weer je bed in? We gaan het vragen aan slaap- en stresscoach Anissa Schoonbrood. Uit Haastrecht. Ze heeft de praktijk in Gouda. Goedemiddag, Anissa.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nou, we gelijk maar met de deur in huis dan, die vraag die ik net stelde. Moeten we voorslapen als we om 3:00 vannacht die wedstrijd willen zien?
1: Als je met voorslapen bedoelt eerder naar bed, dan zou ik dat niet doen. Maar ik zou wel gewoon even je bed opzoeken voordat de wedstrijd begint.
0: Ja, en maar hoe laat moet dat dan? Want ja, ik zou zeggen van nou, dan ga ik om 7:00 liggen vanavond in plaats van 10:00, wat ik normaal doe, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat je dan niet zo goed in slaap zal vallen. Dus je kan beter richting je normale bedtijd gewoon... ook richting je bed gaan.
0: Ja.
1: Zorg dat je een rustige avond hebt, zodat je wel alvast wat van je batterij kan opladen en dan gewoon normaal gaan slapen en dan de wekker zetten. Ik zou zeggen om 2:55, dan ben je goed op tijd.
0: Oh, ja. Ja, gewoon 5:00, gewoon echt vlak voor de wedstrijd. Ja, en dan, hè? Want moet je ook nog op een bepaalde manier opstaan, of is het gewoon gelijk je bed uit, of moet je even langzaam ontwaken? Wat is het beste?
1: Nou, ik denk op dat tijdstip dat je lichaam wel even wakker moet worden. Dus als je meteen opspringt, dat je misschien wat wankel loopt. Dus als je gewoon even rustig op de rand van je bed gaat zitten, dat je dan prima gewoon naar je tv kan wandelen.
0: Ja, ja. Hey, en moeten we nog rekening houden met wat we eten en drinken vanavond? Heeft dat nog invloed op de nachtrust die we nog moeten pakken dan?
1: Bedoel je dan in de avond van voor of in de nacht?
0: Nee, in de avond.
1: Nee, gewoon zoals je normaal doet. Want wat ik eerder ook al zei, ja, iedereen heeft wel eens een nachtje doorgehaald of kort geslapen. Dus die ene nacht zal niet zo heel veel kwaad doen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je zegt eigenlijk gewoon, als je voor de wedstrijd wil slapen, moet je je gewone tijd naar bed gaan, wat je normaal ook doet. Maar goed, dan is die wedstrijd afgelopen. Laten we even aannemen dat het geen penalties worden. Dus rond 1:05 is het afgelopen. Ja, en dan? Moet je terug je bed in, of niet?
1: Nou, dat ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe laat jouw wekker staat. Mm-hmm. Als die rond 8:00 staat, dan zou ik zeggen, ga gewoon nog lekker terug je bed in. Maar staat die rond 6:00, ja, dan zou ik gewoon lekker wakker blijven. Want voordat je dan een beetje rustig bent, dan gaat je wekker alweer.
0: Ja, ja, ja, dus dat kan wel. Dat is niet dat je dan de hele dag duf bent, omdat je dan weer maar 2 uurtjes nog hebt geslapen in de ochtend.
1: Nee, ja, dan is het de vraag, ben je duf omdat je nog 2 uur extra hebt geslapen... of ben je duf omdat je moe bent?
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Hey, en er zijn ook mensen, je noemde het net al, het woord doorhalen, even de nacht doorhalen. Die zullen dat ook willen doen. Is dat verstandig om gewoon helemaal niet naar bed te gaan?
1: Nou, ik zou het zelf niet doen. Nou hebben we wat ik zei wel allemaal een keertje gedaan. Alleen als je een nacht niet slaapt, moet je morgen niet gaan autorijden. Want dan ben je eigenlijk gevaarlijker dan iemand die dronken achter het stuur zit. Dus als je echt niet gaat slapen, zou ik dat afraden.
0: Zo, maar dat is nogal wat inderdaad. Dus als je echt te weinig slaap hebt gehad, dan is het gewoon echt heel gevaarlijk dus om te gaan autorijden, hoor ik je zeggen.
1: Ja, als je niet slaapt.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja. Dus ja. Als je doorhaalt. Ja, dus nou, dat is in ieder geval een tip. Doe dat vooral niet. Ja, en ja, functioneer je nog wel dan morgen eigenlijk op je werk of op school?
1: Ja, als je gewoon wat minder hebt geslapen. Die mensen zie ik dagelijks. Die functioneren prima, maar je concentratie is wat minder. Het gaat wat moeizamer allemaal. Ja, dat is de keuze als jij 's nachts voetbal wil kijken.
0: Ja, ja, ja, goed. En dus vannacht, ja, ik neem aan, want we hadden het inderdaad over het eten en drinken in de avond. Maar tijdens de wedstrijd, ja, als je nog weer naar bed wil, natuurlijk even geen koffie, geen alcohol drinken, denk ik.
1: Nou, het liefst zelfs helemaal niks, want dan leer je lichaam dat het gewoon nog nacht is eigenlijk, behalve dat jij wakker bent. Mm-hmm. En als je er ook nog allemaal bitterballen en drank bij gaat halen, dan maak je er helemaal een potje van.
0: Ja, dat is zo. Goed. Ja, nog even een kleine zijstap. Het is heel warm geweest, hè, de afgelopen week. Ja, ook 's nachts. Hebben jullie het dan als slaapcoach extra druk? Want ja, veel mensen kampen denk ik toch ook met slaapgebrekken die dagen.
1: Ja, maar als je een paar dagen slecht slaapt, dat kan iedereen echt wel hebben. De mensen die ik zie, die slapen al maanden of jaren slecht. En dan wordt het pas een probleem.
0: Dan wordt het een probleem, ja, precies. En die komen bij jou in de praktijk en die kun je dan helpen.
1: Ja, zeker. Die zorg ik weer dat ze weer uitgerust wakker worden.
0: Nou, we hebben goede tips van je gekregen. Zodat we gewoon lekker die wedstrijd kunnen gaan kijken. Want dat hoor ik je zeggen. Gaan we gewoon kijken en slaap er een beetje omheen. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, niet te moeilijk doen, niet te groot maken. Gewoon zoals het is.
0: Ja, ga je er zelf ook uit vannacht? Ga je hem kijken?
1: Nee, mijn slaap is me heilig.
0: Ja, dat moet je ook zeggen natuurlijk als slaapcoach. Ja. Ja. Dus jij hoort morgenochtend wel hoeveel het is geworden.
1: Ja, of als de buren toch gaan juichen, dan zal ik het misschien wel horen. Maar anders hoor ik het morgenochtend
0: dan
1: wel.
0: Dan draai je nog even lekker om, goed zo. Hey, bedankt voor de tips. En ik kan alvast vertellen dat op onze website omroepwest.nl en in de Omroep West app ook nog wat tips van jou staan. Later vandaag is dat te lezen in het liveblog onder andere. Dat we de hele dag hier bijhouden rond Nederland-Marokko. Anissa Schoonbrood, dankjewel. En wel te rust alvast voor vannacht.
1: Slaap lekker.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Joke de Toiletje vrouw, want zij moet weer de uitslag voorspellen natuurlijk. In dit geval van Nederland-Marokko. En zometeen jouw plaat. Niet alleen die van jou. We zoeken je guilty pleasure. Mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Maar ook die van onze eigen Jolanda Baaiens.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 14:30, Radio West, Jolanda met het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurant Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 6,5 jaar. De vader en zoon gebruikten hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en voor het voorbereiden van internationale drugshandel. Naast de celstraffen moeten de mannen samen €500.000 aan verdiend drugsgeld aan de staat betalen. In de Haagse wijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. En dat is goed te zien, vertelt onze verslaggever.
10: De deur aan de Orlandostraat is eigenlijk helemaal pikzwart. En je ziet ook dat er een bepaalde rookwolken naar boven zijn getrokken. Omdat het betonblok dat er boven de voordeur zit, daar zit ook allemaal zwarte roet over.
9: Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De mensen die vanochtend hun woning uit moesten in verband met een gaslek in Waddinxveen zijn inmiddels weer thuis. Het lek is gedicht. Dus ook de medewerkers van een bedrijfspand dat werd ontruimd zijn weer aan het werk. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden aan de kruising van de Kanaalstraat en Stationstraat. Het ging om een grote leiding en er hing ook een gaslucht in de omgeving. En Nederland maakt zich op voor het WK. Natuurlijk weten we dat. De wedstrijd tegen Marokko natuurlijk, komende nacht. Wie wil kijken, moet wel midden in de nacht opstaan. Nou, daar heb je net al een heleboel dingen van gehoord.
0: Goede tips gekregen, ja.
9: Maar voordat het zover is, is er eerst de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer dus. En dat betekent dat de Oranjebus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
11: Je weet niet wat je meemaakt, joh. Een bron al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
0: Ja, ik heb beelden gezien van een festivalterrein gisteren daar in Monterrey. In plaats waar,
9: enorm,
0: waar het wordt. Ja, en dan zie je ook Nederlanders, Mexicanen, allemaal door elkaar
9: een
0: groot feest maken. Op die Nederlandse nummers. Dat is zo
9: maar
0: leuk. Die Mexicanen die zingen en dansen en springen alles mee. Dat is echt, echt mooi om te zien.
9: Ja, we hadden het natuurlijk even over, over de guilty pleasure. Dat ga ik nu nog niet verklappen. Nee. Maar ik heb ook nog een andere guilty pleasure.
0: Ja.
9: Het lijkt me zo gaaf om op die bus te staan.
0: Ja, dan moet je je best voor doen. Hè. Dan moet je misschien met zo'n Hollands kapje met twee die spiegels, weet je wel. Zo'n Zeeuwse kostuum of zo aantrekken.
9: Ja,
0: we gaan ons best doen, Jolanda, om je erop te eisen. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Huub Mizee, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Menno.
0: Hey, Huub, ik moet altijd even bij jou fact-checken. Hè. Dat doen we graag. Want er op, online, op X bijvoorbeeld, verschijnen altijd weer allerlei weerberichten van zichzelf benoemende weeramateurs en weermannen en vrouwen. Er is weer eentje van Mark Putto. En die zegt volgende week, zo rond 8 juli, een nieuwe hittegolf. Weer gewoon richting de 40 graden.
12: Nou ja, ik ga daar een heel klein beetje in mee. Want ik had al gezegd dat deze week een aangename zomerweek is. Even een beetje samenvatten met periode met zon. Iedere dag 22, 23 graden. Morgen blijft het wel droog, maar woensdag en donderdag kan er een bui voorkomen. Het zal wel niet zo heel veel zijn. Ja, en die temperaturen blijven deze week aangenaam, zelfs in het weekend. Maar inderdaad, in deze tijd ga ik ook altijd een week vooruit blikken. En dan zie ik toch wel weer dat er aardig wat berekeningen weer omhoog gaan. En dat is ook niet helemaal zo vreemd, hoor, in zo'n toch al warmere zomer. Ja, we gaan dan sowieso in het algemeen weer naar de 25 graden. Maar sommige berekeningen gaan ook weer wat verder omhoog, tot boven de 25 graden. Een enkeling zelfs, volgende week woensdag de 8e naar ruim 30 graden. En mogelijk zelfs een paar weer naar 35 graden. Dus er is weer een kleine kans. Ik ga er iedere dag weer opnieuw naar kijken natuurlijk.
0: Zo is het. Nou, dat is pas volgende week. En nu is het een week met mild zomers. Zomerweer is lekker.
12: Ja, nee, dat is zeker lekker. En dat is ook een beetje bijkomen. Want ik heb nog heel even gelezen wat er eigenlijk allemaal aan schade is geweest afgelopen weekend. Ook blikseminslagen, huizen die deels in brand vlogen. Nee, het is fijn dat dat eventjes achter de rug is.
0: Zo is het. Ja. Dankjewel, Huub.
12: Ja, ik blijf even luisteren.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maak het spannend, hè? Voordat we naar de guilty pleasure van Jolanda gaan, nog even naar de ANWB.
13: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet, 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
9: Ja, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Jouw plaat.
0: Ja, daar eindigen we altijd mee met jouw plaat, zo rond 5 voor 2. Maar ja, op de maandag dan mag jij hem doen, Jolanda.
9: Ja,
0: ik ben heel benieuwd. Jouw guilty pleasure?
9: Junkie XL, A Little Less Conversation.
0: Ja, leuk. Voor
14: Zuid-Holland Menno in de middag.
0: Ja. Junkie XL en Elvis Presley, A Little Less Conversation. Ja, is dit jouw guilty pleasure?
9: Oh, dit vind ik zo lekker.
0: Ja?
9: Ja, knoert hard. Heerlijk.

Michel Fugain en Une Belle Histoire. En daarvoor hadden we dus de slaapcoach uit Gouda. En met haar tips voor de komende nacht. We gaan nog een half uurtje tot het einde. En dan hebben we Gwen Ouwehand straks nog een keer vanuit Alphen aan de Rijn. Op zoek daar naar de echte oranje sfeer. Eens kijken of ze die nog kan vinden zometeen. Zo rond 14:15. We gaan ook nog even proberen te bellen met Joke van de Haagse Markt.

0: Ja, dit was toch wel een grootste hit. You and Me. En daarvoor dus de guilty pleasure van onze nieuwslezer Jolanda Baaiens. Elvis Presley en Junkie XL. Heb je er ook een guilty pleasure? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: We gaan voor de laatste keer vandaag naar Quinna Wand in Alphen aan de Rijn, waar ze op zoek is naar de spanning voor de wedstrijd. De oranje straten, de oranje fans. Waar zijn ze?
2: Ja, daar heb ik nog steeds niet echt antwoord op gevonden, okay. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Dus het blijft bij die aardige Duitse mevrouw dus. Die hebben we wel gevonden.
2: Ik ben bang van wel.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik moet maar eventjes een beetje verder kijken dan mijn neus lang is. Dus ik ben winkelcentrum De Aarhof naar binnen gelopen. En toen viel eigenlijk één winkel me gelijk op. En dat is een winkel waar buiten aan de stellingen oranje shirts hangen. Die stellingen die zien er nog wel vol uit. Maar even kijken of mijn maat ertussen zit. Want we moeten toch wel even een beetje in de stemming
0: iets
2: komen.
0: Aan natuurlijk. Want jij gaat ook vannacht wel je bed uit, begrijp ik, voor de wedstrijd.
2: Ja, ik ga het proberen, maar ik ben niet zo heel erg goed in wakker worden in de nacht. Maar ik ga toch eventjes aan Senna vragen, die werkt hier. Hoeveel van die shirts heb je al verkocht?
3: Nee, ik moet zeggen, we hebben ze al hangen met Koningsdag. Dat is natuurlijk, daar begon het allemaal met oranje. En we hebben hem lekker doorgetrokken naar het WK. Ik zeg, we hebben heel wat pakketten moeten bijbestellen eigenlijk.
2: Oh ja?
3: Het WK ging harder dan Koningsdag.
2: Het valt me een beetje op dat het hier eigenlijk in Alphen aan de Rijn een beetje stil is qua oranje fans. Of ligt dat aan mij?
3: Nou, ik moet zeggen, als oranje speelt, zie je wel gedurende de dag mensen in een oranje shirt lopen. En mensen die bij ons komen voor de oranje shirts. Ze zien er, moet ik zelf zeggen, heel goed uit. Vier verschillende modellen, polo's, oranje polo's, donkerblauwe polo's, met oranje tintjes erop. Dus ja, voor ieder wat wils.
2: En wat is jouw favoriet?
3: Welk shirtje? Dan denk ik met de rood-wit-blauwe kraag.
2: Ja.
3: Beetje opvallend.
2: Ja, precies. Dan wijkt hij nog een beetje af van het alleen maar het standaard oranje. Ga je zelf ook kijken vannacht?
3: Tuurlijk ga ik kijken. Ja? Zeker, zeker. En ook in een oranje shirt natuurlijk. Kijk naar Amerika, de Oranje Mars. Dat is inmiddels wereldwijd bekend. Dus als iedereen gewoon een oranje shirtje haalt, dan... En het liefst natuurlijk hier bij Choices Fashion in Alphen aan de Rijn.
0: Ja. Goed.
2: Tuurlijk.
0: Nou, nog even tot slot de uitslag, Gwen.
2: Ja, we vragen aan iedereen die we even spreken... willen we eventjes een voorspelling hebben. Wat denk jij dat het gaat worden?
3: Dan denk ik toch 2-0.
0: Ja, kijk, daar doen we het voor. Heel goed.
2: Dat is een optimistische uitslag. Ja. Dankjewel daarvoor.
3: Tuurlijk, graag gedaan.
0: Hey Gwen, nou dankjewel. Toch nog een beetje wat oranjes op de valreep daar in Alphen aan de Rijn. Nou ja, ik wens je ook een mooie nacht, of je nou wel of niet eruit gaat. Ja, ik hoop...
2: ik hoop dat ik er morgen over mee kan praten bij het koffieapparaat. Maar dat moeten we nog maar even zien.
0: Zo is het. Hey, we gaan eens even bellen met Joke, Gwen. Want we willen ook haar voorspelling natuurlijk even weten.
2: Tuurlijk.
0: En dan horen we je de volgende keer weer, hè?
2: Yes, tot de volgende.
0: Doei. Want ja, we moeten altijd even bellen met Joke van het plashuisje op de Haagse Markt. Onze grote vriendin. Want ja, Joke die weet echt hoeveel het gaat worden. En dan kunnen we dat natuurlijk op het formulier invullen, die uitslag. Kijken hoe het met haar is met Joke. Ze is denk ik druk aan het werk momenteel. Even kijken hoor. Oh. Ja, Joke, ben je daar? Dat is natuurlijk heel druk.
4: Ja.
0: Joke, goedemiddag. Hoi.
4: Met wie spreek ik eigenlijk?
0: Met Menno, Radio West.
4: Oh, dag!
0: Hallo Joke. Hoe is het daar bij het plashuisje?
4: Oh, ik zit hier de tering te zweten.
0: Oh, is het weer zo warm daar, ja?
4: Oh, ja, ik zit natuurlijk in dat hokbek gaan zitten met een fan voor me.
0: Ja.
4: Want dat is niet uit te halen hier.
0: Nee, dat kan me voorstellen, ja.
4: En allemaal op de foto weer. Ik begrijp het niet. Ik krijg er de pleuris
0: van. Maar staan er weer rijen mensen die met je op de foto willen.
4: Ah, verschrikkelijk.
0: Ja. Hey, maar doen ze dan ook wel gelijk een plasje bij je, of...?
4: Ja, anders komen ze er niet op.
0: Oh, oké. Ze moeten eerst plassen en dan mogen ze...
4: Ga je niet voor jou lul zitten?
0: Nee. Nou, we staan gezellig aan op de achtergrond, hoor ik. Ja, de radio.
4: Ja, want maar kan jou niet iets vragen? Want er hoort gelijk heel Nederland.
0: Ja, zo is het.
4: Maar dan ben ik je dadelijk wel even terug.
0: Oh, dat is goed. Bel zometeen maar even terug. We kunnen niet alles op de radio doen, Joke. Dat gaat niet, hè?
4: Nee, ze hoeven niet alles te weten.
0: Zo is het. Hé, wat we wel willen weten, want we bellen altijd eventjes voor de wedstrijd. Wat wordt de uitslag vannacht Nederland-Marokko?
4: 3-1.
0: 3-1 voor Nederland?
4: Ja.
0: Nou, we schrijven hem op, Joke, dan weten we dat. En ga je zelf ook kijken vannacht om 3 uur?
4: Nou, ik weet het niet hoor. Als mijn wekkertje... ik ga geen wekker neerzetten. Ik ben blij als ik ben slapen.
0: Ja, dus ik denk dat jij die wedstrijd niet gaat zien.
4: Nou, ik zit de hele nacht voor het raam, maar ik verdien geen pleuris.
0: Oh, wat dan?
4: Nou, dat het zo warm is. Oh, ja. En dan is het lekker cool.
0: Ja, dat is waar. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, Joke, weer aan de slag. Het plashuisje in. En,
4: Ja, dan ben ik je zo even terug om een afspraak te maken. Want ik weet, nou, een tent. Oh. Daar kun je vreten, dan wil jij niet eten.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed, Joke. Oh, okay. Nou, dat klinkt al heel gezellig. Hey, 3-1 dus, Joke. Ik wens je een mooie dag, hè. Succes daar. Dag Joke.
4: Doei.
0: Joke van de Haagse Markt. 3-1 zegt ze. Nou, daar tekenen we voor, hè.

0: Ja, wat een hit heeft hij te pakken. Vorige week hoorden we hem hier nog in Menno in de Middag. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: Jouw plaat.
0: Ja, we zoeken jouw guilty pleasures deze week. Dus heb je er eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat deed Wilma Visser ook. En zij zegt, ja, eigenlijk is alles van BZN voor mij een guilty pleasure. Ik luister er graag naar, maar eentje springt er wel uit. En dat is Mon Amour. Nou, die gaan we doen. Dankjewel, Wilma. Dit was hem, Menno in de Middag. Natuurlijk gaan we morgen terugblikken op Nederland-Marokko. En morgenmiddag, dat vind ik heel leuk, hebben we Lee Towers en William Jans hier in Menno in de Middag. Want ze hebben namelijk You Never Walk Alone samen opgenomen. Echt waar. Maak er een mooie wedstrijd van, hè, vannacht.

0: Zeer, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Muziek aan Zee begint straks met Soft Cell. Maar eerst is hier nu Jolanda Baijens met het nieuws van 2 uur.
11: Ja, goedemiddag. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot celstraffen tot 6,5 jaar. Ook moeten ze bij elkaar een boete van €500.000 betalen. In Waddinxveen moesten vanmorgen meerdere mensen hun huis uit vanwege een gaslek. Het ging om een lek in een grote leiding die inmiddels is gedicht. En in de hele regio bereiden mensen zich voor op de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko vannacht. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie van de ANWB.
13: File op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
22: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
26: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
27: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Jean-Mieu, Dark Before the Dawn. Welkom bij een aantal nieuwe afleveringen van Muziek aan Zee. Want het is weer maandag. Ik ga er de hele week voor je tegenaan. Het is de laatste week dat je het zonder Marjolein moet stellen. Dus je kan alvast beginnen met aftellen. Volgende week maandag is het er weer. Maar tot dan vrijdag zit ik er. Paul van der Lucht.

Mooie gevoelens voor Robbie Williams en Feel. En ik heb inderdaad weer wat goed nieuws voor je. Het goede nieuws is zeker relevant naar aanleiding van de hittegolf die we vorige week gehad hebben. Mensen van de Universiteit van Texas in Amerika hebben een jasje uitgevonden dat in staat is om per dag 1,5 drinkbeker aan water te produceren. En dat water dat komt dan uit de lucht. Dus ik sluit niet uit dat als de temperatuurstijging nog een beetje toeneemt, dat we binnenkort allemaal in zo'n jasje lopen om aan onze dagelijkse hoeveelheid water te kunnen komen.

En de Mother and Child Reunion hier bij Radio West. Van de volgende artiest was ik nooit zo'n enorme fan, totdat ik hem een keer live zag. Toen was ik in één keer om. Hier is Herman van Veen, toveren.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: happy.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
3: Goedemiddag Paul. Veel vissen in de regio van het waterschap Rijnland hebben het extreme weer van de afgelopen dagen niet overleefd. Er drijven veel dode vissen op het water omdat ze zijn gestorven door zuurstoftekort. Het Hoogheemraadschap probeert nu vissen te redden door het water in sloten en beken te spoelen met zoetwater. Maar dat is door de droogte beperkt beschikbaar. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 en 6,5 jaar. De vader en zoon gebruikten hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel. Naast de celstraffen moeten de mannen uit Den Haag samen €500.000 aan verdiend drugsgeld aan de staat betalen. De mensen die vanochtend hun woning uit moesten in verband met een gaslek in Waddinxveen mochten aan het begin van de middag weer naar huis. Het lek is gedicht. Dus ook de medewerkers van een bedrijfspand dat werd ontruimd konden toen weer aan het werk. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden op de kruising van de Kanaalstraat en Stationstraat. Het ging om een grote leiding. Er hing dan ook een gaslucht in de omgeving. En Aad de Mos denkt dat de kraker op het WK tussen Nederland en Marokko uit zou kunnen draaien op een bloedstollende ontknoping. Bij het radioprogramma Omroep West Menno in de Middag durfde de oud-voetbalcoach uit Den Haag zich aan een voorspelling te wagen. Hij denkt dat Nederland nog nipt gaat winnen van Marokko. Maar volgens de Mos mag je deze wedstrijd niet missen. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Dan gaan we nu eventjes luisteren naar het weer met Huub Mizee.
2: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
4: Vanmiddag blijft het droog en er zijn perioden met zon. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later is er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog en later komen er weer opklaringen. Aanvankelijk is er weinig wind, morgenmiddag is er een zwakke tot matige westenwind en het wordt dan ongeveer 22 graden. Woensdag is er kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer, maar daarna komen er weer zonnige perioden en een zwakke tot matige westenwind zorgt ervoor dat het opnieuw 22 graden wordt. Ook donderdag is er eerst bewolking en plaatselijk wat regen, later weer opklaringen en ook dan ongeveer 22 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
5: Er is wat vertraging in onze regio. 10 minuten extra bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file. Vanaf Den Hoorn doe je er 20 minuten langer over. En een half uur vertraging op de N209 Rotterdam-Hazelswoude bij Benthuizen. 3 kilometer file.
3: Dankjewel Robert. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan zee.

Daryl Hall en John Oates. Een klassiek standsverschilletje dat hier muzikaal wordt uitgevochten in Rich Girl. Hey, ik hoop dat je een hartstikke leuk weekend hebt gehad dit weekend. Het was natuurlijk ontzettend heet. Ik hoop ook dat er niks in de fik is gevlogen. Omdat er van allerlei onweders ons land overtrokken. Zelf was ik in Zeeland bij Concert at Sea. Dat heb je vorige week wel verteld. Ik ga je straks ook nog even een paar liedjes, of nou in ieder geval één liedje laten horen dat ik daar ook heb gehoord. Het was een mooi concert. We hebben het allemaal overleefd met dat onweer. En we kunnen gewoon weer een frisse week beginnen. Met de Bengals natuurlijk en de Manic Monday.

0: Dit is met de papi. Nancy Sinatra, samen met haar vader Frank. En Something Stupid. Vorige week draaide ik haar in combinatie met Lee Hazelwood. En The Summer Wine, ook een heel mooi liedje.
1: I can't

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Sandy Coast en John Secada in Muziek aan Zee straks. Maar nog even geduld, want eerst is hier Jolanda Baeyens met het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag. Veel vissen in de regio van het waterschap Rijnland hebben het extreme weer van de afgelopen dagen niet overleefd. Er drijven veel dode vissen op het water die zijn gestorven aan zuurstoftekort. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot celstraffen tot 6,5 jaar. De vader en zoon uit Den Haag moeten bij elkaar een boete van €500.000 betalen. En in Waddinxveen moesten vanmorgen meerdere mensen hun huis uit vanwege een gaslek. Het ging om een lek in een grote leiding en die is inmiddels gedicht. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Robert Vriesen.
12: 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwe.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
18: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
19: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
20: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ach, de echte liefde. Daar gaat het eigenlijk allemaal om natuurlijk. True Love, That's a Wonder, Sandy Coast. Dat zijn zo van die lekkere plaatjes die je kan draaien. Met je lome, zomerse muziek. John Cicada, daar begon ik mee. Just Another Day. En daarna True Love, That's a Wonder van Sandy Coast.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl.

0: /actie.
1: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
2: Goedemiddag, Paul. De politie heeft afgelopen nacht een verdachte aangehouden voor de schietpartij op de sportlaan in Gouda eerder deze maand. Daarbij raakte een 25-jarige man uit die stad zwaar gewond. In verband met het onderzoek maakt de politie niets bekend over de identiteit van de verdachte. De persoon zit in voorlopige hechtenis. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bewoners van de stationsbuurt en het oude centrum in Den Haag trekken aan de bel over de verkeerssituatie in hun wijk. Volgens hen zorgen hardrijders en gevaarlijke rijgedrag voor onveilige situaties en geluidsoverlast. Bijna 500 bewoners en ondernemers hebben daarom een handhavingsverzoek ondertekend om de gemeente op te roepen in te grijpen. Ze willen meer politieaanwezigheid en regelmatige controles. Op de langere termijn hopen ze ook op een herinrichting van de stationsweg. Veel vissen in de regio van het waterschap Rijnland hebben het extreme weer van de afgelopen dagen niet overleefd. Er drijven veel dode vissen op het water, omdat ze zijn gestorven door zuurstoftekort. Het Hoogheemraadschap probeert nu vissen te redden door het water in sloten en beken te spoelen met zoet water, maar dat is door de droogte beperkt beschikbaar. Het gesprek van de dag is natuurlijk de WK-wedstrijd van komende nacht. Oranje tegen Marokko. En dan vooral, ga je kijken? En zo ja, blijf je dan de hele nacht wakker? Ga je voorslapen of juist niet? Slaap- en stresscoach Anissa Schoonbrood heeft een praktijk in Gouda. Volgens haar heeft extra vroeg naar bed gaan geen zin.
3: Als je met voorslapen bedoelt eerder naar bed, dan zou ik dat niet doen. Maar ik zou wel gewoon even je bed opzoeken voordat de wedstrijd begint. Dus je kan beter richting je normale bedtijd gaan. Gewoon ook richting je bed gaan. Zorg dat je een rustige avond hebt, zodat je wel alvast wat van je batterij kan opladen en dan gewoon normaal gaan slapen en dan de wekker zetten. Ik zou zeggen om 2:55, dan ben je goed op tijd.
2: Oké, dan ben je op tijd en heb je die wedstrijd gezien. Is het dan wel handig om dan nog naar bed te gaan?
3: Ja, dat ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe laat jouw wekker staat. Mm-hmm. Als die rond 8:00 staat, dan zou ik zeggen, ga gewoon nog lekker terug je bed in. Maar staat die rond 6:00, ja, dan zou ik gewoon lekker wakker blijven. Want voordat je dan een beetje rustig bent, dan gaat je wekker alweer.
2: Nou, meer tips hierover zie je ook straks vanaf 5:30 op TV West.
1: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
4: Vanmiddag blijft het droog en er zijn perioden met zon. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later is er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog en later komen er weer opklaringen. Aanvankelijk is er weinig wind, morgenmiddag is er een zwakke tot matige westenwind en het wordt dan ongeveer 22 graden. Woensdag is er kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer, maar daarna komen er weer zonnige perioden en een zwakke tot matige westenwind zorgt ervoor dat het opnieuw 22 graden wordt. Ook donderdag is er eerst bewolking en plaatselijk wat regen, later weer opklaringen en ook dan ongeveer 22 graden.
2: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
5: Er staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een 30 minuten vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20, maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Hoefweg Zuid 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar.
2: Dankjewel, Robert. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan Zee.

Oh, bella cosa, Eros Ramazzotti. Hier in het laatste half uurtje muziek aan zee op deze maandag. En ja, ik spaar je ook nu niet. Dit is de meedansplaats van de dag. Kom op.

Goeie doel. Met zwijgen. Een advies dat Henk Westbroek waarschijnlijk ook het beste aan zichzelf zou kunnen geven. Maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan een hele sprong terugmaken in de tijd met die Animals. And bring it on home to me. If you

Dokken stok uit natuurlijk. De Animals en Bring It On Home To Me. Muziek aan Zee zetten we vandaag alweer op. Morgen om 2 uur ben ik er weer. Ik besluit met een liedje dat ik afgelopen weekend ook op heb zien voeren op het Concert at Sea Festival aan de Brouwersdam in de buurt van Scharendijken in Zeeland. Waar traditiegetrouwe Bluff dat festival organiseert. Nou, Bluff was er natuurlijk, maar wie er ook waren de Counting Crows. En dit deden ze ook live. Het was magisch, maar nu even van de plaats.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zometeen in Westkom Thuis gaan we eens even langs bij een bakkertje in Laak. Dat is een Marokkaans bakkertje. Eens kijken wat hij ervan bakt. Het is 4:01. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag. De Haagse rapper Campy moet een dwangsom van €90.000 betalen aan zijn ex-partner. Ondanks een eerder bevel van de rechtbank had hij herkenbare beelden van hun kind niet van TikTok verwijderd. De politie heeft afgelopen nacht een verdachte aangehouden voor de schietpartij op de sportlaan in Gouda eerder deze maand. Daarbij raakte toen een 25-jarige man uit die stad zwaar gewond. En twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 6,5 jaar. De vader en zoon uit Den Haag moeten bij elkaar een boete van €500.000 betalen. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

Een plaatje dat op geen enkel feestje ontbreekt. Als er gedanst moet worden natuurlijk Cool and the Gang en Celebration. Een hartelijk goedemiddag. Het is 4:10. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Ja, in Laak, daar zitten natuurlijk een hoop Marokkanen. En er zit ook een bakkertje in de Van Zeglerlaan. En ja, die heeft de gebakjes gemaakt. Met erop de Marokkaanse en de Nederlandse vlag. En zo hoef je dus geen partij te kiezen. En heb je toch een lekker bakkie, lekker gebakkie. We gingen daar eens even langs vanmorgen. Gwen Ouwehand is daar geweest en dat hoor je zo meteen. Leiden heeft last van overlastgevende mensen op straat. Dat is natuurlijk een heel mooi woord, ook een beetje een breed begrip. Je moet dan denken aan bedelaars, slapers in portieken, mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie en zo verder. Daar heb ik het zo meteen over met mijn collega Mariette Overdiep. Natuurlijk speel ik straks het spel De Tijdmachine. Hadden we vorige week het Kibu Herenhorloge. Een WK Herenhorloge hebben we deze week het WK Dameshorloge als hoofdprijs in de aanbieding. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi en ook helemaal in thema. En laten we hopen dat we die hoofdprijs na vannacht moet ik zeggen, ook nog kunnen blijven. Zinvol kunnen blijven spelen, dat we nog in de race zitten, als het ware. Want vannacht moeten we voetballen tegen Marokko. 3:00 s'nachts. Ik ga toch de wekker wel even zetten. Want ja, het is knock-out, je wil het toch meemaken. En om het naar morgen om te lezen op de app, dat is ook weer zo wat. Voor de rest de vaste onderdelen in het programma De Kopstaartplaat komt voorbij. Ik heb een lekkere, goede, gouden ouwe als plaatje in zijn achteruit voor straks zo rond 7:15. Kortom, blijf er gewoon lekker bij Radio West. Dit is muziek van Fleetwood Mac. Wie kent het niet? Het liedje Save Me op Radio West. Welkom bij West komt thuis tot 7:00 vanavond.

0: Fleetwood Mac op Radio West, Save Me. Het is 4:15. We gaan eens even naar de actualiteit. Leiden zucht onder het aantal overlastgevende mensen op straat. In het afgelopen jaar is er 65% meer meldingen binnengekomen bij de gemeente van inwoners die zich storen aan slapers in portieken, bedelaars, mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie en drugs- en drankoverlast. Nou, dat is natuurlijk een hele vervelende ontwikkeling. Dat moet je niet hebben. Dat moet je niet willen. Mariette Overdiep, goeiedag.
1: Goedendag.
0: Goedendag. Hey, je moest nog even schrapen, de keel schrapen.
1: Even de keel schrapen, ja.
0: Is het nu goed gekomen?
1: Nou, ik heb een beetje last van die ventilator van de afgelopen dagen.
0: Wie niet, zou je niet zeggen. Ja, precies. Zeg, dat schiet niet op. En dan maar liefst 65% meer meldingen. Dat is natuurlijk exorbitant. Hoe komt het dat aantal meldingen zo enorm is gestegen?
1: Nou, dat kunnen we nog niet met aan waarheid grenzende zekerheid zeggen. Nou goed, zoiets.
0: Ja, dat klinkt heel goed.
1: Ja. Die 65% komt bij de gemeente vandaan. Die heeft het beleid van de BOA's geëvalueerd en die kwamen hiermee. Moet je zeggen, ik ben Leijenaar en ik merk het ook wel. Ik tref regelmatig 's morgens mensen slapend in een slaapzakje op de brug bij mij aan.
0: Ja.
1: Of zijn een soort tentjes gemaakt van lappen en van plastic. Veel mensen die lopen te bedelen van heeft u een muntje voor me? Nou, dus ik kan het wel bevestigen, dat gevoel. Maar ik heb toch ook even met centrummanagement gebeld. Die vertegenwoordigen eigenlijk de ondernemers. En ik ben de straat op gegaan om aan mensen te vragen of ze dat beeld nou herkennen. Nou, dat centrummanagement die zegt sowieso van ja, wij herkennen dat. Wij hebben heel veel klachten van de ondernemers. En zij zeggen, is de korte versie, het heeft met de APV te maken. Algemene plaatselijke verordening. Daarin staat sinds een jaar dat bedelende mensen en zwervende mensen niet meer bekeurd worden. Nou, dat heeft gevolgen. Luister maar.
2: Onlangs was het zo dat ik op de Oude Vest liep. En daar was een man die echt helemaal door het lint ging. En die was aan het schreeuwen, maar die werd ook agressief. En op een gegeven moment was hij echt aan het slaan. En toen kwamen er twee meisjes aan en die kregen echt een mep van hem. Nou ja, en dan gaat het wel een beetje te ver natuurlijk.
1: Ook de ondernemers van de binnenstad klagen steen en been.
3: Ja, de overlast van zwervers, bedelaars en slapers in de nacht is het afgelopen jaar ontzettend toegenomen. En dat krijg ik terug in mijn achterban van ondernemers die gewoon niet meer naar buiten durven omdat er iemand voor de deur zit te gebruiken. Of iemand die over iemand een slapend iemand heen moest springen om de winkel te kunnen openen om 10:30 's ochtends.
1: Volgens Holla heeft de toename van de overlast alles te maken met dat het bedelen en slapen op straat sinds een jaar niet meer verboden is in Leiden.
3: Je ziet dat die groep heel erg is toegenomen. Ook uit andere steden zijn mensen hier naartoe gekomen. Bedelgroepen, Oost-Europese bedelgroepen hebben Leiden gevonden.
1: Dus het heeft gewoon een aanzuigende werking?
3: Absoluut.
4: De meeste Leidse daklozen die ken ik wel in ieder geval van gezicht, sommigen ook wel van naam. Maar je ziet ineens groepen bedelaars, een andere populatie.
3: Bij deze ook de oproep, gemeente, doe er wat aan, zet het weer in de APV, en zodat de handhaving op straat er gewoon weer achteraan kan gaan. En ook die mensen kan helpen die het nodig hebben. Want ja, eigenlijk worden de mensen nu gewoon aan hun lot overgelaten.
1: En moet die maatregel teruggedraaid worden?
2: Als ze bij de goede alternatief komen, wel. Maar wat is het alternatief? Dat is het probleem.
4: Ik geloof niet dat er één kant-en-klare knip-Marie-vingers oplossing is.
0: Ja, ik hoorde het zo aan, Mariette. Punt 1 is dat natuurlijk ontzettend vervelend. Maar wat is de reden geweest om niet meer te beboeten als dit het gevolg is? Dit had je misschien zelfs wel kunnen voorspellen, of ben ik nou raar?
1: Nou, er zit wel een gedachte achter dat als je mensen die dus al in een benarde positie zitten, als je die dan een bekeuring oplegt, dan heb je grote kans dat het van kwaad naar erger wordt. Je sluit ze een nachtje op de volgende dag, nou, enzovoort. Mm-hmm. Dus het idee was van, we gaan in ieder geval niet meer bekeuren, we gaan niet meer handhaven. En dat doet de gemeente ook voor een deel wel. We begeleiden de mensen die in de problemen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die begeleiding, dat geschiet ook voor een deel nog. Probleem daarbij is dat als je bijvoorbeeld naar de dak- en thuislozenopvang wil 's nachts, dan mag je niet gebruikt hebben. Dus je mag geen drugs en geen drank gebruikt hebben. Het resultaat is dat heel veel mensen nu voor de daklozenopvang in het park waar ik met mijn hond loop, die liggen daar gewoon.
0: Ja, die hebben dus kennelijk wel gebruikt.
1: Die mogen niet naar binnen. Nee. Ja. Dus je houdt altijd een groep die tussen wal en schip valt. Ja. En het heeft nu, het lijkt nu, laat ik voorzichtig zijn, een aanzuigende werking te hebben. Nou, de gemeente moet hier natuurlijk weer over gaan praten, maar helaas in Leiden is het college nog niet helemaal rond. Dus heeft u even geduld, alstublieft.
0: Nou, hou ons op de hoogte, want dit muisje krijgt nog een staartje. Dankjewel.
1: Dat denk ik wel, ja.

0: er zijn er heel wat die dit nog. De Beatles hebben nagedaan. The Long and Winding Road. Op Radio West. 6:05. Ja, vanavond, hè, vannacht eigenlijk. Nederland op het WK tegen Marokko. Misschien ga je daar wel lekker je wekkertje voor zetten. Om 3:00 is de aftrap, dus zet je wekkertje dan om 3:15. Want je moet nog even de slaap uit je ogen wrijven natuurlijk. Bij een Marokkaanse bakker in Laak, ja, daar zijn vanmorgen de voorbereidingen echt in volle gang geweest. De nodige voetbalsnacks zijn daar lekker in orde gemaakt. Ik ben Ouwehand, onze vroege vogel in West wordt wakker. Ja, zij stond met haar neus bovenop de lekkernijen daar in Laak aan de Van Zegglerlaan.
1: Oh, het ruikt hier naar vers gebak, verse broodjes die afgebakken zijn. Ik zie chocoladebroodjes, donuts en hele dienbladen vol met allemaal lekkere hapjes. En daarachter liggen dan weer donuts met de Marokkaanse vlag en de Nederlandse vlag daarop. Het is, jullie zijn wel lekker in de sfeer aan het komen, hè, hier?
2: Zeker. Ja, moeten we toch.
1: En wat maakt dat jullie denken, we combineren die twee landen gewoon lekker met elkaar?
2: Ja, we zijn allebei verschillende. Eentje is voor Marokko, de andere is voor Nederland. Dan combineren we het gewoon samen. Ja. Bij elkaar.
1: Heel erg mooi. Een mooi initiatief. En iemand die al een lekker gebakje heeft geproefd, dat is Liesbeth. En Liesbeth die neemt hier iedere ochtend eventjes een ontbijtje, toch?
3: Ja, omdat het kan.
1: En hoe was het gebakje?
3: Nou, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb voor twee kanten gekozen. Nederland en Marokko. Dus we zien wel. De beste mag winnen.
1: Nee. Er was iemand in de familie die zei dat hij het jammer vond dat je niet voor Marokko was.
3: Ja. Mijn dochter is met een Marokkaan. Ja. Ja, nee, ik ben niet speciaal voor Marokko. Ik ben voor degene die wint. Want ja, ik ben 75. En wie moet je dan nog willen? Ik heb geen verstand van voetbal. Nee, ik ben voor degene die wint. En of dat nou Marokko is of Nederland, kan mij niet schelen. Doe je best.
1: Maar zolang er een gebakje is met gewoon en de Marokkaanse vlag erop en de Nederlandse vlag, dan...
3: Ik vind dat top. Ja. Doe je niemand pijn?
1: Want... Ja?
3: Nou, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb voor twee kanten gekozen. Nederland en Marokko. Dus we zien wel. De beste mag winnen.
1: Nee. Er was iemand in de familie die zei dat hij het jammer vond dat je niet voor Marokko was.
3: Ja. Mijn dochter is met een Marokkaan. Ja. Ja, nee, ik ben niet speciaal voor Marokko. Ik ben voor degene die wint. Want ja, ik ben 75. En wie moet je dan nog willen? Ik heb geen verstand van voetbal. Nee, ik ben voor degene die wint. En of dat nou Marokko is of Nederland, kan mij niet schelen. Doe je best.
1: Maar zolang er een gebakje is met gewoon en de Marokkaanse vlag erop en de Nederlandse vlag, dan...
3: Ik vind dat top. Ja. Doe je niet...

0: Ik vind dat top. Ja, doet niemand pijn. Want het is toch allemaal heet gebakken nu, mensen. Je moet voor ons kiezen. De Nederlanders moeten voor ons kiezen. Nee, ik vind de versiering leuk van de Marokkanen, al die mooie vlaggen. Ik vind van Nederland leuk, al die oranje straten. Waarmee de best men win. Ja, toch?
1: Nou ja, zo is het helemaal. En iedere ochtend dus eventjes een lekker ontbijtje hier. Waarom in deze bakkerij?
0: Omdat in deze buurt heb je geen Nederlandse bakkers meer. Toen kwam deze bakkerij zo'n 30 jaar geleden. En toen was tegen de tijd dat ik dan ook alleen kwam te staan. Toen dacht ik, ja, ik ga toch geen boterhammetje maken. Dan is net Remy alleen op de wereld. Ga hier zitten. Nou ja, iedereen kent mij, dus dan komt hij bij je zitten. Dan komt hij bij je zitten. Dan is het altijd gezellig. En normaal een ontbijtje heb je binnen een half uur weg. Ja, ik zit hier misschien om 9 uur en om 1 uur ben ik thuis.
1: Zo.
0: Want ik heb de hele dag bezitten in mijn kantoor.
1: Maar ja, dat lijkt me ook wel heel erg gezellig. Er is inderdaad veel aanloop hier in bakkerij Marrakesh. En nou ja, het lijkt me ook wel echt een cadeautje om hier iedere dag te mogen zitten. Want het ruikt echt geweldig hier.
0: Ja, heerlijk. Ja. En het is ook goed spul, eerlijk waar. Het is echt netjes, zijn ze. De bediening is lief en het eten is gewoon geweldig. Nee, dat is echt waar.
1: En dus ook op het moment dat Marokko tegen Nederland moet spelen, dan worden er dus gewoon gebakjes gemaakt waarop allebei de vlaggen te zien zijn.
0: Ja, dat is altijd zo, elk jaar. Nee, dat doen ze heel leuk. En ja, weet je, je mag voor jezelf zijn, waarom niet? Dus de sport mag. Maar je, tot hier gaat alles goed. En dan zo hoort het ook. Vind je niet?
1: Ik heb daar niks meer aan toe te voegen. Dat is Liesbeth. En die zit elke ochtend eventjes een lekker gebakje te eten hier. Of ook andere dingen.
0: Nee, een kopje koffie, een broodje, gezond. En een gebakje, ja, ook elke dag is niet goed voor de gezondheid.
1: Maar wel lekker.
0: Wel ja, ik ben 75, als ik nou niks meer mag, doei.
2: Ja, Liesbeth heeft gelijk ook natuurlijk. Geniet er maar gewoon goed van. Ja, dat de beste mogen winnen, natuurlijk. Maar dan hopen dat Nederland dan wel de beste is, hè? Dat wel. Vind ik hoor, persoonlijk. Zometeen het nieuws van 4:30 met Jolanda Baaiens. En Huub Musee is in de studio om het over het weer te hebben. Waar gaat het naartoe? Eindelijk die afkoeling gehad, maar hoe gaat het verder?
3: Je luistert naar West Komt Thuis.
4: Dit is Radio West.
5: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
2: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio West.

0: Nieuws met Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft afgelopen nacht een verdachte aangehouden voor de schietpartij op de sportlaan in Gouda eerder deze maand. Daarbij raakte toen een 25-jarige man uit die stad zwaar gewond. In verband met het onderzoek maakt de politie niet bekend over de identiteit van de verdachte. Deze persoon zit in voorlopige hechtenis. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Rapper Campy moet 90.000 euro aan dwangsom betalen aan zijn ex-vriendin. De Haagse rechtbank besloot dit omdat herkenbare beelden van hun kind op TikTok bleven staan. Campy had die beelden niet verwijderd, ondanks een eerder bevel. Volgens een advocaat kwam dat door een technische fout, maar volgens de rechter was daarvoor geen bewijs. Naast de dwangsom moet de rapper ook de proceskosten betalen. Bewoners van de stationsbuurt en het oude centrum in Den Haag trekken aan de bel over de verkeerssituatie in hun wijk. Volgens hen zorgen hardrijders en gevaarlijk rijgedrag voor onveilige situaties en geluidsoverlast. Bijna 500 bewoners en ondernemers hebben daarom een handhavingsverzoek ondertekend om de gemeente op te roepen in te grijpen. Ze willen meer politieaanwezigheid en regelmatige controles. Op de langere termijn hopen ze ook op een herinrichting van de stationsweg. En Aten Mos die denkt dat de kraker op het WK tussen Nederland en Marokko komende nacht uit zou kunnen draaien op een bloedstollende ontknoping. Ja, ja. Bij het radioprogramma Menno in de Middag durfde de oud-voetbalcoach uit Den Haag zich aan een voorspelling te wagen.
2: Ik denk dat de vorm van de spelers die het verschil moeten maken, die zijn bepalend. Ik bedoel, de Bono is gewoon een goede keeper voor Brugge ook. Maar ja, een foutje of de penaltyreeks, dat kan bepalend zijn. Ik denk dat het gelijk, allebei aanvallen, allebei willen ze die wedstrijd winnen. Ik heb een voorspelling neergelegd. Dat is gelijk spelletje en Nederland wint met strafschoppen.
1: Dat je het even weet, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nederland heeft wel getraind om strafschoppen, maar niet zo exorbitant als in 2022. Ik heb alleen de kop gelezen.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Nou. Hoe dan ook, wat ik nog heel erg leuk vind aan Aten Mos is dat hij gewoon penalty zegt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat prima. Ja, dat moeten we hebben.
1: Dat bedoel ik.
0: Ga jij kijken?
1: Ik ga kijken.
0: Huub, ga jij kijken?
3: Oh, nee. Het is echt wel zo midden in de nacht.
0: Het is echt midden in de nacht, hè?
3: Ja, ik kijk wel wat terug en ik zie de uitslag wel. Of ik hoor het wel. Ik word daar wakker van. Dat kan ook misschien.
0: Ja.
3: Maar...
0: Nou ja, te meer omdat jij morgenochtend natuurlijk gewoon weer aan de bak moet ook.
3: Zo is het.
0: Ja, dat wordt dan wel een hele pittige als je dat... precies. Huub, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. En die verkoeling van afgelopen gisteravond, er begon het allemaal.
3: Ja.
0: Ja, dat was welkom, hè. Ik zag bij ons in de wijk erg veel ramen tegen elkaar openstaan. Mensen waren lekker aan het luchten.
3: Ja, niet zo gek, hè. We hadden een hittegolf van 11 dagen tot en met gisteren.
0: Goeiedag.
3: Dus in ieder geval 5 dagen aaneengesloten 25 graden of meer, waarvan 3 met 30 graden of meer. In de beeld is de temperatuur vandaag ook weer tot iets boven de 25 graden opgelopen. Dus landelijk loopt die nog door na 12 dagen.
0: Mm-hmm.
3: En niet eerder in het verleden is het zo vroeg al zo'n lange hittegolf geweest.
0: Ja.
3: Maar goed, wij hadden vandaag in ieder geval aangename temperaturen. 22, 23 graden. 21 zelfs aan het strand met heel veel zon. Dus het was een heerlijke dag, absoluut. Voor de rest, we houden het nog eventjes zo. Vanavond ook is er nog behoorlijk wat zon. In de loop van de nacht komt er vanuit het westen wat meer bewolking. Een noordwestenwind, matig, die neemt geleidelijk aan af tot zwak en veranderlijk. En dan wordt het vannacht zo'n heerlijk 14 graden.
0: Oh, lekker zeg.
3: Weer de ramen een beetje openzetten. Ja hoor, maar, fantastisch. Ja. En morgen ziet het er een beetje anders uit. Dat zijn we dus niet zo gewend. De laatste dag van juni dan. Waarvan de laatste 10 dagen recordwarm natuurlijk zijn. Ja. Dat is ook weer zo bijzonder. Er zijn zoveel records gebroken. In ieder geval morgen wat meer bewolking. Heel misschien een heel klein beetje regen, maar veel zal het niet zijn. Weinig wind. Aanvankelijk later een zwakke tot matige westenwind. En dan wordt het toch ook morgen nog wel 21, 22 graden. Want het kan ook nog wel zijn dat de zon er een beetje bij komt. Woensdag kans op een bui in de ochtend. Misschien met onweer. Het zijn hele zwakke storingen die langskomen. 'S Middags ook weer zonnige periode. En dan wordt het ook weer 22 graden. Donderdag eerst bewolkt. Misschien plaatselijk ook wel weer wat regen, later weer zon, 22, 23 graden. Zo gaan we nog wel even door, vrijdag. En in het weekend is dat eigenlijk ook het geval. Nou ja, en voor de rest, voor volgende week zijn er wel weer wat aanwijzingen dat die temperatuur weer wat verder omhoog kan gaan.
0: En wat is dan verder? Want je bent nog heel voorzichtig.
3: Ja, dat ben ik altijd wel na een week. Maar er zijn toch alweer aardig wat berekeningen die voor de tweede helft volgende week misschien nog wel wat verder omhoog gaan naar boven de 25. Nou, dat gaan we iedere dag voorlopig weer zien.
0: Ja.
3: Maar die zomer is dus uiteindelijk nog lang niet voorbij. En deze week is die gewoon heerlijk aangenaam.
0: Zo is maar net. Huub, dankjewel.
3: Ja.
0: Robert Vriezen bij de ANWB, een heel goedemiddag.
4: Hele goedemiddag.
0: Houd jij het hoofd nog een beetje koel al daar? Nu wel, hè?
4: Ja, ik wel. Ik ben net terug van vakantie.
0: Heb je het daar warm gehad? Of?
4: Ja, dat was in Zeeland, dus daar was het net zo warm als hier in
0: Den Haag. Inderdaad, hè. Ja. Hey, goed, ja. Nou, fijn je weer te horen dan. Ja. Hup aan de bak, hoe staan we ervoor?
4: Huppakee, avondspits, 167 kilometer in de regio. Kwartiertje vertraging op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen de kop van 11 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En op de A4 door richting Rotterdam komen er vanuit Amsterdam voor de Benelux-tunnel 24 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Want de spoedreparatie houdt een van de beide tunnelbuizen dicht daar.
0: Okay.
4: Dus pak de A13 richting Rotterdam momenteel. Ook op de A20 daardoor vielen vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein 11 kilometer en een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 6 kilometer file. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag en wel over 5 kilometer tussen Oegstgeest-Noord en Wassenaar, maar wel met een half uur tijdsverlies.
0: Robert, dankjewel en tot straks weer. Hè?
4: Tot zo weer.
0: Hoi.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West komt thuis.

0: Dat plaatje al een tijd niet meer gehoord. Uit 2013 en Nielsen en Miss Montreal.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het liedje heette natuurlijk Hoe, maar dat hoef ik niet meer uit te leggen. De Radio West tijdmachine, we gaan hem zo meteen spelen. Vind je het leuk om met mij mee terug te reizen in de tijd? Stappen we in de tijdmachine. Komen we ergens aan. Tijdmachine stelt jou 3 vragen over het jaartal waar we aanlanden. Bij 1 vraag goed is het al prijs. Bij 3 vragen goed natuurlijk kans op het spelen van de finale aan het einde van de week. En in die finale is de hoofdprijs een Kibu dameshorloge. Een WK dameshorloge van Haags fabrikaat. Licht zit er in het display, lichtgevende wijzertjes erop. Allemaal WK, WK, WK. Vind je dat leuk? Doe dan lekker mee met dat spelletje. Telefoonnummer 070-390-5454. 070-390-5454. Dan draai ik een plaatje en dan gaan we zo meteen dat spelletje lekker spelen. Eens kijken met wie we in de tijdmachine gaan stappen. Gino Vannelli, onze Canadese-Italiaan. People, gotta move.

0: Gino Vanelli, People Got to Move. Nou, dat gaan we doen.
1: Radio West, tijdmachine.
0: We gaan moven naar een heel ander jaartal. En ik move natuurlijk niet alleen. Nee hoor, ik move gewoon samen met Karin de Winter. Dag Karin.
2: Hi Bas.
0: Ja, in Zoetermeer, hè, was het?
2: Ja, tuurlijk. Ja, voor mij, hè.
0: Daarom. Zit je nog in de automobiel op dit moment?
2: Ik ben aan het werk.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ik bel handsfree, maar vandaar.
0: Ja, precies. Moet je nog lang werken?
2: Ik sta naast. Nee, ik ben onderweg naar huis. Ik heb de taxi, dus.
0: Oh, oké. Dus de dienst zit erop. Ja. Rij jij elke dag vaste klanten of wisselt
2: dat? Iedere dag allemaal mijn vaste cliënt allemaal.
0: Okidoki.
2: Ja.
0: Nou, ja. Als je daar, als je dan uitgeknipperd bent met de knipperlichten en je kunt een beetje veilig praten, zullen we dan naar die tijdmachine lopen? Staat voor de deur hier.
2: Hoor je maar knipperlicht.
0: Ja, ik hoor je knipperlicht.
2: Ik sta aan de kant, dus ja.
0: Ja, okay, nou, hartstikke goed.
2: We kunnen beginnen.
0: Ja, we lopen dan naar die tijdmachine toe. Hij staat hier te glimmen in het zonnetje. Het trappetje is inmiddels weer een beetje afgekoeld. Vorige week was het nogal warm. Dus voorzichtig naar boven.
2: Zeker.
0: En dan mag je dan op de linkerstoel gaan zitten.
2: Ja.
0: Zit je al? Nou, dat heb je snel gedaan. Gordel om, helemaal goed.
2: Ja, nou, en dan geef je een klap.
0: Ja, kom maar door. Ja hoor, ik heb hem gehoord. Huppakee.
2: Okay.
0: Karin, die weet precies hoe het spel gespeeld wordt. De deuren gaan dicht.
2: Ja,
0: dag,
2: hè?
0: Hartstikke goed. Dan gaan de raderen nu draaien, Karin. Ja, waar komen we terecht?
1: 1, 9, 9, 7.
0: Oh, dat is 1997.
2: Oh,
0: dat is echt zo'n
2: 999.
0: Wat zei je, Karin?
2: Ik verstond 999.
0: Nee, 997 was het.
2: Oké.
0: Ja. Zou dat uitmaken, trouwens? Maakt dat veel uit?
2: Nee, helemaal niks. 1999, ja.
0: Ja. Dat was natuurlijk het jaar dat we het allemaal over het millennium hadden, hè? Want nou, de millenniumbug kwam eraan, weet je wel.
2: Inderdaad.
0: Ja, maar 1997 was eigenlijk gewoon een heel gewoon jaar. Maar weet jij nog iets van dat jaar? Is er nog iets bijzonders gebeurd in jouw leven?
2: 97? Nee, weet ik niet. Niks bijzonders eigenlijk.
0: Niks bijzonders?
2: Het was weer 98, 99 en 2000.
0: Oh, oké. Okay, dus, okay. Ja, dat is dan voor het volgende spelletje, als we dan naar dat jaartal gaan.
2: Ja.
0: Daarom.
2: Helaas.
0: Een heel grote hit, een lekkere plaat waar ze geen cent aan verdiend hebben. Het bandje heet The Verve, het liedje heet Bittersweet Symphony. En waarom hebben ze er nou niks aan verdiend? Nou, ze hebben een heel klein stukje uit die plaat gepikt van de Rolling Stones. Daar is de manager van de Stones achtergekomen en die heeft die band 20 jaar lang helemaal uitgekleed. Ze hebben er geen gulden mee verdiend, helemaal niks. Maar ja, daar gaan de vragen niet over, Karin.
2: Oké, ik wist
0: het
2: helemaal niet.
0: Geeft helemaal niks. Nee. Vraag 1, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Vraag 1. Een jonge vrouw doet in juni 1997 aangifte van verkrachting tegen een Nederlandse topvoetballer en 3 van zijn vrienden. Justitie die ziet aanvankelijk af van vervolging wegens gebrek aan bewijs. Maar justitie moet later wel toegeven dat dat toch te snel is besloten, hè, om die zaak dus te seponeren. Welke bekende Patrick is de verdachte voetballer?
2: Kluivert.
0: Aan de vraag 2. Het eerste boek in een beroemde reeks ligt in juni 97 in de winkels. De Engelse J.K. Rowling schreef dat. Over welke tovenaarsleerling gaat die veelgeprezen boekenserie?
2: Hoe heet die nou? Ik weet het. Het zijn die films ook, volgens mij.
0: Ze zeiden dat Jan-Peter Balkenende een beetje op hem leek. Weet je
2: nog? Harry Potter.
0: Karin, de jury hier, ja, je raadt het nooit. Die staat nu stijfrecht op.
2: Ja, rechtop.
0: Dus het gaat...
2: Ik wil te lachen. Als ik luister naar je auto in 2 dagen, vraag goed, ja hoor, dan gaat de jury.
0: Zo is het maar net. Nou ja, laten we eens kijken of de jury ook helemaal in de jubelstemming kan geraken zo na het geven van jouw derde antwoord. Daar komt hij. Hij is pas 11 jaar. Ah, dat weet je wel. Hij is pas 11 jaar. Hij komt op nummer 1 in de Nederlandse top 40 in 1997. Met het nummer Ik zing dit lied voor jou alleen. Het jaar daarvoor werd hij ontdekt door BZN. Welke zanger bedoel ik?
2: Jantje Zit.
0: Ja, tegenwoordig mag je geen Jantje meer zeggen natuurlijk.
2: Ja, dat zag ik gisteren op tv.
0: Precies, maar je hebt het natuurlijk helemaal goed, hè? 3 vragen goed, Karin.
2: 3 vragen goed.
0: Ja, daarom. Nee, tegenwoordig moet je Jan Smitje zeggen.
2: Jantje Smitje.
0: Karin, ja, goed gedaan hoor. Ja. Hou je telefoon dus lekker in de gaten aanstaande vrijdagmiddag, want je weet het maar nooit.
2: Je weet het maar nooit. Nou, ik hoop het. Zo weer lang geleden.
0: Ja, en, ja, maar een mooie, ja, mooie hoofdprijs hebben hoor. Een WK dameshorloge.
2: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, ja.
2: Ik had deze week ook wel heel veel gebeld voor het herenhorloge.
0: Ja.
2: Dus, nou, ja, leuk toch.
0: Nou ja, je krijgt in ieder geval van deze ronde van ons een gesigneerde voetbal. Hey, wat wil je nog meer?
2: Ja, weet je dat voetbal van West?
0: Ik heb, ja, die voetbal die is van West, maar ik weet niet, misschien staat er wel een handtekening op van een hele bekende, van Messi of zo.
2: Nou maar, ja, dat zal toch niet.
0: Dag Karin, fijne middag.
2: Ja, oké, doei.
0: De Corkies uit 97.

0: Ja, mooi liedje, hè? Verstilling van de Corgis. Everybody's got to learn sometime. Een plaatje uit 1997. En dat was ook het jaartal waar ik samen met Karin de Winter uit Zoetermeer via de tijdmachine naar terugreisde. Ja. En dus, ze sleepte dus gewoon alles in de wacht. Hè? Net zo makkelijk. Een gesigneerde voetbal. En dan ook nog kans op het spelen van de finale. Wat wil je nog meer?
1: Tot 7 uur. Rest komt thuis.
0: We gaan weer richting het nieuws van 5 uur. Natuurlijk met Jolande Baaiens. En je hoort natuurlijk ook wat er nationaal en internationaal allemaal gebeurt. Tot die tijd Eternal en Bibi Winans.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Zometeen in West komt thuis het kort geding van een voormalig medewerker van de Haagse Stadpartij. Ja, zij sleept haar oude werkgever en oude partij voor de rechter. Het is nu 5:00 het nieuws met Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag. Grote steden zoals Den Haag maken zich op voor de WK-wedstrijd van vannacht. Er wordt rekening gehouden met festiviteiten, maar ook met ongeregeldheden. De Haagse rapper Campy moet een dwangsom van 90.000 euro betalen aan zijn ex-partner. Ondanks een eerder bevel van de rechtbank had hij herkenbare beelden van hun kind niet van TikTok verwijderd. En de politie heeft afgelopen nacht een verdachte aangehouden voor de schietpartij op de sportlaan in Gouda eerder deze maand. Daarbij raakte toen een 25-jarige man uit die stad zwaar gewond. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS.
11: Radio West, files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
14: De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. Half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden. 17 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor het knooppunt Ketelplein 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oesgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bersenhoek 8 kilometer file.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergenhoek.
20: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
27: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Muziek van Jigsaw, het liedje heet Sky High uit 1975. Een heel goedemiddag, 9 minuten over 5. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond met straks tussen 6 en 7 muziek uit de jaren 60. En als jij er nog een plaatje voor zou willen aanvragen, dan moet je me gewoon even een e-mailtje sturen. bas@omroepwest.nl. En dan zal ik dus even kijken wat ik daarmee kan doen. En meestal lukt dat natuurlijk allemaal heel aardig. Een voormalig medewerker van de Haagse Stadspartij sleept haar oude partij voor de rechter. Nick Timmerman staat na een dienstverband van 27 jaar op straat, omdat de Haagse Stadspartij in maart haar raadzetel verloor. Maar de afhandeling van haar ontslag kan volgens Timmerman niet door de beugel. Ik zit al maanden zonder geld. Zometeen Liewe van Sloten over deze zaak. In het blokje cabaret op maandag een hele aardige. Een kerel die vraagt naar welk werk jij eigenlijk doet. Het is best wel hilarisch. De Kopstaartplaat komt straks voorbij. Afgelopen vrijdag hadden we Against the Current van S. Geyer. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord current. En daar is creatief mee omgegaan. En wat het is geworden, nou, je hoort het dadelijk allemaal. Laat hem lekker staan hier op Radio West. Feestelijke muziek.
1: Hallo Cassie!
0: Van Barry Hay en J.B. Myers.
2: Once I was

Barry Hay samen met JB Meijers. Gewoon alle twee hartstikke uit Nederland. Hoewel natuurlijk Barry daar ergens op de Caribbean woont. Lekker warm. Elke dag 30 graden. Net als wat wij vorige week hadden, maar dan elke dag. Met altijd een windje erbij. Het is altijd even warm daar. Zo. Moet er niet aan denken. Muziek van de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. En daarna ga ik het met Lieve van Sloten hebben over die ontslagen medewerker van de Haagse Stadspartij die nog steeds op haar geld zit te wachten. Al heel erg lang.

0: Met Your Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? En daarmee werd het 17 minuten over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Bij de rechtbank in Den Haag was vanmiddag het kort geding tussen de Haagse Stadspartij en een oud-medewerker. Nick Timmerman, die er 27 jaar werkte, werd na de verkiezingsnederlaag op straat gezet. En dat ging volgens de oud-medewerker op zijn zachtst gezegd niet netjes en dus stapte zij naar de rechter. Lieve van Sloten die was bij die rechtszaak. Lieve, een goede middag. Oh, Lieve die schrijft... Ja, Lieve, neem me niet kwalijk. Ik vertelde net dat jij bij die rechtszaak was. Ik zei goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik had nog even een knopje verkeerd staan. Excuus daarvoor. Ja, jij was erbij. Hè? Hoe is het afgelopen?
2: Nou, de conclusie is toch wel eigenlijk van een kale kip kun je niet plukken. Ondanks dat die oud-medewerker toch wel goede en gegronde bezwaren had.
0: Ja. Wat waren die bezwaren en die verwijten vooral aan de partij?
2: Nou, zij werkte dus, wat je zegt, hè, al lang voor die partij. En na de verkiezingen, waarbij de Haagse Stadspartij geen zetels meer haalde, kwam zij, werd haar dienstverband opgezegd. En kwam ze eigenlijk binnen een week op straat te staan. En ze kreeg daarbij geen transitievergoeding bijvoorbeeld. Mm-hmm. En haar ontslag is ook niet aangevraagd bij het UWV, waardoor ze ook geen aanspraak kon maken op WW. Ze zit daardoor zonder inkomsten. Ze is een alleenstaande moeder. Ja. En moet nu geld lenen om rond te komen. En wat het extra zuur maakt eigenlijk, is dat de Haagse Stadspartij een partij is die juist voor dat soort kwetsbare mensen, alleenstaande moeders, opzegt te komen. Of in ieder geval zij te komen. Want nu op dit moment zitten ze niet meer in de Haagse gemeenteraad.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe reageerde de Haagse Stadspartij daar zelf op dan?
2: Nou, eerst wilden ze nog niet zoveel zeggen, hè, toen dit aan het licht kwam. Maar inmiddels vandaag stuurden ze een advocaat naar het kort geding. En daarbij gaven ze ruiterlijk toe dat de opzegging niet helemaal netjes is gegaan. Maar ja, ze zeggen ook, en daar kom ik weer terug bij die kip, dat ze eigenlijk geen geld hebben. Want hoe zit dit nou? De Haagse Stadspartij heeft een stichting, een ondersteunende stichting. Nou, die doet bijvoorbeeld het uitbetalen van de medewerkers. Maar die stichting krijgt ook geld daarvoor om die medewerkers te betalen. En dat geld komt van de gemeente. Mm-hmm. Maar als jij niet meer in de gemeenteraad zit, omdat je geen zetels haalt bij de verkiezingen, dan heb je dus geen inkomsten meer. En zij zeggen, wij hebben dus geen geld meer. En wij kunnen dus ook niet de oud-medewerker terugbetalen.
0: Ja, wat was de uitspraak van de rechter in deze zaak?
2: Ja, die had daar wel begrip voor, hè, voor die situatie van die ondersteunende stichting van de HSP. Ja. Maar ja, die constateerde ook, de opzegging is niet juist geweest. De werknemer heeft gewoon recht op die vergoedingen. En, zei de rechter ook, ja, de gevolgen van het verlies van een raadzetel mogen niet afgewend worden op een medewerker. Dus die zei ook van, ze heeft er gewoon recht op. Die zegt eigenlijk, ja, het maakt mij niet uit of die kip kaal is, pluk er maar van.
0: Oké, maar het lijkt me dan toch erg moeilijk als er geen geld zit in die stichting, hoe die medewerker dan gecompenseerd moet worden, want dat gaat toch niet?
2: Dus nu is er ook nog een terugstorting geweest. Dat is even belangrijk, want die stichting die had, nadat die verkiezingen waren geweest, hadden zij nog geld in de kas. Mm-hmm. En zij hebben dat geld teruggegeven aan de gemeente. Want ze kregen dat geld van de gemeente, hebben ze teruggegeven.
0: Ja.
2: En dat geld had eigenlijk gebruikt moeten worden voor deze oud-medewerker, voor die transitievergoeding en et cetera.
0: Ja.
2: Maar dat geld is dus teruggestort, dus dat geld is weg. Nou, en nu zegt de advocaat van de oud-medewerker, die zegt eigenlijk van, nou, we gaan een beroep doen op die terugstorting om dat weer terug te draaien. En met dat geld dan alle vergoedingen waar zij recht op heeft, om die dan te betalen.
0: Ja, okay,
2: maar of dat gaat lukken, dat is de vraag.
0: Nou, dan zijn ze dus afhankelijk van de soepele houding van de gemeente Den Haag. Daar komt het dan op neer, hè?
2: Ja, die worden inderdaad ook opeens een partij hierin. Maar ja, kijk, de gemeente Den Haag zal zich ook aan regels moeten houden. Ja. Ik weet niet of zij dat zomaar mogen terugstorten.
0: Dat denk ik, dat weet ik ook niet. En ik weet natuurlijk dat bij publiek gefinancierde instellingen, zoals een gemeente, kun je niet zomaar potjes die al dicht zijn of die al leeg zijn, weer aanvullen met andere dingen. Dat gaat allemaal niet zomaar.
2: Nee, precies.
0: Ingewikkelde toestand. Zeg, die Haagse stadspartijen, dat loopt al maanden niet lekker daar, hè?
2: Nee, het volgende deel van de soap lijkt het wel. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Weer een nieuw seizoen erbij, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
2: Want in aanloop naar die verkiezingen was er een hele machtsstrijd gaande binnen die partij. De partijleider Fatima Faïd, die had opeens allemaal tegenkandidaten. Uiteindelijk won zij die machtsstrijd wel. Maar toen gingen heel veel raadsleden ook van de kandidatenlijst af. Die trokken zich terug. Die wilden niks meer met die partij te maken hebben. Dus heel veel tumult. De stadspartij van Weleer, hè, want ze zijn best wel groot geweest.
0: Ja.
2: Ze hebben op een gegeven moment ook in een college gezeten.
0: Jarenlang een wethouder geleverd, absoluut.
2: Maar dat deed geen goed, die strijd bij de stemmers in ieder geval. Want ja, ze haalden dus nul zetels.
0: Ja.
2: En nu ook weer dit. Het blijft maar dooretteren. Ik vraag me af of de dagen niet zo langzamerhand geteld zijn van die Haagse Stadspartij.
0: Ik denk dat de vraag stellen de vraag ook beantwoorden is, lieve Van Sloten.
2: Dat is vaak zo, hè?
0: Ja, daarom. Hey, dankjewel. En we horen hier vast nog wel wat over. Maar in ieder geval voor medewerkster Nick Timmerman, die daar 27 jaar werkte, zijn de druiven wel heel erg zure.
2: Ja. Want zij krijgt gelijk. Alleen krijgt ze ook het geld. Nou ja, dat zal moeten blijken.
0: Dankjewel. Best

0: Ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Het is 17:30 op Radio West voor het nieuws naar Jolanda Baaien. Jolanda, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag. De man die vorig jaar de 13-jarige Rafael Heijboer doodreed, heeft hiervoor in hoger beroep 4 jaar celstraf gekregen. Dat is een hogere straf dan hij eerder van de rechtbank kreeg. MMT reed op 15 februari 2025 op de N206 bij Zoeterwoude 30 kilometer te hard en hij reed ook door rood. Op dat moment stak de tiener de weg, die op weg was naar een voetbalclub in Voorschoten, de weg over. Naast de celstraf kreeg MMT ook een rijontzegging van 5 jaar. In verband met de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko heeft Den Haag zich voorbereid op festiviteiten, maar ook op eventuele ongeregeldheden. De stad zegt verschillende maatregelen te hebben genomen. Zo hangen op drukke plekken tijdelijke veiligheidscamera's. Ook is er op verschillende locaties extra toezicht en gelden er verkeersmaatregelen voor een goede doorstroming. Op basis van ervaringen bij eerdere wedstrijden is bepaald waar en wanneer inzet nodig is. En de politie heeft afgelopen nacht een verdachte aangehouden voor de schietpartij op de sportlaan in Gouda eerder deze maand. Daarbij raakte toen een 25-jarige man uit die stad zwaar gewond. In verband met het onderzoek maakt de politie niets bekend over de identiteit van de verdachte. Deze persoon zit in voorlopige hechtenis. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Ja, we gaan weer even naar het WK, want Nederland maakt zich natuurlijk hartstikke op voor die wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken moet er midden in de nacht voor opstaan, maar voordat het zover is, is er eerst de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. Dat betekent dat de oranje bus dus ook die kant op moest. Dat is een tocht van 1800 kilometer, een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
18: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Het,

0: Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Ja. Het wordt echt een gekhuis.
1: Ja, geweldig, joh.
2: Fantastisch.
1: Ja, dat is echt iets heel bijzonders, hoor.
2: Ja, het is echt fantastisch. Nou, en nu moet die bus natuurlijk eventjes afkoelen. Want zometeen, nou ja, dan begint dat Oranje Legioen weer te lopen. En dan moet die bus voor. Dus ik zou zeggen...
1: Ga voor.
2: Ja.
1: Nou, dan heb ik ook nog een berichtje. Want 2 minuten geleden een persbericht van de provincie Zuid-Holland. Jan van Zanen blijft burgemeester van Den Haag.
2: Kijk.
1: Hij is beëdigd vandaag een nieuwe ambtstermijn. En die gaat op 1 juli in voor 6 jaar.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Dus dat. Het weer met Huub Mizee.
3: Vanavond zijn er eerst nog brede opklaringen, maar later vannacht komt er meer bewolking. Het blijft echter wel droog. De wind is noordwestelijk, matig, neemt geleidelijk af tot zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking. In de loop van de middag kan er mogelijk ook wat regen vallen. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt die westelijk zwak tot matig en morgenmiddag wordt het 21 of 22 graden. Woensdag is er eerst kans op een bui, misschien zelfs met onweer. Later komen de zonnige perioden en ook dan wordt het zo'n 22 graden. Donderdag eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Later weer zon en ook dan zo'n 22 graden.
1: Dan gaan we naar de ANWB. Robert Vriesen, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
1: Staan we ervoor?
4: Nou, de hele middag al viel op de A4 en ook nu nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 21 kilometer vanaf knooppunt Hofvliet een uur vertraging. Allemaal nog te maken met die spoedreparatie eerder vanmiddag in de Benelux-tunnel. Ja, en dat geeft nu extra problemen, want ook de A13, de weg Rotterdam-Den Haag, is in beide richtingen dicht bij Delft-Noord voor een politieactie. Oh. Wil je richting Den Haag? Nou, dan gaat dat natuurlijk prima over de A4. Maar ja, anders moet je die file door die ik zo net noemde richting Rotterdam. Dus er blijven weinig alternatieven over als gewoon maar aansluiten richting Rotterdam over de A4.
1: Ja.
4: Dan nog naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Een half uur vertraging tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer file daar. En op de N208 Sassenheim-Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Bergsenhoek. 6 kilometer file, half uur tijdsverlies.
1: Robert, dankjewel. Tot straks weer.
4: Alsjeblieft. Tot zo.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel.

0: uit 1984, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun op Radio West.
1: Cabaret op maandag.
0: Mooi stukje gevonden van Casper van der Laan. Het is nog niet zo'n bekende man als bijvoorbeeld Najib Amhali of wat dan ook. En misschien komt dat nog, je weet het niet. Dit vind ik een bijzonder aardig stukje. Wat doe je voor werk?
2: Hoe heet u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk, ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hey, wat leuk, ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital?
3: Een stukje digitaal.
2: Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers? Een
3: combinatie.
2: Een combinatie. Oh nee, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
3: Zes
2: mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit?
3: In Amsterdam.
2: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
3: Bert.
2: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
3: Bloemeninkoop.
2: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijman tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkopen. Joh, en tulpen? Doe je tulpen?
3: Nee.
2: Nee? Nee, ik ook niet.
3: Nee.
2: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch?
3: Nee.
2: Welke bloemen koop jij in?
3: Van alles.
2: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
3: Nee,
2: nee. Nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
3: In Aalsmeer.
2: Aalsmeer. Hoe heet dat bedrijf?
3: Verbeek.
2: Verbeek? Wat leuk. Dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen, jongens. Stop daarmee. Wat mooi, zeg. En zit je op je plek daar?
3: Ja, hoor.
2: Ja? Oh, heerlijk. Dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar, zeg. Wat heerlijk, Bert. Wat goed, zeg. En hoe heet u, meneer?
3: Emiel.
2: Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg. Ik bedoelde jouw werk, Emiel. Ik heb jouw werk al gedaan. Op de basisschool ook al. Op de boerderij van mijn opa en oma. Tijdens de vakantie heb ik jouw werk al zitten doen. Wat doe je voor werk?
3: Brandweerman.
2: Brandweerman, ja. Nou, die hadden bijna geen boerderij meer.
1: West komt thuis.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een groot succes voor Keen was dat Everybody is Changing.
1: De kopstaartplaat.
0: Against the Current van Asgeir. Dat was afgelopen vrijdag onze laatste kopstaartplaat. En daarom gaan we nu verder. En dat is dan op zoek naar het woord current. Piet van der Poel uit Zoetermeer. Hij schrijft: met een beetje fantasie kun je bij het woord current denken aan From This Moment. En dat mag me dan weer vanzelf bij het nummer From This Moment On van Shania Twain. Een van haar bekendste ballads, afkomstig van haar album Come On Over uit 1997. Het is een romantische belofte ballad. Mooi woord trouwens. Het gaat over het ogenblik waarop iemand beseft: vanaf hier wil ik mijn leven verbinden aan dat van jou. Mooie woorden, Piet. Dank. Tille Vertuin, ze schrijft: goede maandag, lieve Bas. Ja, dat zijn weer pluspunten natuurlijk. Genoten van het weekend? Vraagteken. Nou, vooral van het moment dat het koeler werd, Tilly. Maar nee, ik had een fijn weekend. Dankjewel. Ja, de laatste maandag van juni alweer. De eerste helft zit er bijna op van dit jaar. Ja, dat is ook correct. De suggestie voor de kopstaartplaat: Current of Love van David Hasselhoff. Was een mooie man toen, hè? Geen idee hoe dat nu is. Nou, dan moet je maar eens even googlen en dan kijken of je wat kan vinden, Tilly. Leuke uitzending gewenst en ze luistert weer. En iedereen een fijne avond met de groeten van Tilly. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, ja, het was even zoeken, maar gevonden. Current Mood van Dakota Rhodes uit 2019. Groeten van Koos. Koos, dankjewel. Willem Spaan, zij schrijft: Habas. Het woord current heb ik vertaald naar huidig, maar dat was ook nog niet zo makkelijk. En toen ben ik doorgegaan op het woord modern. Oké, ik snap de brug. En daarmee vond ik het volgende nummer voor de kopstaartplaat, namelijk Modern Crusaders van Enigma. Enigma, Duits muziekproject. In december 1990 kwam dat debuutalbum van Enigma uit. Genaamd MCMXCAD, dat was dus voor Christus. En dat wereldwijd bovenaan de hitlijsten kwam te staan. En ook in ons land hadden ze een hit met het nummer Sadness Part 1. Ja, dat was een enorme sadness. Het gaat over Marquise de Sade natuurlijk. Enorme hit, inderdaad. Gregoriaans gezang met beats daarbij. Het was behoorlijk vernieuwend, kon je rustig zeggen. Dus ik snap hem wel, Willem. Dank je wel. En Romeo Stadloe, hij schrijft: hoi Bas, deze keer sla ik de kopstaartplaat over. Want langs deze weg wil ik Jan condoleren met het verlies van zijn vrouw Henneke. En heel veel sterkte wensen. Ja, dat is ontzettend lief van je, Romeo. En daar sluit ik me natuurlijk volledig bij aan. En daarom indachtig de woorden van Romeo. De kopstaartplaat van vandaag. Een mooie, rustige ballad. From This Moment On, dit is Shania Twain.

0: Vroeg startplaat van vandaag, Shania Twain, From This Moment On. En dat betekent dat we morgen wederom op zoek zijn naar een plaatje dat begint met het woord aan. Dat hadden we vorige week ook, maar daar komen we met elkaar wel uit. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. En dat geldt trouwens ook voor het volgende uur.
1: 60s at 6.
0: Als je een plaatje wil aanvragen voor de 60s at 6. bas@omroepwest.nl. Dit is Yvonne Elliman tot het nieuws van 6 uur.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
13: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
14: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
15: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
16: Zometeen in West komt thuis alleen maar muziek uit de jaren 60.
17: 60's at 6.
16: En een verzoekje van jou kan er altijd nog bij hoor. Bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur, het nieuws, dat krijg je van Jolande Baaiens.
18: Goedenavond, mee met T, die vorig jaar op de N206 bij Zoeterwoude de tiener Rafael Heijboer doodreed, heeft hiervoor in hoger beroep 4 jaar celstraf gekregen. Dat is een half jaar meer dan hij eerder van de rechtbank kreeg. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Vandaag werd hij door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland officieel beëdigd voor een tweede ambtstermijn. En een meevaller voor de selectie van ADO Den Haag. De dinsdagtraining is verlaat naar 2 uur in de middag, zodat de spelers komende nacht Nederland-Marokko kunnen kijken. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur.
16: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
8: Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. De kop van 16 kilometer file vanaf Houten Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging.
15: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
23: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner.
25: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
28: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
28: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
29: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
30: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
31: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
32: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
33: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
34: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
35: Tot 7 uur, West komt thuis.

De Stones trapte deze editie van af voor vanavond 10 minuten over 6. Een hartelijk goedenavond. West komt thuis tot 7 uur. En het is inderdaad alleen maar jaren 60 muziek in dit uurtje. En dan natuurlijk voornamelijk wat jullie hebben aangevraagd. Dat zometeen. Eerst nog een andere dienstmededeling. Natuurlijk de plaat in zijn achteruit. Dat spelletje, ik speel het straks om 6:15. Goede plaat is achteruit gezet. Ja, die moet toch wel geraden kunnen worden, zou ik zo denken. Andere dienstmededelingen? Nee, niet echt heel erg. Dat valt reuze mee. Dus ik ga lekker gelijk door met het eerste verzoekje van de avond. Een verzoekje dat ik hier al één week op de plank heb liggen. Het is van Tilly afkomstig. Je weet wel, Tilly uit Lisse. Zij schrijft, goeiedag Bas. Ja, nog een plaatje uit de jaren 60. Mijn moeder draaide die en mijn vader die vond haar leuk. Nou, waar gaat het over? Over Nina en Frederik. Ze moeten wel uit Scandinavië komen, dat kan niet anders. En het liedje dat heet Listen to the Ocean. Nou, ik heb het er even bij gezocht. Het zal vast wel heel zoet zijn daar uit de jaren 60. Ja, hier, hoor eens even. Oh. Speciaal voor jou, Tilly, brengt je weer helemaal terug naar toen, hè? Nina en Frederik, Listen to the Ocean.

Aangevraagd door Tilly Fortuyn uit Lisse. Het brengt haar weer eventjes helemaal terug in haar jeugd. Nina en Frederik, Listen to the Ocean. 14 minuten over 6, hartelijk goede avond. Volgende verzoekje hier zo van Veronique Jansen. Ze schrijft, hey Bas, goed weekend gehad. Nou, hier was het vooral een kwestie van niet te veel bewegen... en ik heb volop van mijn airco genoten. Een verzoekje voor dit uurtje, wat jou betreft... Veronique dus, een van de vrolijkste deuntjes uit de 60's... Daydream Reliever van The Monkees.

Aangevraagd door Veronique Jansen. En ze is blij waarschijnlijk dat het nou weer lekker fris is in huis. Althans, je kan de boel weer lekker door laten waaien. Een mail gekregen van Annelies Bomers uit Ede. Oorspronkelijk is ze een Haagenese. Ja, ze wil weer eens een plaatje aanvragen. En het nummer van de Ivy League, het heet Tossing and Turning. Het komt uit 1965. Ze vindt dat een mooie samenzang hebben, dat Engelse bandje. Nou, ik ga het voor de draaien. Geniet er lekker van, hè. Daar helemaal in Ede.

Aangevraagd door een trouwe Radio West-luisteraar uit Ede, van oorsprong een Haagse, Annelies Bomers. Graag gedaan, natuurlijk. Eens even kijken, nog meer verzoekjes. Ja, die komen er zo aan. Just.

True Love Ways, Peter en Gordon natuurlijk op Radio West. Een ouwetje van de Moody Blues. Tuesday afternoon, ja, dat is morgen pas, maar toch draai ik hem lekker vandaag. En dat allemaal op weg naar het dagoverzicht met Jolanda Baaiens natuurlijk. Moody Blues, Tuesday afternoon.

0: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Het is bijna 6:30. Je luistert naar Radio West. Een dagoverzicht met Jolanda Baens. Hoi Jolanda.
9: Hallo Bas. In verband met de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko heeft Den Haag zich voorbereid op festiviteiten, maar ook op eventuele ongeregeldheden. De stad zegt verschillende maatregelen te hebben genomen. Zo hangen op drukke plekken tijdelijke veiligheidscamera's. Ook is er op verschillende locaties extra toezicht en gelden er verkeersmaatregelen voor een goede doorstroming. Op basis van ervaringen bij eerdere wedstrijden is bepaald waar en wanneer inzet nodig is. Het nieuwe stadsbestuur in Gouda moet de komende 4 jaar voor elk onderwerp dat wordt behandeld in de raad een meerderheid zien te vinden. Dit komt omdat er niet wordt gewerkt met een coalitieakkoord, maar met een samenlevingsakkoord. Politiek expert John Bijl denkt niet dat het er echt simpeler op wordt.
10: Dit zou wel eens veel meer tijd kunnen gaan kosten. En dat wordt wel ingewikkeld. 6 weken doen over een besluit is er niet meer bij. Dat gaat gewoon langer duren. Zeker als je daar dan ook nog intensief de samenleving bij wil betrekken. Dan moet je er echt wel flink tijd voor uittrekken. Dat zou wel eens heel zwaar voor ze kunnen worden.
9: Wel zijn er vooraf afspraken gemaakt over een aantal plannen. Veel vissen in de regio van het waterschap Rijnland hebben het extreme weer van de afgelopen dagen niet overleefd. Daarom drijven er veel dode vissen op het water. Ze zijn gestorven door zuurstoftekort. Het Hoogheemraadschap probeert nu vissen te redden door het water in sloten en beken te spoelen met zoet water. Maar dat is door de droogte beperkt beschikbaar. Het gesprek van de dag is natuurlijk de WK-wedstrijd van komende nacht, Oranje tegen Marokko. En dan vooral, ga je kijken? En zo ja, blijf je dan de hele nacht wakker of ga je voorslapen of juist niet? Slaap- en stresscoach Anissa Schoonbrood heeft een praktijk in Gouda en volgens haar heeft extra vroeg naar bed gaan geen zin.
11: Als je met voorslapen bedoelt eerder naar bed, dan zou ik dat niet doen. Maar ik zou wel gewoon even je bed opzoeken voordat de wedstrijd begint. Dus je kan beter richting je normale bedtijd gewoon ook richting je bed gaan. Zorg dat je een rustige avond hebt, zodat je wel alvast wat van je batterij kan opladen. En dan gewoon normaal gaan slapen en dan de wekker zetten. Ik zou zeggen om 2:55, dan ben je goed op tijd.
9: Goed, 2:55 wakker en dan de wedstrijd. En als die voorbij is, is het dan wel handig om nog naar bed te gaan?
11: Ja, dat ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe laat jouw wekker staat. Mm-hmm. Als die rond 8 uur staat, dan zou ik zeggen, ga gewoon nog lekker terug je bed in. Maar staat die rond 6 uur, ja, dan zou ik gewoon lekker wakker blijven. Want voordat je dan een beetje rustig bent, dan gaat je wekker alweer.
9: Ja,

0: Voordat je dan een beetje rustig bent, Aad de Mos die denkt dat de kraker op het WK tussen Nederland en Marokko uit zou kunnen draaien op een bloedstollende ontknoping. Bij het radioprogramma Menno in de Middag durfde de oud-voetbalcoach uit Den Haag zich aan een voorspelling te wagen.
1: Ik denk dat de vorm van de spelers die het verschil moeten maken, die zijn bepalend. Ik bedoel, de Bono is gewoon een goede keeper voor Brugge ook. Maar ja, een foutje of de penaltyreeks, dat kan bepalend zijn. Ik denk dat het gelijk, allebei aanvallen, allebei willen ze die wedstrijd winnen. Ik heb een voorspelling neergelegd. Dat is gelijk spelletje en Nederland wint met strafschoppen.
0: Met strafschoppen dus. Nou, volgens de Mos mag je deze wedstrijd echt niet missen. En dan nog even dit. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Vandaag werd hij door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland officieel beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
2: Dankjewel Jolanda, jij ook fijne avond natuurlijk. Dan gaan we natuurlijk nog even naar het weer met Huub Misé.
3: Vanavond zijn er eerst nog brede opklaringen, maar later vannacht komt er meer bewolking. Het blijft echter wel droog. De wind is noordwestelijk, matig, neemt geleidelijk af tot zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking. In de loop van de middag kan er mogelijk ook wat regen vallen. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt die westelijk zwak tot matig en morgenmiddag wordt het 21 of 22 graden. Woensdag is er eerst kans op een bui, misschien zelfs met onweer. Later komen de zonnige perioden en ook dan wordt het zo'n 22 graden. Donderdag eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Later weer zon en ook dan zo'n 22 graden.
2: Huub, dankjewel. Ja, en dan natuurlijk even de vraag aan Robert Vriezen van de ANWB. Ga jij kijken?
4: Ja, natuurlijk ga ik kijken. Ja, één keer in zoveel tijd moet dat kunnen. En ik zei net ook al buiten de uitzending om. Eigenlijk is het een heel normaal slaapritme als je er 's nachts om 3 uur wakker wordt en dan 2-3 uurtjes wakker bent. Mm-hmm. En daarna weer even een tukje gaat doen. Want dat deden we ook voordat we de elektriciteit hadden uitgevonden.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Jij weet er een goede draai aan te geven. Nou, ik ben benieuwd of je de files ook een beetje kan oplossen.
4: Nou, het was een fikse avondspits en inderdaad, de files lossen wel op. Maar het staat toch nog 80 kilometer in onze regio. Ja, die A4 die heeft er moeite mee op te lossen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam altijd nog 20 kilometer. Tussen Zoeterwoudendorp en Den Hoorn met 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook van de A13 is nog dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag vanwege een politieactie bij Delft-Noord. 20 minuten vertraging. Je kan hem omzeilen die file door de A4 te pakken. Ook de andere kant op is de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam nog deels dicht bij Delft. De linkerrijstrook is afgesloten. Kwartiertje vertraging. 20 minuten oponthoud op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En ook de andere kant op 20 minuten tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein. En is 10 kilometer.
2: Prettige wedstrijd, Robert.
4: Fijne wedstrijd.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
6: West komt thuis.
5: Dit is Radio West.
2: Verzoekje van Roy Lodders. Die wil graag horen Free Dog Night. Het liedje heet Mama Told Me Not To Come.

Ideetje van Roy om deze plaat te draaien. Ik vond het een goed ideetje hoor. Free Dog Night. Mama Told Me Not To Come. Fijn plaatje. Verzoekje binnengekregen ook van Inge Zegeling. Ze schrijft een mooi nummer uit 1968. Is het nummer 1230 van de Mama's en de Papa's. Ze zegt, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, zegt ze. Maar ik luister zo graag naar dit nummer. Nou, huppakee.

0: Op verzoek van Inge Zegeling uit Den Haag. De mama's en de papa's. 1230 young girls are coming to the canyon.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. Superleuk als je meedoet. De opgave, die laat ik je alvast even horen. Het is de bedoeling dat je aan me doorgeeft titel en artiest. Ja. 070-390-5454. Welke plaat draaide ik daar nou in zijn achteruit? Leuk als je meedoet. 070-390-5454. Op bezoek van Kees de Jong uit Den Haag. I am the Walrus. Dit zijn natuurlijk de Beatles.

0: Op verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. I am the walrus. De Beatles waren dat natuurlijk. En met de nodige middelen op zal het waarschijnlijk nog heel veel beter binnenkomen. Ongelooflijk dit, hè? Goed, spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: En zo heet dat spelletje. De bedoeling is dat je aan me doorgeeft welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet. Titel en artiest wil ik graag van je weten. Als je dat dan denkt te weten, bel dat gewoon even door naar de studio 070-390-5454. De opgave van vanavond die klinkt als volgt. Ja, welke plaat is dat nou toch? 070-390-5454. Een van de eerste die belde, dat was Leo van Vliet uit Voorhout. Leo, een goede avond.
2: Een hele goede avond, Bas.
0: Hey. Oeh, je hebt hem op de speaker staan. Kun je hem heel eventjes van de speaker afhalen en gewoon in de hand nemen?
2: En nu dan? Gaat het beter?
0: Nou, dat is een beetje beter. Niet heel veel beter, maar wel een beetje beter.
2: Hij stond van de speaker af, dus...
0: Oké. Nou, prima. Goed zo. Ja, want anders klink je wel heel erg... Want je staat natuurlijk in de keuken. Dat kan niet anders.
2: Hoe rij je dat toch ook zo, hè?
0: Is inmiddels de vaten achter de rug?
2: Nee, ik ben weer laat.
0: Nou, het is zomer.
2: We moeten nog gaan eten.
0: Ja,
2: we
0: maar
2: moeten nog gaan eten.
0: Oh, je moet nog gaan eten, joh. Ja, ja. Nou, dan moet ik natuurlijk even vragen. Wat schaft de pot?
2: Jazeker, dat worden aardappeltjes, tuinbonen. En heb ik nou eens een keer wat anders gedaan dan een stukje vlees. Ik heb gewoon lekker een ei gemaakt met... paprika, uitje erbij en tomaat. Zo. En dat is hartstikke lekker, een soort omeletje.
0: Geweldig. Goed zo, Leo. Nou, jullie gaan lekker smikkelen daar, dat kan niet anders. Nou, prima. Nou, blijf aan de lijn. Ik ben zo meteen als eerste bij jou, want eerlijk is eerlijk, jij was ook de eerste. Maar ik schakel ook nog even naar Carla. Carla uit Gouda. Dag Carla, goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, daar ben je weer. Hoe heb jij de warme dagen een beetje overleefd?
3: Op het strand.
0: Serieus?
3: Ja, dan ga ik ook weer met mijn autootje naar Schravenzand en dan ga ik daar heerlijk aan het strand zitten.
0: Oké,
3: okay, ja. Met iemand anders, maar ook wel alleen hoor. Dat vind ik ook prima.
0: Ja, en dan gewoon weg uit die superhete stad natuurlijk. Een klein beetje verkoeling van de zee zoeken. Ja,
3: dat is de bedoeling inderdaad. Want hier in Gouda is het gewoon bloedje heet. En zeker waar ik woon.
0: Ja.
3: Veel te warm. Dus ja, ik moet gewoon mijn huis ontvluchten.
0: Ja, ik snap het. Ja, heel veel mensen hebben er last van. En je merkt inderdaad echt dat in bebouwde delen van ons landje, en dat zijn er nogal wat, ja, daar is het echt heel veel warmer dan natuurlijk gewoon in het weiland, hè, om het maar zo te zeggen.
3: Ja, ja. Ik woon liever in het weiland, denk ik.
0: Waar woon je liever?
3: Liever in het weiland.
0: Nou, wie weet kunnen we dat organiseren. Je weet het maar nooit.
3: Nou, kom erop. Ja.
0: Goed zo, Carla. Nou, ik ben zo bij jou. Maar ja, je weet hoe het gaat. Voorlopig heb ik maar 2 bellers. Ik heb de opgave nu 3 keer laten horen. Dus we gaan het gewoon lekker spelen. En dan ben ik als eerste bij Leo, die nog lekker moet gaan eten. Dus hij heeft zijn maag nog niet gevuld. Hij is nog scherp, want je bent dan scherper, hè? Als je een beetje hongerig bent, ben je scherper. Weet je dat?
2: Oh, dat hoop ik maar. Weet je wat het is?
0: Ja.
2: Ik hoorde de muziek al en ik was ook wel een beetje de fan van deze groep. Mooi met blazers en alles erbij. En
0: ja.
2: Ik vond het helemaal geweldig.
0: Ja. Ik zat vanmiddag te bedenken, wat zal ik eens doen? En toen kwam ik deze tegen en dacht ik van ja, verrek joh, dat vind ik zelf ook een goed liedje, weet je wel. Dus, ja.
2: Nou, ik denk wel dat jij je bloed, zweet en tranen gezocht hebt naar deze plaat. Denk je
0: ja,
2: niet?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus ik zou zeggen, kop die andere helft dan ook maar even in.
2: Nou ja, ik heb wel een hobby, achter de spinning wheel zitten.
0: Ja. Spinning wheel. Blood, sweat and tears. Ja, ik moet natuurlijk gelijk even schakelen met Carla. Had jij dit ook, Carla?
3: Ja, ik moest er wel even over nadenken hoor, want ik vond hem wel erg lastig.
0: Oké. Ja, waarom?
3: Uiteindelijk wel, het duurde eventjes, maar toen kwam hij toch binnen.
0: Ja, dat is het leuke van het spelletje. Soms moet je er even op kouwen en dan denk je, oh ja, verrek, dat is hem natuurlijk.
3: Dat was hem, ja.
0: Ja, daarom. Nou, Carla, dankjewel voor het bellen. Houd het hoofd koel, hè?
3: Tuurlijk, ja. Jullie ook allemaal. En gefeliciteerd aan de eerste beller.
2: Dankjewel, Carla.
0: Leo is
2: Leo.
0: Dat. Ja.
3: Leo, gefeliciteerd.
2: Hoi. Dankjewel, Carla. Hoi.
0: Dag Carla. Nou, Leo, goed gedaan. Zometeen lekker eten. En dan ook nog met de wetenschap erbij dat je uit de prijzenkast van Omroep West een verjaardagskalender erbij krijgt. Wat wil je nog meer?

0: Blood, Sweat and Tears, zo heet het bandje. Het liedje Spinning Wheel, dat was natuurlijk de oplossing van ons spelletje In Zijn Achteruit. En het was toch echt Leo van Vliet die nog moet gaan eten en daarom extra scherp was. Die het antwoord als eerste goed aan mij doorgaf natuurlijk. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears.
1: Mooi. Waarom vind je het mooi?
2: Dat het gewoon nergens op lijkt.
3: Nou, ik woon hier 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar de Delta. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
5: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Dat was het voor vandaag. De Beach Boys tot besluit en tot morgen.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduk.
12: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
11: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
13: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
11: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: moet niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
9: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
8: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
10: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
8: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
9: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
8: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
10: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
8: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Tot 11 uur, romantiek op

0: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie KNIL-militairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schuts met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
8: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
7: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
9: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
7: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Tot 11 uur, romantiek op

0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En...
3: Het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000... Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Ben je voor Marokko of voor Nederland, Wilfried? Ik hoor het al de hele dag. Eerlijk? Ik ben voor Marokko omdat het elftal het mooiste voetbal speelt. Maar ook omdat ik een enorme liefhebber ben van de klakson. Rotterdam toetert komende ochtend. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is de avond, of beter nog, de nacht van Nederland tegen Marokko op het WK voetbal. Ik spreek straks voetbaljournalisten Goudani en Rijsman over deze wedstrijd. Maar het is ook de dag waarop Nina Jurna verslag doet van het werk van de Nederlandse reddingsploeg in Venezuela na de aardbeving. Ja, dacht u ook heel even aan André Hazes, dat klopt. Hij leende het nummer van de Amerikaanse Kenny Rogers die we nu hoorden. En hij noemde het Zij gelooft in mij. Morgen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Zangeres Frederik Spicht over haar liefde voor zijn muziek. En u krijgt flitsen van het WK voetbal. Een aantal keren dit uur. Bezig is Duitsland tegen Paraguay. Daarom live over naar onze verslaggever Dien van het Laar. Dag Dien.
3: Dag Wilfried.
2: Flink eindje al aan de gang in de tweede helft, hè?
3: Eerste helft nog.
2: Eerste helft bedoel ik. Ja, hoe gaat het?
3: Het gaat, nou, voor Duitsland nog niet helemaal zoals ze willen. 37 minuten onderweg, dus de rust is wel in zicht. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Het staat 0-0. En Duitsland is eigenlijk wel vele malen beter dan Paraguay. Dat met de rug tegen de muur aanstaat. En vooral met 10 spelers op hun eigen helft flink aan het verdedigen is. En Duitsland probeert op allerlei mogelijke manieren, via de linkerkant, via de rechterkant, via de as, zo snel mogelijk naar het Paraguayaanse doel te komen. Maar scoren? Nee, maar dat is ze nog niet gelukt. Een hele grote kans creëren overigens ook nog niet. Dus op dit moment, in die 38e minuut, zit het duel een klein beetje op slot. Duitsland moet proberen wat nieuwe energie op te wekken. Wat nieuwe creativiteit aan te boren. Maar dat is in de afgelopen paar minuten nog niet gelukt. Het WK van Duitsland is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Zeker niet na die recent verloren groepswedstrijd tegen Ecuador. Toen ze overigens al wel geplaatst waren voor de volgende ronde. Maar van een viervoudig wereldkampioen mag je toch meer verwachten, vinden onze oostenburen. En dat is er in de 38 minuten die we nu bekijken en nog niet helemaal uitgekomen. En dus nog 0-0.
2: Ja, goed, Dien. Ik denk dat je straks in de tweede helft wel weer spreekt. Of wellicht nog als er iets aan het eind van de eerste helft gebeurt. Dankjewel. Gaan we nu naar het nieuws.
1: Vandaag, maandag 29 juni,
4: presenteren we de defensienota.
2: Minister Jessegus kondigde een koerswijziging aan bij defensie.
5: We bouwen niet simpelweg meer krijgsmacht. We bouwen een andere krijgsmacht.
2: De komende jaren ligt de focus vooral op
6: drones, drones, drones.
2: En uiteindelijk moet zelfs de helft van de operaties daarmee worden uitgevoerd.
5: Dit is wel duidelijk eigenlijk breken met het verleden, omdat de toekomst dat van ons vraagt.
2: En daarbij gaat het ook om afschrikking.
5: Eigenlijk wat je wil is richting vijanden, of zoals misschien richting Rusland, laten zien. Haal het niet in je hoofd om me aan te vallen, want ik ben hier echt klaar voor.
2: En deze man in de Duitse Staden hoorde iemand hulp roepen en daarna werd er geschoten.
7: Hilfe of sowas. En dan gelijk 1-2 schussen. Einzel en dan een ganze serie hintereinander.
8: Wat heißt eine ganze serie?
7: Ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ganz snel hintereinander.
2: Tijdens een schietpartij bij een jeugdinstelling kwamen 6 mensen daarom het leven.
9: 6 mensen worden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen.
2: Het leed is volgens deze minister onbeschrijfelijk.
9: Das Leid, das der Täter hier in Stade ausgelöst hat, ist sicherlich schwer zu begreifen und noch schwerer, glaube ich, in Worte zu fassen.
2: Terug naar 1997, toen deze iconische woorden klonken in Friesland.
10: Het geht on.
2: Ja, en nu bijna 30 jaar later gebruikt minister Sterks opnieuw.
11: Het geht on.
2: En dan gaat het niet over de Elfstedentocht, maar over de schaatswedstrijden van de winterspelen van 2030. Die worden gehouden in Tialf.
11: Dat onze Olympische schaatshelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
2: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
10: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
2: En Nederland krijgt ook een officieel Olympisch dorp.
12: En dat is echt een bopperslag op zijn Fries gezegd.
2: Dan de meest gestelde vraag van de dag.
13: Gaat u vannacht voetbal kijken?
14: Ga je kijken vanavond?
13: Ja.
14: De wedstrijd?
2: Sommige mensen zetten de wekker.
15: Sowieso de wekker zetten voor de zekerheid.
16: En dan 2:30 eruit en dan voetbal kijken, uiteraard.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kijk bewust niet.
17: Geen denken aan.
18: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
17: Kan wel wezen, maar ik kijk geen voetbal.
2: Ook mooi. Weer anderen kijken stiekem.
19: Ik mag niet van mevrouw, maar ik ga het wel doen, denk ik.
2: Eén ding staat vast, er wordt vannacht sowieso herrie gemaakt.
20: Het wordt heel spannend en ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
21: Om 6:00 gaan we toeteren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Annette Schut heeft een en ander uitgezocht.
21: Mensen met een beperking hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de samenleving, maar Nederland doet niet genoeg om discriminatie te voorkomen. Dat stelt Rabien Baldessing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. En NRC schrijft erover.
2: Nederland telt zo'n 2 miljoen mensen met beperkingen. Ze worden te vaak gezien als ontvangers van zorg of ondersteuning en niet als burgers met dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden als ieder ander, meent hij.
21: De oplossing ligt niet in een medische behandeling, maar in aanpassing. Want een samenleving zonder drempels is geen gunst, het is een recht, zegt Baldessing.
2: De wetenschap moet een stuk vrolijker worden. Daarvoor pleit afzwaaiend filosofiehoogleraar René ten Bos vrijdag in zijn afscheidsrede. En Trouw sprak hem daar vast al over. Want, zo zegt hij, als je alleen maar alarmerende verhalen vertelt, haken mensen af.
21: Ja, en dat zijn er nogal wat. Zo somt hij op bijvoorbeeld het klimaat of het uitsterven van allerlei diersoorten. Wetenschap is een discipline geworden die ons confronteert met harde feiten, zegt hij, maar die tegelijkertijd het risico loopt afstandelijk en somber te worden.
2: Dus wil hij een pleidooi houden voor een wetenschap die weer verbinding zoekt met mensen. Want als alles verslechtert, steken mensen hun kop in het zand, legt hij uit. En dat moet je niet willen.
21: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.
2: Connie Lichtvoet die weet er alles van. Met haar actiegroep strijdt ze al jaren tegen ratten in Den Haag. Ze lopen hier overdag rond en sommige zijn gigantisch, vertelt ze.
21: Ook Samet Gürgüz doet zijn verhaal in de krant. Hij heeft een eettent en ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. Volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Ik zag laatst een jonge vrouw, vertelt hij, vaste klant van mij die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg.
2: Het AD vraagt zich af hoe we met z'n allen moeten gaan stoppen met het drinken van alcohol, nu de Gezondheidsraad met het advies is gekomen flink te minderen. Want dat het moeilijk gaat worden is zeker, schrijft de krant. Vooral doordat alcoholdrinken voor velen als gezellig wordt gezien.
21: En dat is niet het enige. De overheid moet er volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen zich betutteld voelen. Dat kan namelijk als een boemerang terugkomen als de toon belerend wordt, legt ze uit. Dan krijg je zoiets van, nou, we nemen er nog eentje extra op de overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Is er dan vlak voor de rust toch nog iets gebeurd bij het WK-voetbal Duitsland tegen Paraguay? Over naar verslaggever Dien van het Laar.
22: Absoluut. Duitsland zit diep in de problemen. Paraguay op 1-0 voorsprong gekomen 2 minuten geleden door een rake kopbal van sterspeler Julio Enciso. En wat daarbij vooral opviel is de vrijheid die de Paraguayanse sterspeler kreeg in een overvol strafschopgebied met alleen maar Duitse verdedigers. Op de penaltystip kon hij met 2 meter ruimte om zich heen vrij binnenkoppen. Waardoor Duitsland nu tegen een verrassende achterstand aankijkt vlak voor rust. 1-0 Paraguay.

0: I Knew It, I Knew You, gezongen door Taylor Swift. Is er nog hoop voor mensen onder het puin in Venezuela, 5 dagen na de aardbeving? Het zoeken naar overlevenden gaat nog steeds door met mannenmacht, soms tevergeefs, soms met succes. Ook een Nederlands reddingsteam helpt mee in de zwaar getroffen stad La Guaira. Correspondent Nina Jurna was de hele dag mee met dat team. Goedenavond, Nina.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Nederlands team bestaat uit meer dan 60 mensen. Hè? En ze hebben ook honden bij zich die meezoeken. Hoe gaan ze te werk?
1: Ja, het Nederlands team dat is hier sinds zaterdagavond. Er staan inderdaad 64 mensen en 8 honden. Mensen die normaal bij de brandweer werken, ziekenverzorgers, mensen van de politie. Ook een bouwkundige die dan ook weten als ze ergens aankomen bij een gebouw van, nou ja, hoe kunnen we daar nou het beste naar binnen? Wat zijn bijvoorbeeld hollen? Ruimtes en waar kunnen misschien nog mensen vastzitten. Wat ik heb gezien vandaag is dat we bij een plek kwamen waar zij een gebied wat zij dan hebben toegewezen gekregen om daar eigenlijk aan de slag te gaan. En daar vanmorgen, dat vertelden omstanders, had daar dus nog geroep geklonken. Dus ja, zij gingen eigenlijk best wel aan de slag. Heel specifiek op advies van de omwonenden. Die zeiden van we hoorden het geluid, het geroep vanuit deze locatie. Mm-hmm. En nou, dan gaan ze met een klein soort mobiele camera. Of flexibele camera moet ik zeggen. Gaan ze dan naar binnen. Want het is eigenlijk één grote ruïne waar je natuurlijk nog wel van die gaten hebt tussendoor. En dan gaan ze met een camera naar binnen om te kijken of ze daar dan iets vinden of ze kunnen zien. En op een gegeven moment moesten we ook allemaal stil zijn, alle omstanders. Omdat zij dan gaan luisteren of ze misschien toch nog iemand horen roepen. Dus ja, het was best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan gaat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dus helaas niet het geval dat er dus nog iemand uiteindelijk geen geluid meer. Dus,
0: ja, maar zelfs als je wat hoort, Nina. Zelfs als je wat hoort, Nina, dan ja, wat moet je dan soms? Want je kunt niet onmiddellijk zo'n gebouw in. Het is instortingsgevaar. Jij maakte ook mee met die verwoestingen die daar zo enorm zijn. Ik zag in het journaal, een man die was ook op zoek naar zijn zoontje van 9 jaar in zo'nzelfde situatie. En jij stond naast hem. Hoe liep dat dan af?
1: Ja, die man die woonde dus eigenlijk in dat gebouw met zijn gezin. Hij was op het moment dat de aardbeving gebeurde, hij aan het werk. En ja, hij stond erbij toen ook de Nederlanders daar inderdaad aan het zoeken waren. En met natuurlijk hoop, hè, dat is toch wat je hebt. En want gisteren is er bijvoorbeeld toch nog ook een kind van 11 na 72 uur is ook onder het puin vandaan gehaald. Uiteindelijk is deze man, ze hebben zijn kind en vrouw niet kunnen vinden. En de Nederlandse werkers die daar waren, die zijn dus uiteindelijk ook naar een andere plek gegaan om daar verder te zoeken. Omdat ze echt wel best wel lang zijn bezig geweest, maar daar gewoon echt geen geluid meer hoorden. En inderdaad, wat je zegt, het is helemaal ingestort. Dus je kunt ook niet, je gaat dan toch af op bijvoorbeeld inderdaad met de camera zoeken of geluid, of bijvoorbeeld de honden die getraind zijn ook om bijvoorbeeld nog menselijke warmte te kunnen voelen. Mm-hmm. Dus die honden die ze bij zich hebben. Maar ja, de zoek bij was, die heeft uiteindelijk dus niet, helaas geen positief resultaat opgeleverd. Wat wel zo is, en dat toen de Nederlandse werkers daar waren, het feit dat die mensen daar zijn, geeft ook toch de omstanders best wel wat houvast. In de zin van, aan de ene kant hoop, hè, er wordt gezocht. Maar ook als ze dan op een gegeven moment uitleggen van, ja, wij gaan toch verder. Dan is het ook toch een stukje, ja, misschien closure moet ik zeggen. Hè, dat van, ja, ze doen alles, maar ja, het is er. Ze hebben toch niet dat succes geboekt. En dat de mensen ergens misschien toch iets kunnen, ja, misschien afsluiten. Dat legde dus het Nederlands team mij ook zelf uit.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat als die reddingwerkers besluiten om naar een volgende plek te gaan, omdat ze geen ingang kunnen vinden, of niks meer horen, dat mensen die daar zoeken naar hun naasten toch zelf dan door blijven gaan? Of mag dat niet?
1: Dat gebeurt ook. Ja. Ja, maar dat gebeurt aan de lopende band. Wat mij hier opvalt, is dat je ontzettend veel teams hebt. Mensen die in reflecterende jasjes met een helm en een schep rondlopen. Dat zijn gewoon echt inderdaad familieleden, vrijwilligers. Ik zie hier niet echt een soort, in de zin van georganiseerd iets vanuit de overheid. Het zijn allemaal groepen, of dus de buitenlandse reddingswerkers, of vrijwilligers, of de Venezolaanse reddingswerkers. Maar vooral heel veel mensen die echt zelf met scheppen. Ik ben bijvoorbeeld nu nog steeds bij de plek waar ik vandaag ook met de reddingswerkers, de Nederlandse reddingswerkers was. Ja. Ja, daar heb ik net ook met mensen gesproken. En die zeggen, ja, mijn neef staat hier nu te zoeken. Een oom staat hier te zoeken. En dat zijn mensen die geven niet op. Die gaan door met zoeken. Om, ja, en dus noods iets, al hebben ze iets nog van hun geliefdes wat ze. Dus dat gaat hier gewoon door. En die zijn ook gebarricadeerd om zo'n ruïne heen. Met matrassen, met tenten. En die wisselen elkaar af. Dat zijn gewoon dus de burgers, de familieleden van de mensen die in zo'n gebouw woonden.
0: Ja, en nu wordt er gezegd, god, dit is dag 5, weet je wel. De kans wordt natuurlijk steeds kleiner. Hoe houden die reddingswerkers nog de moed erin eigenlijk?
1: Ja, ook vooral wel door de reactie van de mensen. Omdat ze ook echt voelen hoe welkom en ook nodig ze zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt dat, voelde ik toch ook wel dat zij toch wel op een gegeven moment inderdaad misschien toch wel ook gaan afbouwen. Hè, zij zijn hier echt als reddingswerkers. Ze zijn hier dus niet om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het bergen van lichamen. Dat is niet hun taak. Nee. Zij zijn hier echt op. Dus op een gegeven moment, zal hun taak hier er ook op zitten. En dat zijn ook natuurlijk ook allemaal mensen die ernaast dus ook, hè, wat ik al zei, ander werk bij de brandweer of andere. Dit is een apart unit. En ik heb ook voor het eerst van dichtbij meegemaakt hoe dat dan werkt. En Nederland is dan samen met Zwitserland ook, begreep ik, staan ze ook wel als hele gespecialiseerde reddingswerkers bij dit soort situaties. Dus ja. Het is ook een grote groep. 64 mensen en 8 honden. Met helemaal zelfvoorzienend. Wat ze dan ook allemaal bij zich hebben. Ze bouwen een kamp op en gaan aan de slag. Maar ja, op een gegeven moment zit het werk er hier toch wel op, denk ik.
0: Ja. En is het nou ook zo dat ze dan 24 uur doorwerken? Of hebben ze wel een soort diensten met elkaar afgesproken?
1: Ja, zij werken in shifts. Dus als een deel slaapt, dan werkt een ander deel. Dus zij werken 24 uur per dag. Ze werken ook 's nachts. En het is hier hartstikke warm. Het zijn echt tropische temperaturen hier. En zij hebben verder geen airconditioning. Het zijn gewoon tenten waar ze in slapen. En dat is dus verder ook niet met geen ventilatie of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk ook niet de beste omstandigheden. Maar in principe, toen het moment dat wij met een team op pad waren, was er een ander team was aan het slapen. Dus ze werken dag en nacht door in shift.
0: Weet je, heb je enig idee hoe lang dit Nederlandse team nog doorgaat met zoeken?
1: Niet officieel, maar ik begreep wel dat zij op een gegeven moment toch wel, misschien deze week nog wel, dat dit wel de laatste dagen, dat vermoed ik. Maar ze hebben dat niet officieel kenbaar gemaakt.
0: Nee. Ik dank je wel, Nina Jurre, vanuit Venezuela.

0: Jorge, Neyman Braziliaans. Even in de rol van David Bowie zong Rebel Rebel. Belgisch-Nederlandse Thomas Rijsman en de Nederlands-Marokkaanse Nordin Goudani zijn allebei sportjournalist en jeugdvrienden van het trapveldje uit Tilburg destijds. En samen schreven ze ook nog eens een boek over het Marokkaanse voetbal. En die krijgen een fantastische nacht aangeboden door het WK. Nordin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Klopt dat jij met de auto onderweg bent naar Rotterdam naar een live-uitzending van Mokro Insight te gaan verzorgen die jij presenteert?
1: Ja. Ja, zeker, zeker. Ik ben onderweg naar mooie Rotterdam, ja.
0: Ja, sta je stil ergens langs de weg?
1: Ja, ik dacht, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, oké, met knipperlampjes aan.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja, ja, ja.
0: Hoe leeft die wedstrijd daar?
1: Ja, enorm. Het is echt gewoon...
0: Op de Afrikaanderplein, geloof ik, hè? Rotterdam-Zuid.
1: Ja, ja, klopt. Afrikaanderplein. Maar het leeft gewoon eigenlijk onder alle Nederlandse Marokkanen in Nederland. Bijna 500.000. Ja, dit is gewoon... Ja, dit is de wedstrijd van de eeuw. Dit is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk sinds mensenheugenis voor Marokko. Want eindelijk een Marokko wat goed is tegen Nederland. We hebben 94 op het WK tegen Nederland gespeeld. Maar toen waren we nog niet zo goed. Maar nu zijn we de nummer 6 van de wereld.
0: Dan
1: staat er een affiche.
0: Ja. Hey, en jij hebt ook contact met een aantal spelers, zoals Saibari in Amrabat van het Marokkaanse team. Ja. Lukt dat nog om gisteren of vandaag nog iets van ze te horen?
1: Nee, je merkt wel, zodra het toernooi is begonnen, is alles op slot, is puur de focus. Geen tijd voor de buitenwereld. Het is gewoon pure focus, super professioneel op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
0: Ja, Thomas Rijsman, ja, ik kondig aan als Belgisch Nederlander. Mm-hmm. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, ging hem zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers
1: op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
0: Ja, Thomas Rijsman, ja, ik kondig aan als Belgisch Nederlander. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, ging hem zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers.

0: In mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers Marokkaanse jongens. Toefik heette ze, El Bekkai. Echt kanjers van voetballers. Ja, het zijn smaakmakers. Ik
1: Ja.
0: moet Noordin gelijk geven als je erop gaat letten. Het zijn geweldige
1: Ja, maar
0: voetballers.
1: dat vind ik ook. Ik ben niet voor niks fan. Ik vond de wedstrijd Brazilië-Marokko echt de beste wedstrijd tot nu toe. Met name door Marokkaanse voetbal. Waar komt die frivoliteit vandaan? Steken ze elkaar aan of zo, bijvoorbeeld?
0: Van straat. Kijk, Marokkanen houden ervan om op straat te
1: Ja,
0: voetballen.
1: maar dat geldt
0: Of
1: voor 1000 landen.
0: ja, klopt. Alleen, kijk, we hebben gewoon die combinatie van straat, techniek. Kijk, je wil iets moois doen, dat begint op straat. Alleen nu in combinatie met rendement, met professionalisering, met fitheid. Ja, dan krijg je een machine. Een machine die kan voetballen. Ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, en niet alleen één speler, maar meerdere spelers. Ja, dan ga je serieus meedoen.
1: Ja, maar dan moet het ook nog allemaal goed georganiseerd zijn, zou je zeggen. Ze werden nu vierde op het vorige WK, stonden in de finale van de Afrika Cup. Wat is jouw verklaring van, los van dat ze lekker kunnen voetballen, dat het opeens zo goed gaat met het hele team? Hè?
0: Ja, dat is gewoon de professionele slag die de Marokkaanse bond heeft gemaakt. Niet alleen, kijk, de onder 20 is wereldkampioen geworden een half jaar geleden. De vrouwen kwalificeren zich voor het WK en schakelen Duitsland uit. Dus het is niet alleen bij de mannen, maar ook bij de jeugdteams, de meidenteams, vrouwenteams. Ze zijn gewoon veel professioneler geworden. Goede accommodatie. Goede coaches aanstellen uit het buitenland, uit
1: Ja.
0: Europa. Dus uit België, uit Frankrijk, uit Engeland. Opleiden. Ja. Daar begint het bij. Als je serieus te werk wil gaan, moet je dat oppakken. En dat hebben ze
1: Ja.
0: gedaan.
1: Thomas, nou komen er 19 spelers van de Marokkaanse selectie die komen uit de diaspora. Wat zegt jou dat?
0: Wat zegt mij dat ze uit de diaspora komen?
1: Ja?
0: Dat er over de hele wereld heel veel Marokkanen zijn.
1: Die lekker kunnen
0: Die, die,
1: voetballen.
0: en die een enorme liefde hebben voor hun thuisland. Dat begrijp ik wel heel goed. Dus dat ze vroeger, ik zeg maar wat 20 jaar geleden, nog vaak kozen voor het land waar ze woonden, waar ze zijn
1: Ja.
0: opgegroeid. Maar nu is er een enorme hang naar thuis. En ik als Nederlandse Belg begrijp dat heel goed. Want ik ben weliswaar geboren in Nederland. Ik ben hier opgegroeid. Je hoort het aan me. Ik praat gewoon Nederlands. Ik praat niet Vlaams of zo. Maar als je bij mijn ouders thuis komt, dan is dat Klein Vlaanderen. De VRT staat op. Ik ben opgegroeid met de BRT. Ik ben nu in België voor werk. Het eten dat ik hier geserveerd krijg, dat is het eten van mijn moeder. Nou, ik zit elke avond met een soort warm, nostalgisch gevoel hier onder Belgen te eten. Nou, dat hebben die Marokkanen ook. En ja, als je dat dan samenbrengt en dan die Marokkaanse trots deelt, in mijn geval zou dat Belgische trots zijn geweest, maar
1: Ja.
0: ja, dat maakt sterk dat
1: Ja.
0: gevoel
1: Ja,
0: samen.
1: en het feit dat jullie elkaar al zo lang kennen vanuit de jeugd en ook samen voetbalden op een pleintje, zorgt dat ervoor dat jullie ook één zijn als het gaat om dat je Marokko steunt? Of ligt dat voor jou niet zo, Thomas?
0: Nou. Ik denk dat het ligt dat ik heel goed begrijp wat ik net schets, wat het betekent om de ander te zijn. Ik ben ook een migrantenkind. Alleen ik ben blond, ik heb blauwe ogen. Ik word nooit gezien en beoordeeld als een migrantenkind, zoals Noordin dat wel zijn hele leven al heeft. Dus ik heb wel de lusten van een dubbele nationaliteit. Ik heb een soort fijngevoeligheid voor hoe dat is voor mensen die dat zijn. Maar ik heb niet de lasten. Ik word niet beoordeeld of onderschat of minder waardig gezien of als een probleem iemand die
1: Nee.
0: de Hollandse identiteit in de weg zit. Dus dat bindt Noordin en mij wel. En onze liefde voor voetbal, uiteraard. En onze liefde voor sport algemeen en ons werk.
1: Ja, Noordin, kun jij de vraag voor wie ben je nog horen eigenlijk deze dagen?
0: Ah. Ja, weet je, dat hoort erbij. En ik vind het jammer dat sommige mensen bang zijn om gewoon toe te geven voor wie je bent. Ik zie nu ook best wel veel politiek. Ik ben voor de winnaar, en maakt me niet uit. Maar joh, weet je, kom er gewoon vanuit. Als je van Marokko bent, ben je van Marokko. Ja, ben je dat niet ook goed? Maar laten we daar absoluut niet moeilijk over gaan doen.
1: Nou ja, je rijdt nu naar een stad toe waar voorheen een burgemeester was die Abu Talib heette. En nog
0: Ja.
1: steeds trouwens. Dan is hij geen burgemeester meer. Maar die maakt
0: Nee.
1: geen keuze. Die zegt: ik ben van
0: Ja.
1: alle twee. Wat vind je daar
0: Ja.
1: dan van?
0: Ja, kijk, ik vind dat zwak. Ik vind dat gewoon zwak. Want kijk, het is helemaal niet erg om te zeggen ik ben van Marokko. En dat vond ik ook mooi Afellay gisteren.
1: Ja.
0: Die zei dat gewoon op nationale televisie en je
1: Die
0: zag
1: zei:
0: wel een
1: ik
0: beetje
1: zou nu voor
0: onbegrip.
1: Marokko kiezen.
0: Ja, en ik ben van Marokko. Ik hoop dat ze winnen. Je zag echt onbegrip aan tafel. Hoe kan dat nou? Je hebt 5 keer in het land gespeeld. Van Nederlands elftal. Hoe kun je nu opeens van Marokko zijn? Ja, die jongen heeft gewoon een Marokkaans hart en is van Marokko. So what? En als Marokko wat uitschakelt, dan schakel je zo weer om. Ik ben van Nederland. Zo ben ik ook. Ik stel voor dat Marokko.

0: gaat verliezen, ga ik niet vanuit. Ga ik 3 dagen janken en zaterdag ben ik gewoon van Nederland.
1: Ja, maar dan zegt Johan Derksen, zegt, ja, maar wacht even, die Afellay is hier opgegroeid. Die had het destijds ook met Kökçü, hè, die voor Feyenoord speelde, opgegroeid. Ja. En zei, ik ga toch voor Turkije spelen, niet voor een Oranje. Ja, Derksen zegt, ja, je zou toch een beetje loyaal moeten zijn aan Nederland. Want ja, je bent hier opgegroeid, we hebben je hier geholpen, noem maar op. Wat vinden jullie daarvan, ja. Thomas, jij bijvoorbeeld?
2: Nou, ik vind de totale kolder uiteraard. Ik bedoel, je bent niks verplicht aan Nederland als je hier opgroeit, als je dubbele nationaliteit hebt en of achtergrond. En ik hoorde Afellay. Ik vond het prachtig om te zien, Afellay. Het was echt een soort coming out, vond ik het. Van hij durft het eindelijk te zeggen. Ja. Hij is niet meer het beleefde jongetje dat meerdere iedereen tevreden probeert te houden. Maar ik hoorde hem ook het woordje vlug in een tussenzinnetje of bijzinnetje zeggen van, maar ik ben wel dankbaar. En ik had toch het gevoel dat hij daarmee onbewust de types Derksen en de mening van Derksen al probeerde een beetje te pareren door te zeggen, ik ben wel dankbaar. Ja, hoor, ja. Dat hoeft Afellay helemaal niet te zeggen dat hij dankbaar is.
1: Nou, je zou denken, is dat inmiddels niet een beetje klaar, dat buigen voor Nederland?
2: Precies.
1: Het woord dankbaar is best wel. We hebben het hier over een voetbalwedstrijd, hè, trouwens.
2: Ja,
1: we maken dat is ook mijn schuld trouwens, maar we maken toch weer politiek.
0: Ja, maar dat is een beetje een maatschappij waarin we leven ook, hè? Ja, dat is de maatschappij waarin we leven. Het is constant zoek naar loyaliteit. Alsof je niet loyaal kan zijn aan meerdere dingen. Of aan meerdere landen, of aan meerdere gerechten. Ja.
1: Maar is dit een politieke wedstrijd, Noordin?
0: Nou, het is voor mij geen politieke wedstrijd, maar het is wel meer dan een voetbalwedstrijd. Kijk, als Marokko wint, doet dat echt wel wat met de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen jongeren, ook ouderen die soms denken van, ja, mag ik wel Marokkaan zijn? Mag ik wel zeggen dat ik uit Marokko kom en dat ik van Marokko hou? Ja, ik voorspel als Marokko wint, zullen heel veel mensen met een Marokkaans shirtje morgen en overmorgen naar het werk gaan of naar school gaan. Ja, zeker.
1: Ja.
2: En precies om dat sentiment hoop ik ook echt dat Marokko gaat winnen vannacht. Dat ze een lange neus kunnen trekken. En helemaal niet naar een lange neus trekken, maar inderdaad precies heel trots kunnen en mogen zijn. En
1: ja, maar dat is dus, als je dus zegt een lange neus trekken, en dat is het toch nog een beetje een politiek gevecht. Je zou kunnen denken, vier gewoon feest. Met wie ook feest wil vieren.
2: Ja, ja, maar zo bedoel ik
1: een beetje als de grote verbinder. Dat hoeft ook niet, misschien. Maar nou ja, wie hoop jij dat er wint, Thomas?
2: Wie ik denk dat er wint?
1: Ja, dat is een betere vraag.
2: Ja, ik weet niet wat je zei, maar ik heb Noord in de afgelopen 2 dagen in de media gevolgd. En die is op meerdere plekken verschenen. En als je Noord in volgt, dan kan er maar eentje winnen.
1: Ja, maar Noord in ga ik die vraag helemaal niet stellen. Die is veel te gekleurd. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie blijven vast en zeker op. En gaan wellicht tot een uurtje of 5 kijken hoe het loopt. En dan wellicht nog een feestje. Ik wens jullie heel veel plezier in ieder geval. Dankjewel Noord in Goudani en Thomas Rijsman. En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het met Duitsland staat tegen Paraguay.
3: Duitsland heeft namelijk werk aan de winkel. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Want ze staan met 1-0 achter tegen Paraguay. En dat is op basis van de eerste helft tegen de verhoudingen in. Want Duitsland was positioneel veel beter. Maar Paraguay effectiever. En dus is er in de rust wat gebeurd. Een wissel aan Duitse zijde. Goretzka, echte box-to-box middenvelder. Fysiek heel erg sterk. In de ploeg gekomen voor Nemecha. Hij moet ervoor gaan zorgen, samen met zijn teamgenoten, dat ze in de tweede helft deze minimale achterstand omdraaien. En dat Duitsland gewoon tussen aanhalingstekens doorgaat naar de 8e finales.
1: Oké, Dien, je zit niet voor niks naar die wedstrijd te kijken. Ik ga je vast nog een keer horen.
4: Brussel bij nacht.

0: In korte tijd hebben twee Nederlandse oud-ministers een topbaan gekregen bij de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Kasia Ollengren en Casper Veldkamp. Wat gaan zij doen en hoe krijgen ze dat voor elkaar? En wat levert het Nederland? Dat allemaal vragen die ga ik allemaal stellen aan onze correspondent in Brussel, Ardy Steming. Dag Ardy.
1: Dag Wilfried, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, om maar met eerst te beginnen. Wat gaan ze doen?
1: Nou, ze mogen alle twee stevig aan de bak, want ze krijgen echt zware banen. Kasia Ollengren, die was natuurlijk in Nederland eerste minister voor Binnenlandse Zaken, Defensie ook, vicepremier. En die wordt nu secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Meer dan 5000 mensen werken daar en ze wordt dus de hoogste ambtenaar die er is. En in die rol moet ze dan de steun en toeverlaat worden van Kaya Kallas, het gezicht natuurlijk van de buitenlanddienst als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. En verder dus, Casper Veldkamp was voor NSC de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet. Kabinet van Schoof dus. En Veldkamp die wordt de nieuwe ambassadeur van de EU in China. En dat is dus een van de belangrijkste posten buiten Brussel.
0: Ja, en krijg je zo'n baantje door gewoon heel goed te zijn tijdens de sollicitatie?
1: Nou ja, dat in ieder geval ook. Maar het is wel even meer dan even een brief schrijven en je cv opsturen. Het is natuurlijk ook wel echt een functie die je krijgt, omdat er enorm voor gelobbyd wordt op alle ambtelijke en politieke niveaus. Elke keer maar weer erop wijzen, hè, dat er een Nederlandse kandidaat is en dat dat een hele goede is. Maar dat niet alleen. Bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging hier in Brussel, dus zeg maar de ambassadeur en alle mensen die op de ambassade werken, Die helpen kandidaten ook echt met bijvoorbeeld sollicitatietraining om zo de kans te vergroten dat er daadwerkelijk een Nederlander een positie krijgt. Maar ik sprak Casper Veldkamp in Brussel toen hij hier was. En ja, die vertelde mij dat hij toch ook wel heel erg zijn best heeft gedaan bij die sollicitatie.
2: Ik wilde heel graag hierheen. Dat was ook geen makkelijke selectieprocedure, zeg ik erbij. Daar heb ik echt meerdere malen voor selectiepanels moeten verschijnen die echt puur over de inhoud gingen, een assessment moeten doen, een overhoring, echt letterlijk een overhoring gekregen bij Kaya Kallas zelf ook nog.
1: U en zij samen?
2: Ja, zij gaf mij de overhoring. Ik zei, ja, we kennen elkaar natuurlijk al wel uit van de tijd dat je minister was, maar ik heb toch de volgende vragen. Dat vind ik dan ook wel stoer hoe ze dat doet. En,
1: spreekt u Chinees?
2: Ik spreek nog geen Chinees, nee.
1: Gaat u het leren?
2: Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, ik ben wel van plan. En niet alleen voor het werk. Ik denk niet dat ik heel snel in het Chinees ga onderhandelen. En zij werken ook met tolken. Maar wel om me te verdiepen ook in hun beschaving, hun cultuur en alles wat dat te bieden heeft. En hen ook trachten beter te doorgronden.
1: Ja, dat vertelde Veldkamp me trouwens vorige week in de wandelgangen van het Europees Parlement. Daar had hij ook nog een hoorzitting bij Europarlementariërs. En verder was hij in Brussel om allemaal verplichte cursussen te volgen. Pas als hij dat heeft afgerond, dan mag hij deze zomer de koffers pakken en op het vliegtuig stappen.
0: Ja, want wat is dan nou de opdracht voor Veldkamp in China?
1: Nou, je moet er allereerst voor gaan zorgen dat hij heel snel de gesprekspartner wordt namens de EU in China. En hij gaat daar ook alle vergaderingen voor zitten in Peking van alle ambassadeurs uit de EU-landen zelf, die daar natuurlijk ook zitten. En inhoudelijk, ja, hij vertrekt natuurlijk op een moment dat er vooral op het gebied van handel heel veel spanning is tussen de EU en China. Dus Veldkamp vertelde me dat dat heel veel van zijn tijd zal gaan vragen.
2: Ik heb hier nu gesprekken met inderdaad een eurocommissaris op het gebied van handel, met het Europees Parlement, met talloze officials. En daarbij gaat het voor een heel groot deel gaat het nu over handel. Dat is natuurlijk een thema waarvan we in Europa al tientallen jaren geleden hebben besloten. Dat leggen we op het Europese dek, want daar sta je samen sterker. Landen als Nederland of België hebben minder inwoners dan menig Chinese stad. Dus je staat samen sterker op het gebied van handel. Dat is zo. En dat wordt dan dus ook waarschijnlijk een groot deel van mijn verantwoordelijkheid.
1: En er is heel veel discussie over hoe hard moet de EU optreden. Moeten we met stevige handelsinstrumenten komen om die Chinezen aan te pakken of toch maar meer in gesprek blijven? Wat wordt de koers Veldkamp?
2: Nou, dat is niet zozeer dat ik die koers bepaal. Ik denk dat je wat je wel ziet is, er is nu echt wel de sfeer dat, ook als je gewoon de kranten leest en luistert in de Europese hoofdsteden, van ja, alle EU-lidstaten hebben nu een handelstekort met China. Dus er is echt iets aan de hand. Er moeten echt wel bepaalde maatregelen treffen. Kijken wat de bestaande instrumenten daarvoor zijn, de bestaande stapjes die je kunt zetten, of dat er misschien ook wel nieuwe maatregelen moeten worden ontworpen.
1: Maar gaat u dan met uw vuist op tafel slaan?
2: Nee, wat je zeker zou moeten doen tegelijkertijd is het gesprek wel aangaan. Dus we zullen onze belangen moeten verdedigen. We zullen ook onze waarden goed in het hoofd moeten houden. Hoe kijken wij tegen de oorlog Rusland-Oekraïne aan? Chinese bedrijven die spulletjes leveren die wij zien dat in Russisch wapentuig eindigen dat in Oekraïne wordt gebruikt door Rusland. Over mensenrechten hebben we het ook hele duidelijke verschillen van inzicht. Maar we kunnen ook kijken waar we het met elkaar eens kunnen zijn.
1: Ja, veel handel dus, gaat hij zich mee bezighouden. Maar ja, we moeten natuurlijk ook nog rekening houden dat er ergens de komende jaren nog eens een confrontatie zou kunnen komen tussen China en Taiwan. Dus ook dat zou Veldkamp nog wel op zijn bordje kunnen krijgen.
0: Ja, en dan naar Kasia Ollongren. Welke verantwoordelijkheid rust er straks op haar schouders als ze in Brussel secretaris-generaal is bij de diplomatieke dienst?
1: Nou, toch wel een hele zware eigenlijk, Wilfried. Want als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat zij ervoor moet gaan vechten dat die buitenlanddienst van de EU kan blijven voortbestaan. Die ligt op allerlei manieren onder vuur. Omdat mensen Callas te ondiplomatiek vinden. Omdat er discussie is over wie nou de verantwoordelijkheden heeft. Von der Leyen, Europese commissievoorzitter. Of Callas. Ze vinden dat de dienst te weinig voor elkaar krijgt. Dus die krijgt echt geen makkelijke taak. Ik heb er ook nog wel gevraagd om te reageren vanavond bij ons. Maar ze heeft nu nog even bedankt voor de eer. En zij begint ook pas in september.
0: Oh, ze had al iets kunnen zeggen.
1: Ja, nou, ze vond het fijn dat we het er vanavond over gingen hebben, maar de kruid hield ze droog.
0: Oké. Wat gaat Nederland dit nu eigenlijk opleveren? Hè? Er komen twee mensen op deze topposities. Maar is dat lobby wel waard?
1: Nou, achter de schermen hoor je toch echt dat iedereen er wel van overtuigd is dat het goed is om Nederlanders op belangrijke posities te hebben. En dat is dan echt niet zozeer omdat die dan altijd precies doen wat het land Nederland maar vraagt. Maar toch wel omdat mensen die daar dan zitten Nederland in ieder geval goed gezind zijn. En toch ook wel de wereld bekijken met een Nederlandse blik. En hoe dan ook heb je natuurlijk ook gewoon wel korte lijntjes dan vanuit het kabinet bijvoorbeeld met mensen op sleutelposities. Denk aan Mark Rutte bij de NAVO. En als je dan ook nog weet dat Nederland traditioneel ondervertegenwoordigd is als het gaat om banen binnen Europese instellingen, dan zijn ze daar toch altijd echt wel blij als mensen een baan binnenhalen.
0: Ik dank je wel, Arie Stebeding vanuit Brussel.

0: En of zij soul had. Dusty Springfield, You Don't Owe Me. Ik had het Dien van het Laar, onze verslaggever, beloofd. Er komt echt nog wel iets aan en het is vast wat gebeurd. Want ik hoor geschreeuw en gedoe op de tribunes bij Duitsland tegen Paraguay.
1: Het heeft een hele goede aanleiding inderdaad, Wilfried. Want Duitsland, viervoudig wereldkampioen toch, is op gelijke hoogte gekomen in een stroef duel tegen Paraguay door een kopgoal van Kai Havertz. En nu lijkt Duitsland de juiste spirit te hebben gevonden om door te gaan naar een voorsprong. Ze hebben in ieder geval de achterstand weggewerkt, want het staat nu 1-1.
0: Oké, Dien, ik voorspel je overigens een verlenging. Je moet nog even door, jongen. Maar ja, morgen zou hij 75 jaar geworden zijn. De man met hits als... Meer

0: Ja, nog eentje dan.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Ja, natuurlijk. We hebben het over André Hazes. De man die soms zijn teksten gewoon op een bierviltje schreef en dan een hele goede song had. Zanger is Frederik Spricht. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, waar zit hem nou die kwaliteit in, hè, van deze songs?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd de eenvoud. En dus het spreekt heel veel mensen aan. Iedereen snapt het meteen. En het druipt natuurlijk van de melancholie en van de emotionaliteit. En daar zijn mensen heel gevoelig voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd de kans bij dit soort muziek. Er is veel van dit soort muziek op de wereld. Dat je denkt van nou gaat het net iets te veel de sentimentele kant op. Waar zit hem dat in dat het net goed is of net fout? Waar komt dat door?
2: Ja, dat is ontzettend lastig inderdaad, die grens. Want ik heb bijvoorbeeld met een waanzinnig leuk tango-orkest... die hebben mij gevraagd klassieke tango's te vertalen. Maar dat zijn eigenlijk ook smartlappen. En toch is het net niet zo. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat moet vertolken. Dat is een waanzinnig...
0: Want jij doet de vertalingen dan, bedoel je?
2: Ik heb de vertalingen gedaan van die oude tango-liedjes. Ja. Echt uit 1800, 1900, weet je wel. En die zijn eigenlijk gewoon ook even simpel als die liedjes van André Hazes.
0: Ja, maar er staat er natuurlijk in het Spaans, staat er ik hou van jou. En dan moet je niet ik hou van jou zingen, of wel? Kan
2: nou,
0: het wel?
2: Dat kan best wel, ja. Nee, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel te zingen. En daaromheen dan natuurlijk zoveel kleuring te geven... dat het niet clichématig is. Dan kan je weer een steun zoeken in de andere woorden. Ja, het is vakwerk, zullen we maar zeggen. Het is best moeilijk.
0: Ja.
2: Maar André is natuurlijk ook... niet al zijn teksten zijn natuurlijk even fantastisch... maar door die strot en die melancholie... want het is toch een heel droevige man... ja, dat ga je door je hoeven.
0: Ja, maar jij zegt het is een hele droevige man. Hij had ook op een gegeven moment af en toe wel een beetje die uitstraling. Zo, maar hij leek het nog goed te maken met een hoedje, maar dat hielp niet. Waar zag jij dan die droevigheid in?
2: Ja, ik denk dat hij in zijn ogen, in zijn stem... hij was natuurlijk ook neurotisch bang. Ik denk dat hij het zwaar had... En meer dat hij geleefd werd. En hij greep natuurlijk naar de fles. Nou, dat maakt het echt niet beter. En sterker nog, dan word je nog nerveuzer op den duur. Daar weet ik alles van.
0: Nee, maar ze zeggen soms ook dat een vleugje alcohol en dat een tijd gebruiken... dat je stem ietsje rauwer maakt. He, ze noemen het niet voor niks. Een alcoholstem of zo, dat soort dingen. Dat vinden mensen dan een soort van mooi. Maar dat vind je eigenlijk onzin, of niet?
2: Nou, ik denk, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik heel vroeg, toen ik net in de muziekbusiness zat... dat ik zanglessen kreeg, omdat ik mijn stem zo snel kwijtraakte. Maar ja, ik had een orkest van bijna 9 man... die met blazers en om boven die gitaren uit te komen... stond mijn monitor zo hard dat alles altijd floot... waardoor je natuurlijk nu enorme tinnitus hebt. Wie niet tegenwoordig? Ja. Wie niet dus? En toen kreeg ik zangles, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Ik gebruikte mijn stem eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Ja, Hazes is overigens, als je Hazes moet typeren... dan is het eigenlijk, zit het heel erg in de blueshoek. Vind je dat ook?
2: Nou, ik vind het toch meer smartlappen. Hij is natuurlijk de blues, is hij gaan opzoeken. En dat heeft hij wel op een gegeven moment echt goed gedaan. Maar ik vind het eerder smartlappen, soul eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Soulful. Het is natuurlijk altijd, er zit altijd drama in.
0: Ja, en worden je teksten er beter van als je het rijmwoordenboek gebruikt? Want dat deed hij, hè?
2: Ja, nou, dat kan wel. Hij heeft dat niet onverdienstelijk gedaan.
0: Nee.
2: Nee, ik vind echt... maar kijk, het is, wat ik al zeg, het is niet echt altijd alles geweest. Ik denk dat zijn drankgebruik hem verdrietiger en nerveuzer maakte. En ik denk... dat zijn huwelijk natuurlijk ook een ramp was. Dan ging ze weer weg.
0: Een van jouw lievelingsnummers is voor mij geen slingers aan de wand. Heb je ooit zelf een versie van gemaakt bij De Wereld Draait Door? Luister even een klein stukje.
1: Voor mij.

0: Wat vindt de jury Frederik Spicht van Frederik Spicht in deze? Een cijfer van 0 tot 10.
1: Ik ben het helemaal vergeten, weet je dat? Ik vind het echt wel grappig om te horen. Ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het een beetje up tempo gaat komen.
0: Ik weet niet, het lijkt er voorlopig niet op. En je zou ooit misschien nog samen wat gaan doen, hè? Als Dree en Free, klopt dat?
1: Ja, nee, wij moesten allebei spelen in Harderwijk. En ik heb nog mijn suf zitten piekeren wat de gelegenheid eigenlijk was. Maar daar kwam ik niet achter. En toen stonden we samen in de gang. We hebben staan kletsen, was echt heel hartelijk en leuk. En toen zei hij, ik heb een idee. Dree en Free. We gaan een duet doen. Ja, en dat vond ik natuurlijk gelijk goed. Maar dat hebben we nooit gedaan. En niet lang daarna was hij overleden natuurlijk.
0: Ja. Denk je dat hij zou nu 75 geworden zijn? Denk je over 25 jaar dat we nog een gesprekje voeren met elkaar? Dat Hazels nog altijd leeft?
1: De fles ook, dus het gaat heel goed. En ik denk dat ik 75 wel ga redden.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik de 80 ga halen. En ik weet ook niet of ik dat wil.
0: Maar... Nee, nou, het komt wel goed. Blijf maar even lekker leven. Dankjewel, Frederik Spricht, over André Hazes, die morgen 75 jaar geworden zou zijn. Gaan we nog even naar het WK. Duitsland tegen Paraguay. Rond minuut 65, iets minder nog, denk ik. Hè?
2: Ja, nog denk ik wel een goed half uurtje hier te gaan. Boston, 1-1 tussen Duitsland en Paraguay. Duitsland speelde een hele belabberde eerste helft. En kwam ook onterecht achter, omdat Paraguay zeer effectief was met de ene kans die ze kregen. De tweede helft heeft Duitsland via Kai Havertz die achterstand weten weg te poetsen. Maar nog niet weten om te buigen naar een voorsprong. Dat is de opdracht voor het resterende half uur. Want het staat nu 1-1.
0: Dankjewel, Dien van het Laardam. Was dit het oog op morgen? Ja, dan zit er voor sommige mensen een hele lange nacht aan te komen. Die gaan na het oog nog even radio luisteren. En dan blijven ze misschien wakker tot 3 uur. Kijken ze de wedstrijd of ze donderen in slaap. Ik weet het zelf nog niet. Ik ga in ieder geval wel keurig netjes in de auto naar huis rijden naar Rotterdam. En wie weet dan het Afrikaanderplein. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen zit hier... Er staat dat ik presenteer, maar dat is niet zo. U hoort het wel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: NPO Radio 1.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Voorstand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd.